Het origineel van de meester van Elmore James op zijn prachtige slidegitaar Something Inside Me uit 1968. Nou, een versie uit 77, de eerste van QB, 68 van Elmore James. Dan nog een uit de 80 jaren en dat is van Coco Taylor. The Queen of the Blues, dat is de titel van de LP die toen uitgebracht is op het Alligator label. Met medewerking van onder andere James Cotton op de mondharmonica. Albert Collins op gitaar, Lonnie Brooks ook en Son Seals erbij. En als, uiteraard als leadzanger is Coco Taylor. Something Inside Me.

De derde versie van Something Inside Me van Coco Taylor uit 1985. Het origineel uit 1968 van Elmore James. En de eerste versie was van QB and the Blizzards uit 1977. 2020 kwam er een nieuwe cd uit van Randy McAllister. Een bluesman uit West Texas die tegenwoordig in South Dakota leeft. Goede cd uitgebracht, Paperback Salvation en daarvan South North South.

stevige bluesrock van Randy McAllister, South North South van de CD Paperback Salvation. Nou, van andere smaak is Tommy Zett. Tommy Zett is een man uit Buffalo, New York, een beetje aan de Canadese kant, zeg maar. Die heeft een CD uitgebracht die heet Plug In and Play. En door op een heel bijzonder nummer eigenlijk, Fur Elitist. En als je er goed naar luistert, dan klinkt er wat bekends in deur. Een klassiek stuk van Ludwig van Beethoven van Fur Elise. Maar in de uitvoering van Tommy Zett klinkt het toch wel wat anders.

stevige bluesrock van Tommy Z, Fear Elitist van de CD Plug and Play. We zijn bijna aan het einde van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een echt bluesnummer van Clarence Spady. Een man die 50er is. Ja, ik denk dat hij 50 is. Het is al zijn derde of vierde cd, maar een echte hele goede blues cd. De cd Surrender. Man heeft ook een heel leven achter de rug van verslaving, van in de gevangenis. En dat hoor je ook in zijn muziek. When My Blood Runs Cold.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Sheena Easton, dat is een zangeres uit Schotland, maar ze had 20 hits in Amerika, waaronder 7 nummer 1 hits. Ze heeft 4 huwelijken achter de rug, ze zat in 3 musicals en speelde in 25 films. En daarna verdiende ze een vermogen in Las Vegas. En ze nam een mooi duet op met een country-legende. Kenny Rogers en Sheena Easton, We've Got Tonight.

Kenny Rogers en Sheena Easton, We've Got Tonight. Het nummer werd geschreven door Dave Mason, destijds van de band Traffic, en het werd geen hit. Joe Cocker nam het op voor zijn album With a Little Help from My Friends en ook nog een live versie voor het album Maddox en Englishman. Daarna werd het ook nog opgenomen door Paul Weller, Little Milton, Rare Earth, Lulu en The Black Crowes. Joe Cocker, Feeling All Right.

Joe Cocker, Feeling All Right. Lone Star, dat is een band met 4 Texanen die in Nashville wonen. Ze hebben 9 nummer 1 hits in Amerika en de band trad dagelijks op in het pretpark Tennessee's Opryland in Nashville. Ze maakten 12 albums met perfecte, gladde country rock en ook dit was een nummer 1 hit in Amerika. Lone Star, Amazed.

Lone Star, Amazed. Het nummer is geschreven door Ray Davis en het was in 1965 een grote internationale hit voor de Kings. Het nummer haalde de hitparades in Nederland, Noorwegen, Zweden, Engeland, Amerika, Duitsland, Canada, Finland en Australië. En er verscheen later nog eens een keer een mooie cover van Big Star met zanger Alex Shilton. The Kings, Till the End of the Day.

The Kinks, Till the End of the Day. Shania Twain uit Ontario, Canada, verkocht ruim 100 miljoen albums. Haar album Come On Over was helemaal een bestseller. Daar werden er 40 miljoen van verkocht. Haar man ging er met haar beste vriendin vandoor. En Tania Twain trouwde vervolgens met de ex-man van haar vriendin. Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Black Sabbath uit Birmingham, dat was de band natuurlijk van de zanger Ozzy Osbourne. Hij zong de grootste hit van de band, maar hij werd in 1979 ontslagen in verband met zijn flamboyante levensstijl en het structurele gebruik van drank en drugs. En daarna regende het werkelijk opvolgers. Ronnie James Dio, Ian Gillan, Glenn Hughes, Ray Gillan, Tony Martin, ze waren allemaal de zanger van Black Sabbath. Maar dit is Black Sabbath met Ozzy Osbourne, Paranoid.

Black Sabbath, Paranoid. Carrie Underwood uit Oklahoma won in 2005 de tv-show American Idol. En haar debuutsingle Inside Your Heaven werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. Intussen heeft ze 70 miljoen albums verkocht. Ze is getrouwd met ijshockeyster Mike Fisher. Ze is een overtuigd christen en ze zingt dan ook heel vaak gospel. Carrie Underwood, Before He Cheats.

carry in the vote before he cheats. Uriah Heep, dat is een band uit Londen. De band werd in 1969 opgericht door gitarist Mick Box en zanger Ken Hensley. Maar alleen Mick Box is tegenwoordig nog van de partij met zanger Bernie Shaw. En de band versleet een hele serie zangers. David Byron, John Lawton, Peter Golby, Steph Fontaine, John Sloman, Trevor Boulder, John Wetton. Ze waren allemaal zanger van Uriah Heep. Easy living.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: A Tribute to Led Zeppelin van Bret Hart is het album van deze week. En dat album van Bret Hart werd opnieuw uitgebracht door het Provoke label van de Nederlandse Mascot Label Group uit Berkel. En dat is werkelijk een prachtig label, want ze hebben niet alleen Bret Hart onder contract, maar ook Joe Bonamassa, Kenny Wayne Shepherd, Toto, Albert Cummings, Eric Gales, Johnny Lang, Walter Trout en Warren Haynes. Bret Hart, Stairway to Heaven.

0: Bethard, Stairway to Heaven. De band Perry uit Tennessee, dat is een jeugdige familieband met Kimberly Reed en Neil Perry. De band werd ontdekt door Garth Brooks en dit was de eerste nummer 1 hit in Amerika voor de band Perry. If I Die Young.
1: If

de band Perry, If I Die Young. De Yardbirds, dat was een band uit Londen, met zanger Keith Relf. En hij had een neusje voor goede gitaristen, want Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page maakten deel uit van de Yardbirds. Het nummer is geschreven door Graham Goldman van 10cc. En het is de laatste single waarop Eric Clapton meespeelde. Het werd toch wel een nummer 1 hit in Engeland en in Canada. De Yardbirds, For Your Love.

The Yardbirds, For Your Love. Charlie Daniels nam een nummer op met wat bevriende studiomuzikanten en er verschenen al snel covers van The Levellers, Korn, Nickelback en Johnny Cash. Maar de versie van Charlie Daniels werd de nummer 1 hit in Amerika en in Canada. In Nederland kwam het nummer niet verder dan 25 in de nationale top 40. De Charlie Daniels Band, The Devil Went Down to Georgia.

The Charlie Daniels Band, The Devil Went Down to Georgia. Het nummer was geschreven door Mac Rice en hij zat in de Falcons uit Detroit. Het werd een grote hit voor Wilson Pickett en het werd ook nog opgenomen door Snooks Eaglin, Rufus Thomas, Sam & Dave, Los Lobos, Solomon Burke en Ronnie Millsap. Maar dit is de versie van bluesgitarist Buddy Guy uit Chicago, Mustang Sally.

Buddy Guy, Mustang Sally. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Nathan Carter, dat is een singer-songwriter uit Liverpool en de man heeft Ierse roots en hij is een beetje de aanvoerder van de country scene in Engeland en in Ierland. Dit was een top 20 hit voor hem in Engeland. Nathan Carter, Wagon Wheel.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars bij de vierde aflevering van The Way Up North. Zo erg wiet binnen we nog niet te komen, want we zitten nog steeds in de Mississippi Delta. En vandaag zitten we, net als vorige weken, in Greenville. Zitten we in de zeer bescheiden woning van Mr. Willie Foster.
3: Ja, en dat interview dat strekte zich over een lange periode uit. Maar het is eigenlijk, ja, het is zonde om hem... om dat te laten lopen. Dus we hebben het in twee delen. Doen we komt van wat Mr. Foster ons te vertellen had. Een man die alleen nog in de stoel kon zitten. Die zijn beide benen verloren had. Maar die heel wat te vertellen had. Alleen nog in de stoel kon zitten. Die zijn beide benen verloren had. Maar die heel wat te vertellen had.
2: Onder andere, want daar waren we vooral ook beneden hoor. Worma zei toen de tijd

0: Big Bill Broomsey met de Mississippi River Blues. Het was een van de manieren natuurlijk, hè, om weg te komen.
1: Ja.
0: Met de boot.
1: Ja, ja, ja. De boten, de grote radenboten, ging de Mississippi op en af. En werden overal voor gebruikt, voor vertier, maar ook voor vervoer natuurlijk. En ja. voor mensen en voor goederen. Ook die goederen, die werden allemaal uitgeladen door de roustabouts. En dat waren grotendeels ook, ja, het waren ook... Dus dat was ook de zware
0: mensen. Ja. Ja.
1: Big Bill Broomsey die zong hier over dat het zo ver van huis was. Maar dat op een gegeven moment de landing stond. En aan de veerman vroeg of wanneer de boot kwam. Maar er waren geen boten te zien. En hij was wiet van huis.
0: Willie Foster die ging van de Mississippi Delta. Het gebied tussen Memphis en Vicksburg in de staat Mississippi. Zeg maar tussen de Mississippi River en de Yahoo River. Ging hij op een gegeven moment naar Chicago toe. Hij vertelde zo straks wel, vond ik wel grappig. De verlokking van Chicago was eigenlijk dat je veel meer kon verdienen natuurlijk. Hè?
1: Ja, je verdiende meer, maar je gaf ook meer uur.
0: Hmm.
1: En het platteland, dat was goedkoper. Daar kwam het eigenlijk op neer. Zij verdienen $100, zei hij, wat heel veel geld was. En hij verdiende misschien $1 of zo.
0: Yeah.
1: Maar hij zegt, je had wel altijd eten op het platteland. En toen gaf een verhandeling over...
0: over grutten en over god en ja, watergruwel. En...
1: Ja, wat wij vroeger watergruwel noemen.
0: Yeah.
1: Ja, het is een mooi verhaal eigenlijk. Een soort van...
0: Maar hoe was dat leven nou in Chicago eigenlijk, Willie Foster?
2: Living in Chicago, eating a soda cracker a day, you're done fine. Yeah, I don't mean a soda cracker a day, but I lived in Chicago. You go up there, first thing, you go to your relationship's house, you go to your friends or your cousins, some of your relationship kinfolk. The first thing they offer you, we'll go down there to the store there and get some beer. I said, I don't want no beer. I want me something to eat. Yeah, take this and go up the store. You ain't got no money. You done come down here with a batch of money. And if it be them bills is going up there. And if the cost of living was higher. You make a dollar up there. You make 25 cents here. And you could live out at 25 cents better here than you could that dollar up there. Because it costs us a lot to live up there.
3: Detroit, you did it too?
2: Detroit. Yeah, I went to Detroit. Yeah. I went to Detroit.
3: And
2: I was 17.
3: Did you meet John Lee over there, Hooker?
2: No, I met John Lee Hooker here in Mississippi.
3: Ah.
2: Over there in Leland.
3: He was from Clarksville or what?
2: I don't know where he's from. I met John Lee Hooker. I played. And my band backed up John Lee Hooker in St. Louis several times, you know. He played man, whoop, whoop, whoop, whoop, boogie yes. Chillin'. I used to love his music. He played that record about boogie chillin'. Mama told Papa, let that boy boogie woo, you know. There wasn't no time to no music back in them days. I met John Lee Hooker. I like it to dance off because it was just a bump, bump, bump, bump, bump, you know, and Charleston off it, the black bottom off it, the two-step off it. You do the boogie-woogie off it, you know, and it's the same kind of music, you know. It's a lot of blues. It's a lot of blues, but now it's mostly off. rock blues.
3: Yeah, yeah.
2: You ain't rapping, you ain't nowhere.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: You know, that's including here, and this is where the blues was originated, right here in Mississippi.
3: Yeah.
2: It was originated right up and down this delta, Mississippi Delta. On these farms, these plantations, these cotton, corn, yeah. Beans, that come from the blues. Mules, no mules now, so the blues gone. The blues ain't, I'll never die as long as there's a black person in the world.

0: echte, originele John Lee Hooker met Boogie Chillen. Willie Foster die had er al over dat hij hem ontmoet heeft in Detroit, waar hij ook geweest is. En daarvoor was hij woonachtig in Chicago. Als die mensen naar Chicago toe gaan, we zijn toch later ook nog geweest, dan treffen ze elkaar vaker op Maxwell Street. Hè?
1: Ja, een straat vlakbij wat nou de universiteitstrein is en waar de trein aankwam en waar iedereen eigenlijk aankwam die met de trein naar het noorden toe ging. Staan er nog een paar gevels. Je moet er echt naar zoeken en de mensen die wilden graag, en dat komt in de latere uitzending ook wel aan bord, die wilden graag dat een aantal van die dingen staan blijft, omdat het toch een betekenisvolle straatwest is. Ze bidden nu met in onderhandeling met burgemeester Daley, een zoon van de Daley die nog in de jaren 60 daar bij de riots aan de macht was, waarvan ook nog zegt werd dat hij verbinding met de mob had, dat is de maffia. Maar daar ben ze nog met in onderhandeling om die Maxwell Street te laten. Weer te laten herleven, een beetje. Maar de universiteit wil ook graag een stuk daarvan hebben, want die wil dat laat graag hebben.
0: Maar goed, het is een historical landmark, zoals in Amerika zegt.
1: Ja.
0: De plek waar op dezelfde dag dan ook markt was, een soort vlooie markt was. Ja, maar waar
1: ook mensen speeld werd.
0: En ook gespeeld werd, ja. Muziek op straat of zo.
1: Ja, en schoenenpoetsers en al dat werk. Dat, je moet daar zo, ja, een soort van waterlooppleinachtig gebeuren, denk ik dat het West is.
0: Ja, ja. Willie Foster, die woont in Greenville, een klein huisje door zo. Ik had een beetje het idee dat hij nog een ander huis had waar zijn vrouw woonde, maar dat is mij niet helemaal duidelijk geworden hoe dat allemaal precies in elkaar zat.
1: Die kwam ook op een gegeven moment aan de lijn, gelukkig.
0: Ja. En de kinderen die zaten in een andere kamer. En we hoorden al een keer eerder dat een van de kinderen dat die zomaar wat uit de koelkast haalde en dat hij er hartstikke kwaad over
1: werd. Ja.
0: Hij heeft zo heel duidelijk zijn eigen opvatting over respect. Hoe mensen tegen een oudere generatie aankijken. Ook trouwens, hoe ze in Europa de Amerikaanse bluesmuziek weer een beetje herontdekt en eigenlijk ook gerespecteerd hebt.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
2: They give it a lot of respect because they feel sorry. Yeah. People from Europe love people more than people here
3: in the States.
2: Yeah. That's black and white. Yeah. White people care more for black men. If I go down the streets in London and stomp my feet, they run in. A bunch of people run there and try to help me. I can walk right down Washington Avenue there and stumble and fall and roll out in the street.
3: Nobody does nothing.
2: What about you?
3: Yeah.
2: You know. See, people love, if you love a person, if you love everybody, you don't want to see nobody hurt. You see somebody shoot somebody or cut somebody, ooh, see him cut him. If there's any way I can stop him without getting cut myself, I'd stop him. Don't do that. You would do that in your country.
3: Well, don't you think it's a pity that jazz and blues are cornerstones of American culture? I think they don't pay enough respect to the black people in all of there.
2: No, they don't give them enough respect. It's the respect that you desire.
3: Yeah.
2: If you give it, you can expect it.
3: Yeah.
2: I give you highly respect. You highly respect me.
3: Yeah.
2: See,
3: yeah.
2: But if I don't give you no respect, I just say, some guys that come in, I ain't getting you no respect. I'm not welcoming you to my home. You don't know whether to sit down or stand up. You know, if I don't tell you, I say, make yourself welcome. Everybody's welcome to come to my house. This is my home. I live here. And I welcome you here. Why? Because I love you.
3: Yeah.
2: I love you from my heart. And I wish that you would give me 3/4 of that. If I love you 100%, give me 75% of your love. That's enough.
0: Tell me something about women and the blues.
2: Women and the blues? that's a loss. You love women and the blues. Women don't give a man the blues. And a woman, you have a little blues. Because you'll get worried. If you're you're deeply in love with your wife or your girlfriend, and you're deeply in love with her, it's a stupid love, and then it's a stupid jealousy. It's a stupid love. And then it's a true love. Women, all women is made, you know, all women is just like all men. All men is made alike. All men has got nine, you know, things like that, you know, nine holes. Women got ten. And I ain't never seen one cut cross, so there's different in them. And all men was born by a woman.
3: Yeah.
2: All women was born by a woman.
3: Yeah.
2: That's right. God made Eve and Adam. That's the first two people, man and woman. And can you mash that button, somebody, please?
3: Mr.
2: President? Yeah, mash that little button on there. Okay. Excuse me just a minute.
3: Yeah?
2: Yellow.
4: Yeah,
2: Mr. President?
4: Hey? Yeah,
2: Mr. President? Yes, he is. Who is this?
4: This is Fixman's
2: Special Police. Oh, yeah. Yeah, I'm here. He said somebody was coming by and pick up a payment for me because I got both my legs amputated.
4: Okay.
2: But what you want me to do about it? I got your money.
4: Yes, sir.
2: All right. Larry, answer him now. Talk to him. Larry will talk to you. He said just a moment, I think. But talk to him. Tell him what I'm doing and tell him I got his money. And ask him, can that lady come by?

0: that come from the bottom of my heart.
1: Yeah.
0: I felt like Bobby was sickly close to me and he got me well and 35 miles from home.
2: Yeah. Going to get my baby. Willie Foster van de muziekcassette I Found Joy. Het vorige verhaal had hij, of het vorige gesprek zo straks, had hij een heel verhaal over de school gewoon, hè?
3: Ja, hij had het eerste even vroeg hem van, wat zit in, maar hij zei muziek, dat is mijn inspiratie. En als hij op zijn mondharmonica speelde, dan dacht hij alweer aan de lyrics, aan de woorden en dat hij hoe hij die immers vulde en met soul en zo. En toen een verhaal over school. Ja, hij nou tegenwoordig moet je naar school, toen hoefde je niet naar school, maar hij was toen aangekleed en dan vroeg de ladyboss, die vroeg waar hij heen ging. En dan zei naar school, nee, dat kan niet, jij moet aan het werk. Dus er werd gewoon, ze wilde wel naar school, maar dan werd zo van de straat plukt en ze moest weer aan het werk. Dat hoorde ik daar, wil je even vertellen.
2: Het was niet zo makkelijk vroeger, denk ik, op die plantages wat dat betreft.
3: Nee, zeker niet.
2: Ja, dat was een hele, ja, misschien een hele hiërarchische samenleving waarin de bossman en de bosslady alles verzekken hadden natuurlijk.
3: Ja, zo zat dat.
2: En ze moesten zich door verder maar helemaal naar schikken. Hij heeft een dikke 70 jaar blues meegemaakt. Vooral in het gebied van de Mississippi Delta, maar later ook in Chicago en in Detroit.
3: St. Louis, Memphis, hij is overal geweest.
2: Hij is overal geweest. Ja. Eigenlijk de hele reizen gemaakt die wij ook gemaakt hebben.
3: Ja.
2: Waar we de komende tijd dan nog naartoe gehad. Maar we vragen hem uiteraard ook hoe de stand van zaken vandaag aan de dag is. Want ja, wordt er nou nog wel blues gespeeld in de Mississippi Delta?
0: The blues in my days in Mississippi is educational. It's educational for somebody wants to learn about yesterday. A lot of older people don't know what the blues is all about. More white people wants to learn what the blues were yesterday. I don't mean yesterday, you know, way back. 40 years ago. They want to know, is that real? People 30 and 40 years old, they don't know what the blues is. They don't know about the blues. No white people had the blues. The blues, the deep blues, didn't have to work sick. They match their finger, they go to the doctor. I broke my finger, daddy took a stick and put it up in there. I had the blues. I couldn't go to no doctor. Didn't have no money to go to no doctor. I don't think all of the white people, I don't think all of nobody for that, you know. That was through our ignorance and their gain. Their gain. They were.
4: Do you think that the young people, the young black people ought to know something about the old culture? I mean, the blues is.
0: I think they ought to know.
4: Yeah, they ought to know, huh? Yeah.
0: But they.
4: They won't.
0: They don't want to know.
4: Uh-huh.
0: That's right.
4: Why don't they want to know that?
0: They hear.
4: Is that because it was bad times or something like that?
0: That's right. That was bad times. Yeah. That's some of it.
4: Yeah.
0: Some of it you think you're too much.
4: Yeah.
0: You get a rotten apple. You get a solid apple and a rotten orange. Which is the best? This is a good apple. And I got some rotten oranges somewhere. So which is the best? What, okay, you got two apples here. One apple here, right?
4: Yeah.
0: Okay, you got a rotten apple here. You know what a rotten apple
4: is?
0: I know what it is. Ain't no good, right?
4: It ain't no good.
0: Okay. Which one of these is the best?
4: That one.
0: That's right, because the good, huh?
4: Good one.
0: That's exactly right. Mm. You think you're more than that apple there. You're no more, this apple here is no more than this apple. Mm. This apple is just rotten. It's done got old. And it's done run down.
4: Mm-hmm.
0: You can't help it up. So the way you do, you get the seed out of it and go somewhere and plant it. You know, try to help it. But this is no more than a rotten apple. This apple is an apple. It's got a different name for it. Fresh apple, rotten apple. I'm no more than you, and you are no more than me.

0: Dit is de hedendaagse blues uit de Mississippi Delta van de groep Rx Blues. CD die heet Mississippi Moses en dit is het nummer The Working Man Blues. Zo heel veel authentieke blues wordt er niet meer gemaakt in de Delta.
1: Nee, ik denk dat Willie Nelson is ook wel mooi natuurlijk. Hè. Maar Willie Foster, dat een van de laatste exponenten is van die generatie. Er loopt nog een paar mensen rond.
0: Robert Lee Burnside.
1: Robert Lee onder andere. Ja. En T-Model Ford, dat is ook al een aller.
0: Daar komen we later ook nog, een keer,
1: nog een keer op terug.
0: Uitgebreid over te praten over het Fat Possum label.
1: Maar inderdaad, Willie Foster is de laatste. Zo'n beetje van die oude Delta Blues-mensen. Nou, hij vertelde nog even hoe dat 40 jaar geleden was. En dat jij geen geld had, was er geen dokter. En blues, dat was ja toch een. Hij had het ook nog dat blanke mensen dit ellende nooit kent hebben. En daar geloof ik hem ook wel in. Want wat daar gebeurd is niet mis. En de jonge mensen, ja, die holden daar niet meer van. Die lusten liever naar rap. En ja, die wil niet herinnerd worden aan die slechte tijd. Hoewel. Die tijd voor die zwarte mensen in die ghetto's natuurlijk ook niet best is.
0: Nee, he? Nee.
1: En toen vergeleek hij nog even een paar appels met elkaar.
0: Ja, ja.
1: Zei van dat een soort van mooie metafoor, dat je die ene zwarte appel, of de rotte appel ook moest helpen. En dat je daar met zaden moest, dan kwam er weer wat moois uit.
0: Met alle twee appels, zei hij, hè?
1: Ja, ja.
0: Alleen, ja, de ene is een verrotte appel en die wil niemand hebben. En de andere is een gave appel en die wil iedereen graag hebben.
1: Ja, en dat was een mooie metafoor van de man uit Greenville. Ongeveer 74 jaar, bij de benen eraf, Willie Foster. Een hulle, ja, een vriendelijke man. En die ons met de open arm inzien. Nederige stulp ontving.
0: Als je het boek van Muddy Waters leest, The Mojo Man, dan merk je ook dat in de muziek en de drank dat toch heel veel met elkaar samengiet, of niet?
1: Ja, Muddy. Die,
0: Muddy in ieder geval wel.
1: Ja, Muddy lustte. Ondanks dat het een heer was, lustte hij toch wel graag een borrel. En voor zover ik weet, was hij geregeld aan de bourbon. En,
0: ja, de cognac en zo, zie je, ja, hier was dan.
1: Seagram en zo, dat had hij vaak aan. Dat was een beetje zijn huiswerk, zijn huismerk. Maar ja. Het leuke van Muddy is ook dat hij op een gegeven moment klachten kreeg. En dat hij naar de dokter ging. En die verbeurde hem eigenlijk om sterke drank te drinken. Maar Muddy die dacht, daar weet ik wel raad met. En die liet dan achter het toneel liet hij dan champagne aanrukken. Want dat was eigenlijk niet zo zwaar schijnbaar.
0: Zo kun je het oplossen, ja.
1: Ja, ja, ja. Zo lost Muddy daarop dan.
0: Of doordat het misschien ook een nummer over gemaakt heeft.
1: Ja, en dat nummer dat heet Champagne and Reaver. Maar een reaver, luisteraars, dat is een stick. En er kan dan marihuana of hashish in zitten.
0: Een joint.
1: Een joint, ja. Champagne and Reaver, Muddy Waters.

0: Champagne and Reaver. 1989 is dit van de LP King B. Het was trouwens al op het Blue Sky label. Toen was Chess al
1: ja,
0: weg.
1: Ja, toen was het einde. Ja. Zo'n beetje.
0: Toen ze bij Johnny Winter terecht te komen.
1: Ja, en die produceerde wat beter ook. Dat kun je hier als je bent, klinkt veel beter eigenlijk. Mooi die zin ook van Champagne and Reaver. Dat je zegt, it's good for your head and it relax your body.
0: Ja, uit het boek verder ook leest, dan zie je ook dat de wereld van de drugs bijvoorbeeld, ja, komt wel aan de orde natuurlijk, maar dat speelde een veel minder belangrijke rol.
1: Ja, dat was eigenlijk... Dat komt er eigenlijk bijna niet in voor.
0: Bij die generatie waarschijnlijk dan niet, hè?
1: Nee, dat was allemaal nog drank.
0: Ja, zijn dochter is wel aan de dop.
1: Ja, die is, en daar heeft hij nog van alles aan proberen te doen, maar dat mocht dus niet lukken. En zo. En ja, die meneer Chess die schreef ook op een gegeven moment in een boek waarover Chess uitkomen is, een zoon van Lennart. De blues toch eigenlijk ook wel seks, booze en ja.
0: En muziek was.
1: Ja, en muziek en blues was eigenlijk.
0: En twee die elkaar niet zo geweldig lagen. Willy Foster die had zo straks ook al even erover. Dat is Howlin' Wolf en Muddy. Hè?
1: Nee, dat waren eigenlijk concurrenten. Hè? En die waren allebei de grootste wezen in de scene in Chicago. En die deden van alles om elkaar een beetje dwars te zitten. En elkaar de vlooien af te vangen, zoals wij dat hier zeggen.
0: Dat vind ik toch wel merkwaardig dat Muddy nog wel een nummer opnam heeft, getiteld Howlin' Wolf.
1: Ja, ze hebben ook nog eens een keer samen gespeeld en zo. Maar toen,
0: dat wel.
1: Ja, hadden ze het bijlegd, maar later scheen er toch weer iets misgegaan.
0: Als ik pik nu graag, dan lees ik in het boek elkaar
1: muzikanten af. Ja.
0: Dan laten we zeggen, Muddy Waters, Howlin' Wolf.

0: Howlin' Wolf. Hij is het niet, want het is Muddy Waters op zijn slidegitaar.
1: Ja, de Telecaster, daar speelde hij altijd op.
0: En ik denk dat Johnny Winter hier ook op meespeelt, want dit is een opname uit 67. Uitgebracht in 79 trouwens. Als ik zie Johnny Winter op gitaar, James Cotton op harp.
1: Wat mooi, ja.
0: Pinter Perkins op piano. En dan ook al de nee mensen zoals Bob Margolin en zo.
1: Oh ja, ja, ja. Van Chicago, Bob.
0: Van de live muziek van Muddy Waters, even naar de live muziek die aankomende zaterdag hier in Drenthe te horen is. En dat moet je ook zeker in weten met mijn haren. Want voor de tweede keer is door het Take Root Festival. Dat is in De Smelt in Assen. Van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts. Dus maar liefst 12 uur achter elkaar. Net zo lang als de Blues Estafette in Utrecht.
1: Ja,
0: die is van 4 uur tot 4 uur 's nachts. Maar dus 12 uur achter elkaar goede muziek, rootsmuziek in De Smelt in Assen. Met presentatie van onder andere Jan Donkers. Nou, ik vind het dat ze nog geweldige ex bij elkaar gekregen hebben.
1: Ja, dat vind ik ook. En ze hebben niet voor niks die prijs gekregen van de SNS. En als je het programma ziet, dan zal ik zeggen van dat mag er wezen. Zeker in dit soort muziek die toch altijd een beetje in de kantlijn zit, zal ik zeggen van nou mensen, ga daar naartoe, want dat is echt de muid weer. Ik bedoel, er is een hele goede programmering.
0: Kijk maar, de Paladins, ja. De Gords, Papa Chubby, Dan Penn en Spooner Oldham.
1: Ja.
0: Componistenpaar. Wickham Porteous, Tom Russell. Bij de folkliefhebbers ook een zeer welbekende. Lee Clayton, Steve Wynn, nou noem maar op. Wat komt er niet allemaal?
1: Ja.
0: En dat allemaal voor nog geen 50 gulden.
1: Nou, ik zal zeggen, luisteraars, in de nabijheid van Assen in Drenthe, vooruit naar De Smelt.
0: Aankomend zaterdag van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts voor nog geen 50 gulden. Allemaal door naartoe gaan. Ja.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Op bezoek bij een plantage, de Hobson Plantation in de buurt van Clarksdale. Dat is de plek waar ze bij John Mohead tegenkwamen.
1: Ja, en wie is nou John Mohead? Nou, John Mohead is een man die al 3 cd's gemaakt heeft en die zich helemaal thuis voelt in de Delta en die ook vindt dat je daar moet blijven wonen om goede muziek te maken.
0: Hij vertelt ons en hij leidt ons rond op zo'n oude plantage, de Hobson Plantation. Waarbij je ook nog een ontmoeting hebt met een man die als in Nashville werkt heeft. En waarbij een hele mooie bluesclub binnenkomt. Waar mensen in Nederland zeer jaloers op kunnen wezen. Harry's Blues, de Way Up North, wordt vandaag gemaakt door technicus Regel Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan VPRO Radio en aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. En wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Het debuutalbum van QB and the Blizzards, Desolation, sloeg in als een bom. Het album werd opgenomen met producer Tony Vos. En destijds was hij nog de echtgenote van de populaire Veronica discjockey Tineke. QB and the Blizzards, I'm in Love.

QB and the Blizzards, I'm in Love. Eli Paperboy Reed, dat is een bluesrockzanger uit Brooklyn, New York. En hij deed ervaring op in de blueskroegen in de zuidelijke staten van Amerika. Het komt van zijn album Roll With Me. Eli Paperboy Reed, Doing the Boom Boom.

Eli Paperboy Reed doing the boom boom. Blueszangeres Naomi Shelton nam een nummer op met het gospelkoor The Gospel Queens. Het werd op single uitgebracht, maar het bereikte nergens ter wereld de hitlijsten. Naomi Shelton, What Have You Done?

Naomi Shelton, What Have You Done? James Hunter, dat is een Engelse blueszanger. Hij werd ontdekt door Van Morrison en hij begon ook in het voorprogramma van Van Morrison, die ook nog te horen is op zijn debuutalbum. Dit komt van het album People Gonna Talk, James Hunter. No Smoke Without Fire.

James Hunter, No Smoke Without Fire. Sharon Jones werd groot bij het label Deptone Records in New York. Nadat ze jaren hard werkte voor weinig geld, brak ze eindelijk door en even later overleed ze. Sharon Jones en de Dep Kings. 100 Days, 100 Nights.

Sharon Jones and the Dap Kings, 100 Days, 100 Nights. Watermelon Slim, dat is een Amerikaanse bluesveteraan die nauwelijks kon leven van zijn muziek en gedurende zijn hele carrière bijkluste als vrachtwagenchauffeur. Watermelon Slim, Hard Time.

Watermelon Slim, Hard Times. Beth Rowley, dat is een Engelse singer-songwriter uit Bristol. Ze is daar de zangeres van de funkband Apogee. En tegenwoordig werkt ze vooral veel met jazzmuzikanten. Beth Rowley, Nobody's Fault But Mine.

Beth Rowley, Nobody's Fault But Mine. Pete Morinari, dat is een Engelse singer-songwriter. Hij woonde jaren in Amerika en deed daar ervaring op in New York, New Orleans, Memphis, San Francisco en Los Angeles. En hij is weer terug in Engeland. Pete Morinari, I Don't Like the Man I Am.

Pete Molinari, I don't like the man I am. Harry Musquet bewonderde de Amerikaanse verhalenverteller Mickey Newbury. Daar kon hij uren naar luisteren met een borrel en een sigaret. Mickey Newbury, she even woke me up to say goodbye.

Mickey Newbury. She even woke me up to say goodbye. De Engelse bluesgitarist Matt Schofield weet precies wat de echte bluesliefhebbers willen horen. Een lekkere slow blues met een luie gitaarsolo. Het nummer is geschreven door Albert King. Matt Schofield. Can't you see what you're doing to me?

Matt Schofield, can't you see what you're doing to me? Coco Taylor uit Memphis werd ontdekt in Chicago door Willie Dixon, die vervolgens haar songwriter en producer werd, en uiteindelijk veroverde ze de titel Queen of the Blues in Amerika. Coco Taylor, what kind of man is that?

Coco Taylor, what kind of man is that? Buddy Guy uit Louisiana werd in Chicago een bluesfenomeen. Hij was eerst de studiogitarist van Chess Records. Daarna vormde hij een duo met mondharmonica-speler Junior Wells. En vervolgens ging hij solo verder. En daar komt maar geen eind aan, want hij is nog steeds actief. Buddy Guy, keep it to myself.

0: Buddy Guy, Keep It To Myself. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet ter nagedachtenis aan de karakteristieke frontman van QB and the Blizzards. Hij verschafte Grollo landelijke bekendheid en was de ultieme bluespurist. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Mighty Sam McLean overleed in 2015 in New Hampshire. Time and Change, dat was zijn allerlaatste album. En dit is het allerlaatste nummer dat hij een dag voor zijn dood opnam. Mighty Sam McLean, You Worry Me.
1: Well, got me worried this morning.

mooie luisteraar. Welkom bij Harry's Blues. Een uur lang muziek met onder andere Jack Bottleneck doorin. En Jack Bottleneck, dat is de naam van Johan Veenema. Hij komt uit Rentsje Mageest uit Friesland en hij bespeelt de Bottleneck-gitaar. Een paar nummers van zijn nieuwe cd Cow Country. Ook muziek van de nieuwe cd van Daniel Lohuis, van de cd van Edka Winter over zijn broer Brother John. Maar we begonnen met Robert Rolf Feddersen. I Like That Rock'n'Roll.

0: said rock and roll.
1: I like that rock and roll. Robert Rolf Feddersen is dat. Dat is een man uit Chicago die een tijd lang speelde in de band Loudmouth. En die nou, ja, dit is toch een beetje akoestisch opnemen. Wat meer een homemade production zou je kunnen zeggen. Het is een single die net goed wel uitgebracht is van Robert Rolf Feddersen. Nou, iemand die al heel lang bezig is, dat is Julian Sass, man uit Gelderland. Geweldige gitarist, een bluesrock gitarist. Er zijn mensen die gaat voor hem door het vuur. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht en die heet heel toepasselijk Electra Acoustic. En dat, de naam zegt het al. Twee cd's, waarvan de ene elektrisch opgenomen is en de andere akoestisch opgenomen is. Draai eerst een nummer van de elektrische kant, Julian Sass, met Devil at the Door.

0: Devil at the Door van Julian Sess van zijn nieuwe dubbel CD Electroacoustic. We gaan naar Canada, naar Vancouver, althans in de buurt, een plaatsje in de staat Vancouver in Canada. En ik heb het over Brock Davis. Brock Davis is een man die al op jonge leeftijd begonnen met de muziek, maar ja, het werk en het gezin dat gewoon op een gegeven moment vuur, maar hij is toch weer bezig gegaan. Hij heeft een nieuwe CD gemaakt. En door die CD die heeft opgenomen in Nashville, in de studio van Ronnie Millsap. Studio waar Roy Orbison bijvoorbeeld ooit opnam. Het is wat meer de wat rustige muziek, wat beschouwende muziek van een jonge vader die trots is op zijn gezin. Brock Davis met A Song Waiting to Be Sung.
1: You're an empty can.

A Song Waiting To Be Sung van Brock Davis. Het single die hij bracht heeft. Waarschijnlijk de voorloper van een cd van deze man uit Canada. Nou, uit Erika komt de volgende zanger. En dan weet je het uiteraard wel. Dan is het Daniel Lohuis van zijn nieuwe dubbel cd die net uitgekomen is. Dubbel cd die hij weer maakt heeft eigenlijk met de vertrouwde mensen. Uiteraard met Bernard Gepken op gitaar. Rijer Zwart op de bas erbij. Ferry Laagdijk, Vleugel, Bram Hakkers op drums. En Misha Potten ook op drums. En Josh Teken op de cello. Een cd waar de teksten weer heel belangrijk bent, zoals altijd bij Daniel Lohuis. Zoals hij het leven eigenlijk doorgiet. Stap voor stap.

nummer van de nieuwe CD, de dubbel CD van Daniel Lohuis, Stap voor Stap. Wij maken de stap van Erica naar Rinsima Geest, een dorpje in de buurt van Dokkum, Friesland. Want daar komt Jack Bottleneck vandaan. Jack Bottleneck, dat is de artiestennaam van Johan Venema. Man die Jorg wat terug ook een CD uitgebracht heeft. Een bijzondere figuur eigenlijk, ook in Friesland. Hij zingt ook wel in het Fries trouwens, maar de Americana-muziek, de roots-muziek, die liggen ook zeer nauw aan het hart. Hij speelt samen met een band tegenwoordig, Rob Takema op bas, Herman Frank gitaar en Johannes Blanksma drummer. En hij zelf als gitarist en vooral op de slide op de Bottleneck-gitaar uiteraard. Jack Bottleneck van zijn nieuwe CD Cow Country. Ain't waiting.

Jack Bottleneck uit Friesland met het nummer Ain't Waiting. Compositie trouwens van Justin Towns Earl, de zoon van Steve Earl, die vorig jaar, denk ik, of het jaar daarvoor al, op tragische wijze overleden is. Op jonge leeftijd trouwens. Van de nieuwe cd van Jack Bottleneck, Cow Country. Harry's Blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van Robert Johnson. De bekende bluesman uit Amerika, uit Mississippi. Die maar die jong overleden is eigenlijk. Ja, heel jong overleden is. Betrekkelijk weinig materiaal. No Lord Neff. Een stuk of 20 nummers, denk ik. Hij is 27 jaar geworden. En de opname die ik laat horen, die is gemaakt in San Antonio. De stad waar Harry, Moskee en ik ook geweest ben bij de plek waar die opname gemaakt is. En de eerste uitvoering die is van Johnny Winter. En Johnny Winter, dat is de broer van Edgar Winter. En dat is recentelijk een cd uitgekomen die Edgar Winter gemaakt heeft en opgedragen heeft aan zijn broer, Brother John. Maar hier is Johnny Winter uit de periode 63 tot 68, of over die periode, Texas 63-68. Johnny Winter met Kind-Hearted Woman Blues.

Highway Side. So that old evil spirit can I

Dit is echt de Texas Blues versie van het nummer van Robert Johnson, The Kind-Hearted Woman Blues. U de voet, de Johnny Winter op gitaar en zang uiteraard. Johnny Winter, de man die geboren is in Port Arthur in het zuiden van Texas aan de Gulf Coast. Dat is ook een mooi museum waar ook andere Johnny Winter en zijn broer Edgar Winter in voorkomt. En dit is Johnny Winter is overleden trouwens in 2014. In 1938 is Robert Johnson overleden op 27-jarige leeftijd. En een jaar daarvoor heeft hij een opname gemaakt op 23 november in San Antonio in Texas. Onder andere twee versies van het nummer Kind-Hearted Woman Blues. Die staan ook allebei op die prachtige cd-box die jaren geleden alweer uitgekomen is met al het werk van Robert Johnson. The Kind-Hearted Woman Blues.

0: evil all the time. She's a kind-hearted woman, but she studies evil all the time. You have to kill me, baby, if you have it on your mind. Shake your hand goodbye. Someday, someday, I will shake your hand goodbye. I can't give any more my loving, 'cause I just ain't satisfied.
1: Ja, dit is echt heel, heel old, uit 1936. Het geruis op de plaat dat kunnen horen. Door de originele versie van de Kind-Hearted Woman Blues van Robert Johnson. Nou, dat hij veel invloed had, dat is volstrekt duidelijk. Want Jan en Alleman heeft muziek van hem opgenomen. En deze versie van Kind-Hearted Woman Blues is onder andere ook opgenomen door Todd Rundgren. Todd Rundgren is denk ik vooral bekend geworden als meer als producer eigenlijk. Hij zat in de beroemde Beersfield Studio, waar als de band onder andere opnam. En hij heeft in 2010 een cd gemaakt die helemaal gewijd is aan de muziek van Robert Johnson, Todd Rundgren Johnson. En door van zijn versie dus van de Kind-Hearted Woman Blues.

De derde versie van de Kind-Hearted Woman Blues van Robert Johnson in de uitvoering van Todd Rundgren. Trouwens, Todd Rundgren, een bijzonder man hoor. Geboren in 1948. Zeer muzikaal. En heel bijzonder, in 2020 heeft hij de Engelse vertaling van het nummer Flappy van Joep van Hek op een nummer. Todd Rundgren. De eerste versie van Kind-Hearted Woman Blues die was van Johnny Winter uit de 60e jaren. En het origineel van Robert Johnson uit 1936. We gaan naar 2022. Er is een cd uitgekomen getiteld Brother John. En Brother John, dat is Johnny Winter, de broer van Edgar Winter. De man die in 2014 overleden is. En hij heeft dus een tribute willen brengen aan zijn broer John. Dat doet hij met allerlei artiesten samen. En in dit geval samen met Cap Mo, de bekende blueszanger Cap Mo. Edgar Winter en Cap Mo in Lone Star Blues.

Edgar Winter en Capmo met een nummer van de nieuwe CD Brother John, het nummer Lone Star Blues. We gaan naar wat meer contemplatieve muziek, mag ik het zo zeggen. Goede muziek die heel goed gemaakt is, maar die een beetje wat ingetogen is. Denk een beetje aan de sfeer van Ray Bonneville of G.G. Gale bijvoorbeeld. Ik heb het over Jim Keller, een muzikant uit New York die een nieuwe CD gemaakt heeft. De CD By No Means, en het nummer dat ik draai, dat is Laying on the Tracks.

Ja, heerlijke, rustgevende muziek bijna van deze Jim Keller. Deze man uit New York van zijn nieuwe cd By No Means Laying on the Tracks. Daniel Loos, die kan eigenlijk beide. Die kan zowel hele mooie liedjes maken, rustgevende muziek maken. Hij kan ook heftige muziek maken, kan blues maken. Zijn nieuwe cd is, ja, is eigenlijk een beetje een mix tussen beide. Er zit niet uitgesproken blueswerk op. Echte luisterliedjes zit er wel op, maar ook weer niet zoveel. Het zit er wat meer tussenin. Nou, Daniel Loos dus van de nieuwe cd. Zeg maar wanneer.

Daniel Loos, zeg maar wanneer van zijn nee CD. Nog even terug naar Jack Bottleneck. De man uit Friesland, Johan Venema, die een nieuwe CD maakt, heeft Cow Country. En daarop ook een nummer van Rory Gallagher, de Bart uit Ierland. Helaas al lang overleden Bart uit Ierland, die een klein beetje te vullen drung heeft, denk ik. Maar wel een geweldige bluesman. Nou, in de uitvoering van Jack Bottleneck klinkt dat zo: de Lone Shark Blues.

Hele lekkere muziek hoor, van Jack Bottleneck. De Lone Shark Blues van zijn cd Cow Country. Dat is zijn nieuwe cd. In 2015 heeft hij ook al een cd uitgebracht. En dat was Lost and Found. We gaan naar Sugar Ray Rayford. De man die optreedt op het Holland International Blues Festival in juni dit jaar in Grollo. Ja, een van de namen die vastziet. Je weet tegenwoordig niet meer wat precies nog vastziet. Ondanks, als gevolg van alle rumoer in de wereld, zeg maar. Want John Fogerty, die zal komen, die heeft helaas overzegd. En ik weet dat Johan Derksen bezig is om nog een nieuwe grote naam te vinden. Maar Sugar Ray Rayford, die treedt in elk geval op. Daar zal ik zeker nummers spelen van zijn nieuwe cd, In Too Deep, en misschien wel Misinformation.

Een mix van soul, funk en blues van Sugar Ray Rayford van zijn cd Into Deep Misinformation. En dat brengt ons aan het eind van deze aflevering van Er is Blues, maar niet getreurd, volgende week dan ben wij er weer. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in hand van Karel Post. En we besluiten met een nummer van de dubbel cd van Julian Sess, de cd Electracoustics. En we draaien een elektrisch nummer, World on Fire.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Staple Singers, dat is een gospel, soul en bluesgroep uit Chicago. Onder leiding van vader Roebuck Pops Staples. Zijn zoon Purvis, die met de groep stopte toen hij in militaire dienst moest. En drie dochters, onder wie Mavis Staples. En dit was een nummer 1 hit in Amerika voor de Staple Singers. I'll Take You There.

The Staple Singers, I'll Take You There. The Birds namen een nummer op van Arthur Reed Reynolds. En dat was de leider van de Art Reynolds Singers. Er verschenen al covers van Robert Randolph en Eric Clapton van Alice's Corner en The Ventures. En de Doobie Brothers hadden er in 1972 een grote hit mee. Maar de eerste cover was van The Birds. Jesus Is Just Alright.

the birds, Jesus is just all right. Vader Roebuck Bobs Staples ging met zijn gezin vanuit Mississippi naar Chicago omdat daar werk was. En vervolgens werkte hij in staalfabrieken, in de vleesindustrie. En met zijn kinderen begon hij gospelnummers te zingen in de kerken in de regio Chicago. En ook dit was een nummer 1 hit in Amerika voor de Staples Singers. If you're ready.

0: de Staple Singers, If You're Ready. De Texaanse singer-songwriter Hayes Carl had al verkering met zijn vriendin sinds de middelbare school, maar hij kreeg de indruk dat ze een ander had. En dat bleek te kloppen. Het komt allemaal van het album Trouble in Mind. Hayes Carl, She Left Me for Jesus.
1: We've been dating since high school. We never once left this town. We used to go out on the weekends.

Hey Scarl, She Left Me For Jesus. De Staple Singers, dat was echt een topgroep. De platenmaatschappijen die vochten om de Staple Singers. En de groep maakte albums voor alle grote labels. Checker, Stax, Epic, Columbia, CBS, United Artists, Warner Bros., Atlantic en Sony Music. De Staple Singers. Slow Train.

de Staple Singers, Slow Train. David Clayton Thomas, die kennen we als de zanger van Blood, Sweat and Tears. Hij werd in 1941 in Londen geboren als David Henry Thompson. Zijn vader was een Canadese militair, zijn moeder een Engelse muziekstudent. Ze trouwden, gingen in Toronto wonen en dit nummer komt van zijn eerste soloalbum. Dat maakte hij met gitarist Steve Cropper van Booker T and the MGs. David Clayton Thomas, Stealing in the Name of the Lord.

David Clayton Thomas, Stealing in the Name of the Lord. Mavis Staples was de beste zangeres binnen de Staples Singers en eigenlijk was ze al jaren de leadzangeres, al profileerde haar vader, Roebuck Pops Staples, zich als bandleider. Maar het kon niet uitblijven, ze startte een solocarrière en vandaag loopt ze als een rode draad door het programma. Mavis Staples, Jesus Wept.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Stax Profiles van Rance Allen is het album van deze week. En Rance Allen, dat is een gospelband uit Toledo in Ohio. Rond zanger, bisschop en predikant Rance Allen. En zijn broers Tom, Steve en Eason. En de band werd ontdekt tijdens een gospel talent contest in Detroit. En dat leverde een contract op bij Stax Records. Rance Allen, Hotline to Jesus.

Rance Allen, Hotline to Jesus. De Staplesingers kregen een leuke bijnaam in Amerika. God's Greatest Hitmakers. En ook Mavis Staples nam nooit afscheid van haar gospel roots. Al werd ze in 1999 lid van de Rock'n'Roll Hall of Fame en in 2017 ook van de Blues Hall of Fame. Mavis Staples, woke up this morning with my mind on Jesus.

Mavis Staples, woke up this morning with my mind on Jesus. Tracy Chapman uit Ohio, die kennen we van haar hits Fast Car, Give Me One Reason en Talking About a Revolution. Het was het verlegen meisje met een gitaar, maar ze is intussen 56 jaar en ze is nog steeds actief. Dit komt van haar album Let It Rain. Tracy Chapman, Say Hallelujah.

Tracy Chapman, Say Hallelujah. Het album Pass It On maakte de Staplesingers onder de naam The Staples. Het moest blijkbaar allemaal wat moderner. De groep poseerde plotseling op de hoes in moderne kleding. The Staples, Precious, Precious.

The Staples, Precious, Precious. Shamikia Copeland uit New York trad als meisje van 16 jaar in de voetsporen van haar vader Johnny Copeland, die overleed tijdens een hartoperatie. En op het album Outskirts of Love moest een heel peloton gitaristen haar vader doen vergeten. De volgende gitaristen hielpen haar met het album: Billy Gibbons, Elvin Youngblood Hart, Robert Randolph, Will Kimbrough en Arthur Nielsen. Shamikia Copeland, Lord, help the poor and needy.

Shemekia Copeland, Lord, help the poor and needy. Weer geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stille techniek. Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Mavis Staples is altijd een activist geweest die zich inzette voor de burgerrechten en actie voerde tegen discriminatie. En haar vader was een persoonlijke vriend van Martin Luther King. En door haar teksten bereikte ze ook een nieuwe generatie fans. Mavis Staples, If All I Was, Was Black.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Zo op de scheiding van november en december maken wij een mooi muziekprogramma met heel veel nieuwe dingen. Muziek van Joan Osborne, van Jimmy Allen, Christine Veen, The Tips, een groep uit Nederland. We hebben muziek van Salomon Burke, Jeff Tweedy, Alan Finney, Danny Brooks, John Blues Boyd. Maar we begonnen met een blinde gitarist uit Amerika, Johnny Highland, de honky-tonking guitar man.

Een veelgevraagde sessiegitarist Johnny Hyland, en die ook over zijn collega's zingt, of nou James Burton is of Albert Lee. Man die al op jonge leeftijd blind geworden is, maar desondanks een carrière maakt heeft in de muziek. En dat is toch wel geweldig te prijzen van deze man. Van deze Johnny Hyland van een nieuwe cd, The Chatham Sessions. Ook een nieuwe cd is die van John Blues Boyd, What My Eyes Have Seen. De man die komt gewoon uit de Mississippi Delta, uit Greenwood. In 1945 geboren, dus dat is echt al een oude baas, ding in de 70. Maar hij maakt nog steeds goed werk. Iemand die ook de zwarte bevolking zeer toegedaan is. In 1963 nam hij deel aan de Freedom Mars van dominee Martin Luther King. En hij steunde ook de beweging voor de burgerrechten en dat soort zaken. Dit is dus van een nieuwe cd van hem, What My Eyes Have Seen, het nummer I Heard the Blues Somewhere.

echte blues uit de Mississippi van deze oude baas John Boyd, John Blues Boyd, met een nummer van zijn CD, What My Eyes Have Seen. Bij het orgel moest ik wel even denken aan Alan Price, die de titel van hij in de Animals speelde, The House of the Rising Sun en dat soort nummers. Bij God naar Texas en naar Canada. Want Danny Brooks, dat is de volgende. Die komt uit Canada, maar die woont alweer sinds jaren woont hij in Texas. Door maakt hij muziek. En ook wel goede muziek. Onder andere geproduceerd door Johnny Sandlin van de Allman Brothers. Dat is niet deze CD. Dit is een nieuwe CD. De CD Are You Ready? Het is een beetje een combinatie tussen zeg maar, soul en blues en rock'n'roll. Hij maakt die muziek samen met zijn partner, met zijn vrouw, Little Miss Debbie. En het nummer wat we gaan draaien, dat heet Jesus Had the Blues.

Van de nieuwe cd van Danny Brooks, de cd Are You Ready, was dit Jesus Had the Blues. En wie zal het zingen? Misschien had hij dat inderdaad wel. Alan Finney, dat is een hele Amerikaanse naam. Is ook in Amerika geboren, maar het is een man die al sinds jaar en dag in Zweden woont. En door zeer geroemd wordt. Hij heeft de Stockholm Blues onderscheiding hebben gekregen. En hij heeft een nieuwe cd uitgebracht samen met zijn vriend Izzy Young. Ja, Izzy Young. En samen met iemand anders, Robert Evenson. Dus echt een combinatie tussen Amerika en Zweden. Alan Finney, de cd die heet In a Blue Frame. En door van My Devil Turns Around.

Het klinkt niet echt Zweeds. Tenminste, voor zover ik weet hoe Zweeds klinkt. Maar het klinkt heel Amerikaans. Alan Finney, een Amerikaan in Zweden van zijn cd In a Blue Frame, My Devil Turns Around. Nou, echt Amerikaans, dat is Jeff Tweedy. De man van Uncle Tupelo en van Wilco. En ja, die al jarenlang weer zijn eigen muziek maakt. Hele mooie muziek. Een nieuwe cd, Love is a King. Al eerder wat van het draait in Harry's Blues. Maar nog een nummer. Samen misschien bij de Zeuns hebben dit deze cd gemaakt. Met Spencer en met Sammy. Jeff Tweedy met Natural Disaster.

Altijd mooie muziek van Jeff Tweedy van de nieuwe CD Love is a King, The Natural Disaster. Het is blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer 1961, origineel van Solomon Burke. Het nummer Cry to Me. En de aanleiding is eigenlijk het verschijnen van een nieuwe CD van Miss Emily. Miss Emily, dat is Miss Emily Fennell uit Canada. Een blueszangeres, ja, kun je zeggen blueszangeres. Een uitstekende zangeres in haar geval. Die de familie eerst in de voetsporen van Whitney Houston en Celine Dion een beetje drong weer. Maar later toch liever wat meer de kant op wilde van Ray Charles en Aretha Franklin. Allerlei prijzen noemen in Canada. En door is een nieuwe CD van nu te komen. Een live CD, Live at the Isabel. En heuruitvoering dus van Cry to Me.

Ja, om jaloers op te worden, dit soort muziek in tijden van corona. Lekker met een publiek erbij, lekker live op een nummer in de Isabel Club in Toronto. Miss Emily met Cry to Me. Het origineel is al een stukje older. Dit was in 2020, maar het origineel komt uit 1961, dus bijna 50 jaar geleden. Van Solomon Burke. Solomon Burke, de dikke zanger, ik durf het wel te zeggen, een dikke zanger. Hij overleed op 10 oktober 2010. Hij was onderweg naar een optreden wat hij samen met de Dijk zou gaan doen. En of hij toen in het vliegtuig overleden is of op het vliegveld, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval niet van de kom. De man die had al grote hits in de 50e jaren en de 60e jaren. Nummers, waar hij toen het niet bekend met de woorden is Tonight's the Night. Got to get you off my mind. Everybody needs somebody to love. Een van zijn meest bekende nummers. Maar Cry to Me, dat is geschreven door Bad Burns. En dat was een singer-songwriter die allerlei andere hele bekende nummers ook geschreven heeft. Als Hang On Sloopy, Baby Please Don't Go, Brown Eyed Girl. Even kijken wat nog meer. Under the Boardwalk van de Drifters. Dus het komt uit een hele goede pen, dit nummer. Dit nummer, Cry to Me, in de uitvoering van Solomon Burke.

De originele uitvoering van Cry to Me, de compositie van Bed Burns in met Solomon Burke uit 1961. Die Bed Burns, dat was ook de manager trouwens van Van Morrison, realiseer ik mij zo opeens. Vandoor dat hij natuurlijk ook vele nummers op zijn naam heeft staan die Van Morrison uitvoerde. Met Dem onder andere, van Here Comes the Night en dat soort dingen, Brown Eyed Girl. De derde uitvoering, dat is een hele bijzondere, want die is nog veel recenter eigenlijk. Die is uit 2018. Die komt van de cd Joy as an Act of Resistance. En die is van een Engelse band. Ja, bijna een punkband, een post-punkband, zo wordt hij omschreven. Een band die van John Beavers. Ik ken hem verder helemaal niet. Komt uit Bristol, uit die mooie badplaats door in Zuid-Engeland. En zij heeft in 2018 dus een cd gemaakt met hun versie van het nummer van, ik noem het maar, Solomon Burke, Cry to Me.

De derde versie was dat van Cry to Me van de Engelse band The Idols. En dat het origineel van Solomon Burke uit 1961 en uit 2020. En dat was de aanleiding van de nieuwe cd van Miss Emily Fennell uit Canada. De cd Live at the Isabel. De Tibbs, daar gaan we naartoe. Dat is een band uit Nederland met Roxanne Hartog als zangeres. Een band die begonde in 2012. Toen nog met Elsa Beckman als zangeres trouwens. En later ben ze met Paul Willemsen de studio ingegaan. CD's maakt en door zijn nieuwe cd weer van Udicom. En dat is de cd Another Shot Fired. Hallo, titelstuk maar eens draaien.

Ja, het klinkt inderdaad als een schot. Ja. Another Shot Fired van The Tips, een Nederlandse band. En dit was het titelstuk. Jesus Made Up My Dying Bed is de volgende nummer. We hadden Jesus Had The Blues, maar in dit geval is hij een beddendomaakster. Made Up My Dying Bed. Christine Veen, die zingt het nummer en die speelt er ook de resonator gitaar op. De stalen gitaar zou je kunnen zeggen. Christine Veen komt oorspronkelijk uit Turijn, maar ja, is opgegroeid in Amerika. En ze klinkt alsof ze uit de Mississippi Delta komt. Dus een mooie combinatie eigenlijk. Het is een nummer wat oorspronkelijk van Blind Willie Johnson is. Ook al eens een keer uit te voeren door Dylan op zijn volgens mij allereerste LP. En later nog een keer door Led Zeppelin. Maar hier is de versie van Christine Veen. Jesus Made Up My Dying Bed.

Jesus Made Up My Dying Bed in de uitvoering van Christine Vane. Ben heel veel verschillende uitvoeringen van. Dit komt van de CD Old Played New van Christine Vane. Daar staat op nou ja, allemaal oude nummers die op nee uitgevoerd wordt. Of het nou Preaching Blues is, of Benty Rooster Blues, of Cypress Grove Blues. Allemaal mooie bluesnummers in de versie van Christine Vane. Maar een eerdere uitvoering die bij de liefhebbers ook zeer wel bekend is, is de uitvoering van Led Zeppelin. Heet die In My Time of Dying van de LP. De dubbel LP zelfs, zegt technicus Laurens Braams. Groot liefhebber van Led Zeppelin. Physical Gravity uit 1974. Jimmy Allen en Brad Paisley, dat is de volgende. Jimmy Allen, dat is een, ja, wel wonderlijk eigenlijk. Dat is een Afro-Amerikaanse countryzanger. Daarvan bent het niet zo heel veel. Charlie Pride was wel een bekende. Die kwam trouwens uit de Mississippi Delta. Maar die zong dus geen blues, maar country. En datzelfde geldt voor Jimmy Allen ook. Samen met een andere countryzanger, Brad Paisley. Een nummer van de EP Betty James, Freedom Was a Highway.

Jimmy Allen samen met Brad Paisley van de EP Betty James, Freedom Was a Highway. We gaan naar Joan Osborne, een zangeres uit Canada. Uitstekende zangeres, maar ja, heel merkwaardig repertoire eigenlijk. Ze had veel succes met haar eerste album Realist en later The Little Wild One. Toen raakte ze een beetje uit de belangstelling, zou ik kunnen zeggen. Maar het bleef goed werk wat zij levert. Dit is alweer de tiende album wat ze maakt heeft. De CD Trouble and Strive. En daarvan Boy Don't You Know.

Ja, best een leuk nummer, dit van Joan Osborne, de zangeres uit Canada. Boy, Don't You Know, van de cd Trouble and Strife. Ik denk er volgende week nog een keer een nummer van draai. We besluiten zo met The White Buffalo. The White Buffalo, dat is een naam voor singer-songwriter Jake Smith. The White Buffalo, hij speelde onder andere in de serie Sons of Anarchy. En zijn singer Come Join the Murder, die speelde daar een prominente rol in. The White Buffalo, dat is een nieuwe cd van u te komen. On the Widow's Walk. En we draaien No History. Ik zeg naar hem dat Harry's Blues gemaakt wordt door Albert Haar. Qua samenstelling en presentatie. Techniek in handen van Laurens Braams. En hier is hij, The White Buffalo, met No History.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Na Liverpool, Birmingham en Manchester kwam er in de jaren 60 plotseling een golf nieuwe bands uit Londen en werd Londen de Swinging City. De Kinks, dat was de band van zanger-gitarist Ray Davies en hij bleek tevens een begenadigd songwriter. De band had 53 hits, waaronder 8 nummer 1 hits. Dit nummer eindigde 2 in Engeland, 5 in Nieuw-Zeeland, 7 in Amerika, 9 in Nederland, 12 in Canada, 14 in Australië, 18 in Zweden en 22 in Duitsland. De Kinks, All Day and All of the Night.

The Kinks, All Day and All of the Night. The Yardbirds, dat was een band uit West-Londen met zanger Keith Relf en een stoet topgitaristen. Want ze versleten daar Top Topham, Eric Clapton, Jimmy Page, Jeff Beck, Jerry Donahue, Ben King en Earl Slick. De band had 15 hits, dit nummer eindigde 3 in de Engelse hitparade. The Yardbirds, You're a Better Man Than I.

The Yardbirds met gitarist Jeff Beck. You're a better man than I. The Who, dat was de band van zanger Roger Daltrey en gitarist en componist Pete Townshend. En de sound van The Who werd in de jaren pop art genoemd en dat leverde 53 hits op. Dit is de derde single uit 1964, het nummer eindigde 10 in Engeland, 38 in Frankrijk. The Who, Anyway, Anyhow, Anywhere.

The Who, Anyway, Anyhow, Anywhere. The Small Faces, dat was de band van zanger-gitarist Steve Marriott, die met een Londense tongval zong met het bekende Cockney-accent. Drummer Kenny Jones speelde later bij The Who en organist Ian McLagan werd studiomuzikant in Amerika. De band had 19 hits. Dit was de nummer 1 hit in Engeland, het nummer en de 2 in Nederland, 10 in Noorwegen, 15 in Australië en Zweden. The Small Faces, All or Nothing.

The Small Faces, All or Nothing. Brian Poole was een slagerszoon uit Oost-Londen. En zijn band deed tegelijkertijd auditie voor een platencontract met de Beatles. De Beatles werden afgewezen en Brian Poole en de Tremolos kregen wel een contract. Van het platenlabel wilde een band met een frontman, net als Cliff Richard en The Shadows. Dit nummer eindigde 2 in Engeland, Zweden en Ierland, 4 in Australië, 5 in Noorwegen en Nieuw-Zeeland, 8 in Canada en 64 in Amerika. Brian Poole en de Tremolos. Someone, someone.

bluesband. Dit nummer eindigde 3 in Afrika, 4 in Engeland, 10 in Ierland, 20 in Canada, 24 in Australië en 50 in Amerika. Manfred Mann, Come Tomorrow.

Manfred Mann, Come Tomorrow. De Rolling Stones, met zanger Mick Jagger en gitarist Keith Richards, kwamen uit Zuid-Londen en de band werd groot als coverband van Amerikaanse bluesartiesten en dat leverde 153 hits op, waaronder 28 nummer 1 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Zweden, het nummer eindigde 3 in Nederland, 7 in Canada, 22 in Duitsland, 24 in Amerika en 32 in Australië. De Rolling Stones, Tell Me.

The Rolling Stones, Tell Me. De Dave Clark Five, dat was een band uit Noord-Londen, rond drummer Dave Clark en zanger-toetsenist Mike Smith. En na de Beatles was de Dave Clark Five de tweede Engelse band die door Amerika toerde. De band had 35 hits, waaronder 4 nummer 1 hits. Dit was een nummer 1 hit in Engeland, Ierland en Nieuw-Zeeland. Het nummer 2 in Zweden en Canada, 3 in Australië, 4 in Nederland, 6 in Amerika en 16 in Duitsland. De Dave Clark Five, Glad or

De Dave Clark Five, Glad All Over. Gitarist Dick Taylor moest bij de Rolling Stones basgitaar spelen en dat wilde hij niet. En daarom begon hij een eigen band met zanger Phil May. En zijn band had 10 hits. Dit nummer eindigde 13 in Nederland en 28 in Engeland. The Pretty Things, Cry To Me.

Pretty Things Cry To Me. The Honeycombs, dat was een band uit Noord-Londen met zanger Dennis Dell, basgitarist John Lantry en zijn zus Honey Lantry was de drummer. En de debuutsingle werd meteen een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Zweden en Engeland. Het nummer eindigde 3 in Ierland en Nederland, 5 in Amerika, 7 in Noorwegen, 20 in Finland en 21 in Duitsland. The Honeycombs, Have I the Right?

The Honeycombs, Have I the Right? Marianne Faithfull kwam uit de chique wijk Hampstead in Londen en ze was close met Mick Jagger en Keith Richards van de Rolling Stones en die twee schreven dit nummer voor haar. Ze was geen groot zangeres, ze was wel heel camera-geniek. Dit nummer eindigde 9 in Engeland en Ierland, 22 in Amerika, 35 in Australië. Marianne Faithfull, As Tears Go By.

Marian the Faithful, As Tears Go By. Johnny Kidd and the Pirates, dat was een topband uit Londen. Drummer Clem Cattini werd later een beroemde studiodrummer. Gitarist Mick Green speelde later nog jaren bij Van Morrison. Gitarist John Wyder ging naar de Animals. Basgitarist Nick Simper kennen we van Deep Purple. En een andere basgitarist, Johnny Gustafson, verhuisde naar Roxy Music. De band had de nummer 1 hit met Shaken All Over. Dit werd geen hit. En Johnny Kidd overleed in 1966... aan de gevolgen van een verkeersongeval. Hij werd 30 jaar. Johnny Kidd and the Pirates. Jealous Girl.

Johnny Kidd and the Pirates, Jealous Girl. Rod Stewart kwam uit Noord-Londen en hij werd ontdekt door blueszanger Long John Baldry. En vervolgens maakte Rod Stewart deel uit van Long John Baldry and the All-Stars, de Jeff Beck Groep, Shotgun Express, The Faces, Steam Packet en The Soul Agents. Daarna verkocht hij als soloartiest 120 miljoen albums. Hij heeft 124 hits, waaronder 14 nummer 1 hits. Dit is een cover van Etta James, Rod Stewart. I'd rather go blind.

Rod Stewart, I Rather Go Blind. The Shadows, dat was de begeleidingsband van Cliff Richard onder leiding van gitarist Hank B. Marvin. En in de jaren 60 werden er nog hits gescoord met instrumentale nummers. The Shadows hadden 46 hits, waaronder 7 nummer 1 hit. Dit was de B-kant van de single Contiki. Het werd een nummer 1 hit in Engeland. Het eindigde 4 in Australië, 5 in Nieuw-Zeeland, 7 in Noorwegen en 12 in Nederland. En het nummer gaat over de mate van filmster Brigitte Bardot. En dat was tevens de tune van de tv-show Top of Flop met Herman Stok. The Shadows, 36-24-36.

The Shadows, 36, 24, 36. Helen Shapiro kwam uit Bethnal Green in Londen. En op 14-jarige leeftijd had ze haar eerste hit in 1961, Don't Treat Me Like a Child. En ze toerde door Engeland met de Beatles als haar voorprogramma. Ze scoorde 14 hits, waaronder 3 nummer 1 hits. Dit was een hit in Engeland, Australië en Nederland. Helen Shapiro, Queen for Tonight.

Helen Shapiro, Queen for Tonight. The Art Roots, dat was een bluesband uit Londen met zanger Art Root. En dat was de broer van Rolling Stone-gitarist Ronnie Wood. Basgitarist Malcolm Poole zagen we later terug bij Colosseum. Drummer Keith Hartley ging naar John Mayall en had later ook zijn eigen Keith Hartley-band. En organist John Lord kwam later terug bij Deep Purple en Whitesnake. The Art Roots, Stop and Think It Over.

gonna stop. The Art Roots, Stop and Think It Over. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Foundations, dat was een soulband uit Bayswater in Londen met zanger Clem Curtis en hij kwam uit Trinidad. De band had 8 hits, waaronder 2 nummer 1 hits. Dit was een nummer 1 hit in Engeland en Canada, het nummer eindigde 3 in Ierland, 11 in Amerika, 13 in Nederland, 16 in Nieuw-Zeeland en 20 in Australië. The Foundations, Baby, Now That I Found You.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: In 21 afleveringen hebben Harry Musquet en Albert Haar verslag gedaan van hun muzikale zoektocht door het zuiden van de Verenigde Staten. In mei en juni van het vorig jaar reisden ze in 4 weken ongeveer 8000 kilometer op zoek naar de wortels van de blues. Houston, New Orleans, Clarksdale, Dallas, Austin, San Antonio en weer terug in Houston.
3: Nou ja, ik heb hier een fantastische tijd gehad en dat is echt niet te geloven. En ik denk dat John daar ook net zo over denkt. En ik zal dit, deze reis niet, die vergeet ik niet weer. Ik bedoel, ik moet het verder in mijn hoofd een beetje sorteren straks, daar ik thuis ben. En dan kom ik ook nog tot een andere conclusie waarschijnlijk. Maar nee, het zal niet licht vergeten.
2: En dat was Harry Musquet. Bij het vertrek uit Houston, vlak voor de terugreis naar Nederland, werd aanvaard. We zijn intussen bijna 9 maanden later en we praten in deze uitzending over de reacties op de reis, over de uitzendingen en over de vraag welke gevolgen de reis heeft gehad ten aanzien van hun kijk, die van Harry Musquet en Albert Haar op Amerika. De muziek in het algemeen en de blues in het bijzonder. Even één vraagje voordat we naar de eerste muziek gaan, mensen. Ik wou van jou weten, Harry, wat was nou, als jij terugkijkt, jouw belangrijkste ervaring daar in Amerika? Jouw belangrijkste emotie?
3: Nou, dat was de Mississippi Delta en alles wat ik van jongs af aan geleerd heb. En mensen die ik gehoord heb, ja, die lagen daar begraven. En daar had ik toch een behoorlijke affiniteit mee. Ik had, emotioneel was dat het stukje wat mij het meest geraakt heeft. Dat is dus, zal ik maar zeggen, dat land where the blues began.
2: Een hoogtepunt.
3: Ja, absoluut, ja.
2: Albert?
4: Ja, het was eigenlijk was het één groot hoogtepunt. Maar voor mij was het het meest bijzondere eigenlijk wel dat hij 4 weken lang met twee muzikanten, met twee artiesten op pad bent die nog niet eerder in Amerika West waren. En daar trek je dan 4 weken lang mee op. En dat is een ervaring op zichzelf.
2: Eerst even vooraf, Harry. Ik noem Harry Musquet en Albert Haar, maar jullie waren met je drieën, hè?
3: Ja, er was een derde persoon bij en het was John LaGrant, de oprichter van de bekende bluesgroep Living Blues vroeger en nu speelt in mijn band. En die is als privépersoon meegegaan en dat vond hij heel leuk, omdat hij dus eigenlijk ook meteen een pakket aangeboden kreeg kant en klaar, want anders had ik die dingen allemaal zelf op moeten zoeken. En John die heeft het echt heel fantastisch gevonden, want die had alweer plannen. Ze geld er toeliet om er nog eens een keer naartoe te gaan.
2: Ja, ik kan me dat voorstellen, een medereiziger. Maar hij was ook niet meer dan medereiziger. Hij heeft niet als zodanig een rol gehad in de organisatie van de reis?
3: Nee. Die is helemaal door Albert, door Radio Drenthe gedaan.
2: Ja. Ik begon bij jou omdat het voor jou de eerste keer was, hè, dat jij in Amerika was. Heeft dat bezoek nou jouw kijk op het land veranderd?
3: Ja, toch wel.
2: Vertel.
3: Wat ik er eigenlijk nu van vind is dat ik, die Amerikanen, ik heb toch wel een zwak voor ze gekregen op een of andere manier. Ik zag dat gisteren ook nog eens een keer weer op de televisie, zo'n man als Clinton die daar dan ondanks alles optimistisch tegen aangaat, terwijl het er allemaal echt niet zo uitziet. Ik bedoel, dat heb ik wel van ze geleerd, een beetje. Dat ook ondanks veel armoede de mensen toch een soort van optimisme hebben die hier dan toch niet zo aantreft, vind ik.
2: Jij noemt het optimisme, anderen noemen het naïviteit.
3: Dat zou ook kunnen, ja, dat zou ook kunnen. Maar ja, aan de andere kant zou het ook kunnen dat wij dat, omdat we de oude cultuur hebben, dat verloren hebben en zij dat nog hebben wat wij kwijt zijn.
2: Waar was jouw oorspronkelijke beeld van Amerika op gebaseerd, voordat je heen ging?
3: Nou, dat was natuurlijk gebaseerd op grotendeels toch op de muziek, op jazzmuziek, op bluesmuziek, muziek waar dingen die je gelezen had en dan vorm je een beeld en dat beeld dat klopte toch, ja, en televisie uiteraard, want dat is hier in overvloed. Nou ja, het klopte wel vrij aardig, maar een aantal dingen die waren toch wel anders als ik gedacht had.
2: Zoals?
3: Nou, zoals Ja, zoals eigenlijk... je denkt dat je in het mekka van de blues komt. En dat is dus niet het geval.
2: Verklaar dat.
3: Nou, de blues is een Amerikaanse volksmuziek. En je denkt dan... als je in de Mississippi Delta komt... waar die muziek dus begonnen is... dat je daar ook dood mee gegooid wordt. Dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Nog op de radio. En nog op de televisie. En in kranten zag je er ook weinig van. En in publieke voorstellingen. Dus muziekavonden of bluesavonden. Ook niet echt. Dus wat dat betreft was het een toch wel een beetje... een tegenvaller wil ik niet zeggen. Maar wel raar. Ik bedoel.
2: Maar ook wel een beetje een teleurstelling. Als ik dat zo goed hoor.
3: Ja, een beetje wel, ja. Want je denkt op een gegeven moment, nou, dat is het mekka van de blues. En dat was het dus in dit geval niet.
2: Albert?
4: Ja, het is denk ik een beetje het beeld wat dan aan de buitenkanten van zo'n land bestiet. Ik zat even te bedenken dat dat ongeveer dezelfde vergelijking is dat de Amerikanen denken dat alle Nederlanders ongeveer op klompen loopt. En wanneer ze dan hier in Nederland komen, ja. dat absoluut niet het geval is.
3: Ja, ja, ja.
4: Dat is zo'n image wat er dan is. Naar buiten toe en hij door dan mee in aanraking komt, dan zie je dat de tiet in Nederland ten aanzien van de klomp en in Amerika ten aanzien van de blues, dat die deuren gaande is. En dat die blues, zoals wij dachten dat die door was, dat een voorbije tiet is. De blues is er nog wel, maar in een hele andere vorm vaak.
2: Je hebt eerder veel in Nederland veel contacten gehad met Amerika, met name door jouw werk bij de blues-estafette. Heb jij nou die mensen die je op hun thuisbasis nu hebt gezien... op een andere manier leren kennen dan je ze hier vanuit Nederland kende? Is het beeld anders geworden?
3: Nou, nee. De enige twee mensen die ik daar ontmoet heb... en die ik ook hier ontmoet heb op de bluesfestivalen... dat waren Joe Hughes in Houston... en George Porter Jr. van de Meters in New Orleans. Nou, George die wou ons eigenlijk wel meer laten zien, maar die kon... Helaas niet, want die moest de studio in. En die wist ook helemaal niet dat wij er waren, overigens. Met Solomon Burke, een oude soulzanger. Dus die had maar heel kort tijd om een interview met ons te doen. Joe Hughes daarentegen, die had wat meer tijd. En die heeft ons daar dus... wat wij eigenlijk hier ook zouden doen als hij bij mij was... dan zou ik hem hier ook de buurt laten zien. En ook dingen waar wij gespeeld hebben. Zo heeft hij ons dat daar ook laten zien. Bijvoorbeeld zijn huis... met alle foto's waar hij op staat en met wie hij gespeeld heeft... en zijn trofeeën, zal ik maar zeggen.
4: Ja. Wat mij, want ik ben ook een paar keer bij de Blues Estafette West... en ook achter de scherm keken door zo en ook met mensen in praat. Het valt mij altijd op dat die bluesartiesten, die negerartiesten... dat die vaak heel mooi in het pak zitten... Vaak met heel veel sieraden, drie ringen met de vingers... dat is maar weinig, golden kettens en dat soort zaken... Hij dan ziet uit welke achtergrond ze in Amerika komt, dan kan ik me dat des te beter voorstellen. Dat die mensen, die komt uit een wereld van armoede, waar bijna niks is. En als ze dan zegt, zoals Booba Barnes, dat ze een club hebt in Amerika, dan denk ik dat dat een riante zaak is. Nou, we hebben dat gezien in Greenville, de voormalige club van Booba Barnes. Nou, dan is dat een soort pakhuis in een zeer vervallen staat. En die hoort dan ook van de mensen door zo dat wanneer ze iets bereikt, dat ze dat ook graag laten zien wilt. De middel van het mooie pak en de dure bril en de golden taan en de sieraden en dat soort dingen. En door heb ik wel veel meer begrip en inzicht voor gekregen. Eerst dacht ik, toen ik ze in Utrecht zag, goh, wat een aanstellers en wat een opscheppers en zo. Maar als je dat dan in relatie tot die achtergrond ziet, dan kijk je daar op een heel andere manier ding aan.
2: Ik wou het nog even met je hebben over die welvaart in Amerika. Mensen in ons land klagen vaak dat ze het slecht hebben. Dan hebben ze het over de arme kant van Nederland. Als je dat nou vergelijkt met de situatie, Harry, in Amerika... tenminste het deel waar jullie geweest zijn... wat waren in dat opzicht jullie ervaringen daar?
3: Nou, dat is natuurlijk... het is heel moeilijk om Amerika alleen met Nederland te vergelijken. Je zou het beter met Europa kunnen vergelijken. En er zijn hele grote delen die dan sterk doen denken aan Oost-Europa. Ik bedoel, zo arm is het daar op een gegeven moment. Maar ja, het is een maatschappij die eigenlijk tweedelig is. Hè. Je hebt veel mensen met veel geld. Je hebt dan wel een soort van middenklasse. Maar dat zal dan in die grote steden wel wezen. Maar op het platteland wat wij gezien hebben... Waar ongeveer voor 80% de gekleurde bevolking zit, vooral in die zuidelijke staten, daar zijn de mensen toch wel heel arm. En als je dat met Nederland vergelijkt, dan zijn ze echt veel armer.

Please somebody help hold me. You know if I've been a bad man.

0: Lightning Hopkins. Right. Please help poor me. Albert Haar, in tegenstelling tot Harry Musquet, was deze reis naar het zuiden van Amerika voor jou niet de eerste keer dat jij in de Verenigde Staten was. Was jij toen die eerste keer ook op zoek naar de wortels van de blues?
1: Nee. Nee, ik had toen, dat is een jaar of 10, 12 geleden denk ik, dat ik door een maand rondtrekken heb. Ik had toen een hele andere insteek eigenlijk wat de muziek betreft. Het was toen vooral op zoek naar de wortels van de country muziek. Ooit begon de interesse bij mij bij Radio Luxemburg. En ik heb toen ook vooral het plattelandsgedeelte van Amerika bezocht. Ook het noordelijk gedeelte. Ook naar Oregon en Californië, naar Arizona. Dat zuidwestelijke gebied van Amerika. Ook toen wel door de Texas kom, ook wel in Louisiana West. Maar toen nog in veel mindere mate de zwarte muziek. Maar toen nog meer op zoek naar de blanke muziek.
0: Zijn dat nou twee gescheiden werelden, de blues en de country muziek? Van oorsprong zijn ze beide toch een vorm van plattelandsmuziek.
1: Ja, ik denk dat beide uit teruggaat naar de twintiger jaren. Harry, dan denk dat je van beide kunt zingen, zowel de blues als de folk en de country, dat volksmuziek was van het platteland.
2: Het is volksmuziek.
1: Maar de wegen bent wel uit elkaar gewoon.
2: Ja, ik geloof dat blues, dat is, je zou blues eigenlijk kunnen vergelijken met bijvoorbeeld in Europa de fado en de rebetica in Griekenland. Dus fado is ook afgeleid van fatum en dat is dan noodlot. En in de blues zit natuurlijk ook een heleboel sfeer van, van mensen die het slecht gaat en can't pay the rent, woman's gone en eigenlijk al verschrikkelijk veel dingen die inderdaad al niet zo rijke leven van die mensen natuurlijk nog eens extra hard aankomt. En wat dat betreft is de country music, daar zit ook wel van die thema's in, maar toch minder als in de blues bijvoorbeeld.
1: Ja, in die twintiger jaren denk ik dat toen het verschil nog niet zo heel groot was. Jan, toen uiteraard al wel dat de slavernij dat voor het zwarte deel van de bevolking verbonden was. Maar toen had je ook nog een grote armoedeperiode, met name zo eind 20 jaren, begin 30 jaren, de depression ook onder de blanke bevolking. Ja. Je ziet hoe dat in die tijd de mensen gaan reizen, met de trein meegaat en al dat soort zaken, Boomer Story en dat soort dingen. Maar ik heb het idee dat je na de oorlog een heel duidelijk verschil hebt gekregen, dat de blanke kant van de muziek, dat is de country geworden. Dat is ook heeft een gigantische omvang gekregen in Amerika. En de zwarte kant van de muziek, de blues, ja, dat is toch meer, wat Harry zegt, ook in de sfeer van het noodlot, deels ook een stukje verzet doorbij. Het bent wel twee werelden geworden.
2: Ja, een beetje obscuurdere muziek. En ook veel muziek in de kantlijn gewoon. Muziek die zichzelf helemaal niet kon profileren eigenlijk. Omdat het niet in handen was van de mensen met geld. En die hebben op een gegeven moment zijn die een andere richting ingeslagen. Wat Charlie Campbell ook al zei, die jongen van de radio. Dus die zijn heel anders gaan programmeren. En ja, die hebben natuurlijk een andere muziek gedraaid. Kijk, je kunt net zo goed blues draaien. En als je dat vaak draait, ga je er ook een boel mensen naar luisteren.
0: Hmm. Hebben jullie er een verklaring voor? Waardoor het komt dat die country muziek zich wel heeft kunnen ontwikkelen in de blanke wereld. En de bluesmuziek veel minder?
1: Ik denk dat het een kwestie is van macht en van geld.
2: Ja, absoluut.
1: Ik denk dat er heel sterk op terug te voeren is. De macht in Amerika, uit door rondreis, dan zie je dat, die is in handen van de blanken. En de zwarte mensen die zich aanpast aan de blanken. Je ziet ook in de suburbs, in de uitleg van de grote steden. Daar zie je, woont de middelklas mensen. En daar zie je de blanken wonen. En daar zie je ook de zwarten wonen. Maar dat zijn zwarten die niet meer herinnerd wilt worden aan hun achtergrond van het platteland. Aan hun achtergrond van de armoede bijvoorbeeld. Die zich heel sterk identificeert met het succes van de blanke bevolking.
2: Ja, of met het succes van hun eigen toppers, zoals bijvoorbeeld de jeugd zich die wil niets eigenlijk meer horen van bluesmuziek, omdat ze dat, daar worden ze herinnerd aan, aan de situatie waar ze misschien wel in zitten en daar willen ze juist uit. Ze willen liever Michael Jackson wezen of Prince of zo, of iemand die het gemaakt heeft, of wat je ook in de sport heeft, want ze zijn heel sterk natuurlijk in sport, daar kun je dan geld in verdienen en in de muziek. En dat is voor hun een soort van escape.
0: Country en blues, twee volstrekt gescheiden werelden.
2: Maar toch heeft het muzikaal wel iets met elkaar te doen.

0: This Old Farm. Mooi melodieus nummer van Paul David Wells. We praten met Albert Haar en Harry Musquet over hun muzikale zoektocht door het zuiden van de Verenigde Staten. Vorig jaar zomer, op zoek naar de wortels van de blues. Ik wou nog even met jullie terug naar stad en platteland. In ons land hebben we van Amerika vaak de indruk dat Amerika vooral een stedelijke samenleving is. New York, Chicago, Los Angeles, Dallas, ga zo maar door. Is dat zo? Hoe ligt die verhouding tussen stad en platteland, hè?
1: Nou ja, als je die steden bij elkaar doet, dan blijft er natuurlijk nog een heel verschrikkelijk groot land over. En als zodanig is er natuurlijk ook veel meer platteland als stad. En ja.
0: Maar ik bedoel het niet zozeer qua omvang. Want qua inwonertal kun je natuurlijk zeggen, die grote steden slokken enorm veel mensen op.
1: Ja.
0: En dat platteland is veel groter. Maar als je het nou hebt over het beeld wat je hebt van wat wij hier hebben van Amerika, en je kijkt naar de werkelijkheid, zeg je dan dat beeld komt overeen met wat wij van de steden zien? Of zeg je, nee, dat is dan toch meer het platteland?
1: Ja, voor mij is het Amerika toch meer het platteland. En minder de steden.
0: Albert?
2: Ja, zeker.
0: Jij knikt.
2: Zeker, heel duidelijk. Je ziet dat de stad in Amerika heeft een hele wezenlijke functie. Het is de smeltkroes van culturen. Of dat nou in New Orleans is, in Houston is of in Dallas is. Het is het gebied waar het geld verdiend wordt vandaag en de dag. Het is het zakencentrum. Maar het leven van de mensen, dat voltrekt zich op het platteland. Ik heb ook het idee dat op hun vrije tijd, ja, dat meestal, ja, allemaal naar het platteland toetrekt. Ja. Als je op zondag in de stad komt, kunnen een kanon afschieten, is er absoluut niks te doen. Maar dan is iedereen weg. En de afstand tussen de steden is ook gigantisch. Je kunt uren rijden in Amerika dat je geen stad tegenkomt. En als je in een staat komt als Mississippi bijvoorbeeld, ja, daar heb je eigenlijk maar één grote stad, Jackson. Nou, en verder voor de rest, het bent allemaal de plaatsen als vergelijkbaar met Hogeveen, met Meppel, met Assen bijvoorbeeld.
0: Ja, en een beetje kleurloos dan ook.
1: Ja, en de steden zien er ook allemaal vrijwel hetzelfde uit. Hè. Je hebt de city limit. Als je binnenkomt, dan zoals Dallas, dat is natuurlijk. Je ziet die downtown, zie je dus helemaal in de verte. Maar het zijn allemaal beltways achter elkaar. En de mensen gaan steeds verder de stad uit, als het ware.
0: Ja.
1: En het schuift steeds meer op het land in. De meeste mensen willen daar niet meer wonen, omdat sociale situatie daar niet anders is.
2: En het grote verschil is, er is land genoeg in Amerika. Dus de steden die dijt vreselijk uit. Niet zoals hier, dat het beperkte ruimte is. Meppel die een stuk van Staphorst wil hebben omdat ze niet meer bouwen kunt. En dat ze hier de lucht in moet met de woningbouw. Maar de woningbouw in flitvorm, dat ken je in de zuidelijke staten helemaal niet. Mensen worden allemaal gelijkvloers.
1: Ja.
0: Terug naar de reis zelf. Hoe goed kenden jullie elkaar, heb ik me even afgevraagd, voordat jullie aan de reis begonnen. Ik kan me zo voorstellen, een hele ervaring om 4 weken lang met 3 verschillende kerels met elkaar op te trekken. 2 muzikanten en een radiomaker. Albert?
2: Ja, dat was voor mij, behalve dan het in Amerika wezen, de meest aparte ervaring eigenlijk op zich. Want ik kende Harry van het programma wat wij al 2 jaar samen maken, maar we kennen elkaar verder eigenlijk niet.
0: Persoonlijk?
1: Nou ja, van het Trense boek enzovoort.
2: Ja, goed, maar niet in de zin dat hij vriend bent van elkaar, dat hij bij elkaar over de vloer komt of wat dan ook, of dat hij elkaar geregeld treft.
0: Jullie kennen elkaar zakelijk?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay, nou, er is nou wat meer worden natuurlijk, ja, door al het optrekken. Maar
0: ja, want dat vroeg ik me af.
2: Ja.
0: Verandert daar dan toch, ja, iets in die, ja, verhouding? Ja.
2: Maar die komt wel, dat heb ik wel ervaren. Hey, bedoel, ik ben een radiomaker, een geregelde baan, een huiselijke achtergrond. Je gaat 4 weken op pad met 2 muzikanten, met 2 artiesten. En ik had me vooraf wel realiseerd dat ik denk van ja, donder, je gaat wel met apart volk op pad. En apart volk in de goede betekenis van het woord. Maar het bent toch mensen die gewend bent om hun eigen gang te gaan. Dat past denk ik ook bij de aard van de artiest. Enige eigenzinnigheid en dat soort dingen. Ja, dat verwacht je wel. En ja, dat is ook inderdaad zo.
0: Waar bleek dat uit? Noem eens een voorbeeld.
2: Ja, hoe moet het nou aangeven? Harry zit P, dus.
1: Ja, nou, ik had er. Kijk, ik had bijvoorbeeld wel. Je moet je wel inschikken, gewoon. We hadden natuurlijk ook een programma te maken.

0: Dus er was een schedule.
1: Het was een zakenreis, hè?
0: Nou, nee, dat
2: wel, maar af en toe merkte je toch wel, je zit met z'n drieën in die auto, je trekt met z'n drieën op, je eet samen en al dat soort zaken. Nou waren wij, denk ik, alle drie binnen qua persoonlijkheid, persoonlijke aanrekende ik er een bij, toch een beetje Einzelgängers. Wat individualistisch instelt. Maar er waren tien bij dat Harry zei van, jongens, ik moet mee in terugtrekken. Ik moet eenmaal aan de kant wezen. Ik wil eenmaal op mezelf wezen.
1: Want daar wou ik naartoe, Harry. Dat weten we uit de uitzendingen. Een paar momenten geweest dat jij terugtrok tijdens de reis. Ik herinner me Bertin Rouge. Toen Albert en John op pad zijn geweest naar de gevangenis. In Tunica was dat
0: erin. Ja.
1: En later nog een keer in Austin. Wat was dat nou?
0: Nou, ik daar in Bertin Rouge was ik gewoon moe. En daar wou ik gewoon even op het bed gaan liggen en even bijkomen.
1: Zoiets van, jullie gaan maar, ik...
0: Ja, ik bedoel, je moet ook... Het is ook niet allemaal het heilige moeten, voor mijn gevoel. Je moet ook een beetje losheid in hebben. En kijk, voor John was het natuurlijk ook al ontzettend moeilijk. Want dat was vreselijk voor die meneer om daar 's morgens om 9 uur zijn bed uit te komen, weet je wel. Kijk, een van de redenen dat ik in de muziek ben gegaan, en waarschijnlijk ook van die van John, is dat we nooit vroeg op hoeven.
2: Dat heeft me hooglijk verbaasd, moet ik zeggen.
0: Ja.
2: Dat Harry Durgans een van de eersten was die 's morgens, we hadden zo'n afspraak, we wilden om 10 uur 's morgens, dan willen we aan het eten wezen, want anders dan is er zo'n deel van de dag weg. Dat Harry Durgans een van de eersten was die 's morgens om 9 uur zich meldde van, jongens, het wordt tijd.
1: Heimwee gehad, Harry?
0: Nee, daar heb ik nog zoveel last van.

0: Johnny Copeland, Flying High. Ja, in reisverslagen is een standaardvraag altijd... Hebben jullie ook nog wat bijzonders meegemaakt? Er vallen natuurlijk, als je zo een aantal weken met drie kerels op stap gaat... vallen er bijzondere dingen voor. Vertel eens wat. Brand is los, Harry.
1: Nou, ik had verwacht dat het allemaal veel minder smooth zou gaan, laten we dat maar zeggen. Het enige wat dan eigenlijk een beetje vreemd was, wat ons overkomen is... dat de auto op slot was en daar op een gegeven moment niet meer in konden.
0: Nou, omdat? Waarom kon je er niet meer in?
1: Ja, de sleutel, je zat er vergeten eruit te halen.
0: De sleutel zat in de auto op slot.
2: Ja, daar sta je dan.
1: En dat is natuurlijk een andere omgeving als hier. Hier kun je dat dan nog wel even regelen. Zo.
0: Hoe heb je dat opgelost?
2: Bij de Wegenwacht of zo. Maar, ja, we stonden bij Delta Blues Radio, bij Charlie Kendall. Gelukkig was hij door wel. We stonden in wat Butendorp een zaterdagmorgen. Zo'n auto waarin alles elektrisch en automatisch schiet. Harry drukt het knopje in dat de deur op slot schiet. We stapt uit. Ik door de sleutels erin zitten. Want ik denk, misschien gauw zo even fut. Deur valt dichter. Ja, daar staat aan. Ja, god, wat moet er met aan? En nou, Charlie Kendall die belt in zijn familielid op. Nee, die belt eerst de politie op.
1: Ja, dat was
2: die belt eerst de politie
1: was een vriend van hem.
2: Ja. Komt zo'n grote Amerikaanse politieauto, die komt er aanrien. Stapt twee van die grote smeres en die stapt eruit. Oh, de auto op slot. De kofferbak los. Die kofferbak, daar haalt ze een meter staal ongeveer met een handvat eraan. En doormee begon ze in dat glas bij die deuren begon ze te trekken en te rukken en te doen. Om dat ding los te krijgen. Maar ja, dat wel met geen mogelijkheid, want het was centrale vergrendeling en dat lukte niet. Nou, toen de schoonvader of de vader van Charlie Kendall erbij. Of een buurman, weet ik veel wat. In ieder geval een garagehulder. Nou, die komt erbij met zo'n pick-up truck. Die komt hier door aanrien. Ik zat al te praten. Ik denk van, mieterdagje, wat moet het dan morgen gaan kosten? Al dat volk erbij en zo. Ja, goed. Trends zijn dan let ik een beetje op de centen van het spul. En die uiteindelijk, ja, die kreeg hem dan toch lust met vullen, wrikken en morrelen. En zaken lust. Later deed in de deur het wel niet meer. Maar dan zullen ze bij de verhuurbedrijf later wel achter en komen weer. We hebben geen last van dat. Hij was weer lust in ieder geval. Ja.
0: Was dat de dag dat jullie hier, om dit weer allemaal in te halen, die verloren tijd, de bekeuring hebben gehad voor te snel rijden?
2: Nee, dat was later.
1: Dat was in Austin. En toen Albert die had net zo'n verklikkertje gekocht. Want die kun je daar kopen.
2: Heeft bijna iedereen. Iedereen heeft bijna een radardetector op het dashboard staan. Door, zo, hè. Die mag niet erg hard rijden door. En de politie stiet overal om de hoek van de weg. En achter een auto of een huis en een bosje. Heb ze met zo'n radarpistool. Kunnen ze zo
0: oh ja, en die begint ja. te janken. Ja. Als die,
2: ja, nou, dat is een ding je op het dashboard hebt. Huppakee, dan weet je dat. Maar op een gegeven moment, antenne van de middag, een beetje horst, een grote snelweg, een mooie auto.
1: Jij wou afslaan. Ja, jij wou een auto voorbij en wij moesten daar af. We zagen op laatst met die afslag naar het Motel 6. Of, ja, nee, de DSM was daar.
0: Albert Reed.
1: Ja, Albert Reed, ja. En die moest even snel die man voorbij. Maar net op dat moment komt er weer stond er zo'n vent in de berm en ja...
2: De Highway Patrol met zo'n mooie Harley Davidson. Kom achter ons rijden. Logisch allemaal aan flikken. Sirene aan stoppen. Ja, te hard. Te hard.
0: Hoeveel te hard en hoeveel betaald?
2: Nou, hoeveel te hard weet ik niet meer. 20 kilometer of zo. Dat is niet eens zo gek veel.
0: Wat kostte het?
2: Niks betaald. Want we moesten ter plekke weer de bekeuring invullen. Wat mij trouwens wel opvalt, en dat is dan ook typisch Amerika, dat op dat bekeuringsformulier dat toch nog wel aangegeven moet worden van welke ras hij bent in Amerika.
1: Ja, Caucasian or...
2: Ja, hij van het blanke of van het zwarte ras bent.
0: Ja, ja.
2: Ja, we hebben net eens ingevuld. Die man zegt, wees stuur dat wel thuis. Want het was op de lesterdag nou weer, dat vult gewoon nog de ino lesterdag. Ik heb er nooit meer wat van gehoord.
0: Er was ook geen geld meer, begrijp ik, om kerst
2: te betalen. Nee, dat hoeft trouwens niet.
0: Dat hoeft er niet.
2: Nee, ik moest die bekeuring ondertekenen met adres en al dat soort dingen erbij.
1: Gewoon niet weer doen, hè?
2: Identificatie. En hij zegt van, hij heeft niet betaald, zeg je nog ding mee. Je kunt rustig naar Nederland teruggaan. Hij heeft niet betaald, hij die bekeuring in Nederland kreeg. Colada Amerika nooit weer in. Maar ja, goed, ding is nooit komen, dus...
0: Er is ook nog een bezoek geweest aan een ziekenhuis, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, ik ben daar in Austin geweest en ik voelde me op een gegeven moment niet goed. Ik heb het wel eens eerder gehad, een soort van in een warm land. En ja, ik dacht op een gegeven moment, ik moet toch even laten checken. Dus ik heb dat daar 2 uur doorgebracht. En die mensen die hebben die hebben me helemaal even snel doorgelicht. En dat bleek eigenlijk niks aan de hand te zijn.
0: Hoe hoog waren de temperaturen daar?
1: Ja, het was daar verschrikkelijk heet.
2: 34 graden.
1: En een hele hoge... De luchtvochtigheid van soms wel 100. Dus ik denk niet dat het echt een land is voor mij om te wonen.

0: Sunset on Louisiana, Zachary Richard. Harry, ben jij door deze reis naar het zuiden van de Verenigde Staten ook meer gaan verdiepen in de bluesmuziek?
1: Ja, ik ben er weer helemaal bij. Ik ben er nu weer helemaal bij, want ik...
0: Heb je een kick gehad?
1: Ja, ik kan wel zeggen dat ik die muziek toch op een gegeven moment weer heb leren... ik heb hem een beetje hergewaardeerd eigenlijk. Ja, ik
2: ook een beetje terug naar de pure vorm, denk ik.
1: Ja, maar ook weten dat ik er anders tegenaan kijk en dat het toch een beetje anders in elkaar zit als toen ik begon. Want toen dacht ik van, ik weet er alles van, maar dan wist ik eigenlijk niets. Dus. En daardoor ben ik weer gaan lezen, dus natuurlijk ook. Er is een boekje aangekomen van Martin Schouten, dat heet het Museum van de Blues. Die zegt dan van, ja, het is eigenlijk niks meer. Maar het is natuurlijk niet zo, want het is een muziek die overal op de wereld wordt gespeeld, alleen in een andere vorm. Niet meer in die vorm zoals daar vroeger in de Delta werd gespeeld. En twee Amerikaanse boeken, een van de godfather van de Amerikaanse volksmuziek, Alan Lomax Jr. Een boek dat eigenlijk zeer de moeite waard is, The Land Where the Blues Began. Eigenlijk over de sociale achtergrond van de blues in de Mississippi Delta. En een prachtig boek, geïllustreerd boek, Nothing But the Blues, samengesteld door, ik ben zijn naam even kwijt, doet er niet toe. Met prachtige bijdragen van onder andere Jim O'Neill, de oprichter van Living Blues.
0: Zijn dat recente boeken?
1: Zijn heel recente boeken, ja. Eind 93 uitgekomen.
0: Is dat gebruikelijk dat er zoveel in korte tijd over de blues verschijnt?
1: In Nederland zeker niet, nee.
0: Nee, dacht ik.
1: In Amerika heb ik daar niet zoveel kijk over.
2: Het heeft denk ik ook te maken dat bluesmuziek is meer... en dat merk je in die boeken ook heel duidelijk. Bluesmuziek is meer dan alleen maar muziek. Het vertegenwoordigt ook een cultuur, een samenleving. Dat vond ik ook het leuke in die boeken, met name die van Alan Lomax, die ook de achtergrond van de blues beschreef. De religie van de samenleving, de economische kant van de samenleving, de sociale kant van de samenleving. Van hoe mensen verkeerden in die tijd en welke functie de bluesmuziek doorin had. He, want dat waren natuurlijk die bluesmuzikanten nu die tijd, dat waren toch een soort outcast. Mensen die vaak een beetje tegen de draad ingingen. Iets waar je in Harry ook heel vaak toch wel herkent in het verleden en ook vandaag de dag wel. Één gang wilden gaan. Ook wel eens tegen de draad in, dat soort zaken.
1: Ook vaak uit moeilijke gezinnen dus.
2: Ja, vaak een achtergrond die gebreuken is, waar van alles in misgegaan is. En dan de bluesmuziek vindt als een uiting door. Ja, om dat naar buiten te brengen.
0: Een paar afrondende vragen tot slot, mensen. Zou jij weer willen?
1: Ja, ik zou er best nog eens een keer weer naartoe willen. En dan, maar dan heel, heel gericht op de Mississippi Delta. En dan gewoon een paar mensen, zoals Jim O'Neill of Burnside. Echt naar die oude Duke joints, waar we nou eigenlijk ook niet alle tijd voor hadden om daar eens wat langer te blijven. En precies te zien hoe het nou nog verder in elkaar steken.
0: Nou, wie weet komt dat nog eens. Er is ook sprake geweest van filmopname. Loopt dat nog?
1: Ik heb daar niets meer van gehoord, maar als Willem... Want dan gaat het over Willem van der Linden, die al eerder een film heeft gemaakt. Dat was de legende. Als die er onverwachts nog eens een keer naartoe gaat, dan zal ik mij zeker beschikbaar voor hem stellen.
0: Ja. Harry Musquet was dat. Met hem en met Albert Haar spraken we het afgelopen uur over de reis op zoek naar de wortels van de blues naar het zuiden van de Verenigde Staten. Bedankt.
3: Volgende week in Harry's Blues.
2: Dan pakken we gewoon weer het stramien op van voor de reis naar Amerika. Nee, cd's op het gebied van de blues. Volgende week zondag. Tot dan.
1: Erg wat bedankt.

0: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Harry Musquet was een liefhebber van John Lee Hooker en met het album Boom Boom Boom in the Spirit of John Lee Hooker werd dat nog maar eens benadrukt. QB and the Blizzards, I Can't Quit You Baby.

0: No matter how hard I try, just can't quit you.
1: QB and the Blizzards, I Can't Quit You Baby. Het is een nummer van Ovi Wright uit 1964. En in 1965 was het een hit voor Otis Redding. Het werd ook nog opgenomen door de Rolling Stones, de Hollies, Percy Sledge, Candy Stated, Humble Pie en Paul Rodgers. Maar de mooiste versie is van Little Milton. That's How Strong My Love Is.

Little Milton, That's How Strong My Love Is. Tinsley Ellis, dat is een bluesgitarist uit Georgia. En hij werkt al jaren samen met organist en pianist Kevin McEnroe. En deze Kevin McEnroe werd geboren in Duitsland als zoon van een Amerikaanse militair. Maar hij was in Amerika al de organist en pianist bij Tom Principato, Bob Bajolin, Delbert McClinton en George Thorogood. Dit komt van het album Hell or High Water. Tinsley Ellis, Feeling No Pain.

Dinsley Ellis, Feeling No Pain. De Stumble, dat is een Engelse bluesband uit Preston met zanger Paul Melville en twee gitaristen, Colin Black en Rob Livesay, en een uitblinkende saxofonist, Simon Anthony. Het komt van het album Lie to Me, The Stumble, Big Better Love.

The Stumble, Big Better Love. Cat Riggins, dat is een blueszangeres uit Miami. Ze staat onder contract bij Gulf Coast Records. En de eigenaar daarvan is Mike Cito. Ze toerde in het verleden regelmatig door Nederland. En de producer is tevens de gitarist van haar, Mike Cito. Cat Riggins, Promised Land.

Cat Riggins, Promised Land. Curtis Delgado uit Portland, Oregon, was de mondharmonica-speler in de Robert Cray Band. Later was hij zanger bij Room Full of Blues, de Steve Miller Band en Santana. En dit komt van zijn album Curtis Delgado en de Stilettos. Curtis Delgado, Blues Get Off My Shoulder.

Curtis Salgado, Blues Get Off My Shoulder. Willie Kent komt uit Sunflower County in Mississippi en hij verhuisde naar Chicago en daar werkte hij als vrachtwagenchauffeur en in de avonduren was hij basgitarist bij lokale bluesbands. Maar hij was al 10 keer gekozen tot beste bluesbasgitarist van Amerika toen hij nog steeds als vrachtwagenchauffeur werkte. Pas op latere leeftijd durfde hij een eigen band te beginnen. Dit komt van zijn album Coming Alive. Willie Kent, Born in the Delta.

Willie Kent, born in the Delta. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Little Ed Williams, dat is de neef van blueslegende J.B. Hutto, die hem ook het vak leerde. En Ed Williams is een local hero in Chicago. Hij toert zelden, hij verdient de kost in het lokale clubcircuit. Dit komt van zijn album What You See Is What You Get. Little Ed and the Blues Imperials, Living for Today.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Op een gegeven moment ben ik dus gaan werken voor het North Sea Jazz Festival. En in de eerste paar jaren hield ik absoluut niet van jazz.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met mensen op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En deze keer ging ik door naar Den Haag. En dat was vroeger de popstad van Nederland. En hij praat met iemand die is door alles van af weet.
4: Theo, waar lopen wij hier?
5: We lopen in de Theresiastraat, onderdeel van Bezuiden Hout. En we gaan nu richting de voormalige kantoren van Paul Laquet, waar Muziek Express in gezeten heeft en Popfoto en het organisatiebureau. Dus je weet, Paul Laquet is een organisatiebureau waar, nou, ik denk 70% van de Nederlandse groepen aangesloten waren voor hun boekingen, zoals dat zo mooi heet. En daar ben ik begonnen.
4: Luisteraars, wij praten hier met Theo van den Hoek. Theo, jij bent algemeen directeur van het North Sea Jazz Festival.
5: Ja.
4: Het North Sea Jazz Festival is eigenlijk een initiatief geweest van, wij mogen eigenlijk wel zeggen, Omer Paul Laquet.
5: Ja, klopt.
4: Hoe is jouw relatie met ja, jij werkte daar bij Paul.
5: Ja.
4: Maar hoe is die relatie verder verlopen? Jij bent toch min of meer een soort van familielid van hem geworden, kun je haast wel zeggen.
5: Ja, ik ben begonnen in juli 68. Ik ben begonnen als een soort manetje van alles. De bronfiets naar de zetterij, spullen wegbrengen. En met die boekingen met die groep begon ik wel interessant. En toen ben ik de rechterhand geworden van Frans Krassenburg, die een paar jaar dan nog gewerkt
4: heeft. Dat was de voormalige zanger van de Iering toen destijds.
5: Klopt. En toen heb ik me eigenlijk een beetje carrière gemaakt, kun je wel bijna. Ik ben geen concerten gaan doen voor Paul. Popconcerten. Ik herinner me nog Tommy, de première van The Who. Maar ook de Stones. Eigenlijk alle groepen in die tijd liepen via Paul Laquet. En ik ben daar gebleven tot en met 1979. En de jaren daarna ben ik altijd North Sea blijven doen. Nam ik vakantie op of onbetaald verlof.
4: Maar wel samen met hem.
5: Ja, absoluut.
4: Die relatie moet toch een bijzondere zijn geweest.
5: Ja, dat was en dat realiseer je pas nadat hij is overleden. Maar het is natuurlijk een hele, hele bijzondere band geweest die wij hadden. Veel met hem gereisd. Ik heb nog heel goed contact met zijn vrouw Jos. Eén keer dus over tijd gaan we eens eten, praten we bij. En ja, het is meer dan een werkgever geweest, realiseer ik me steeds meer.
4: Paul was ook een hele bijzondere man. Hij had ook een heel bijzondere humor. Hè?
5: Maar een hele droge humor.
4: Daar kun je ook nog wel wat van vertellen, lijkt mij.
5: Nou, wat er gebeurd is, toen hij in 76 dacht ik, heeft hij zijn bedrijf verkocht aan de VNU. Want de VNU had allerlei jongerenbladen, van Donald Duck tot noem het allemaal op. Maar ze hadden nog geen popbladen. Dus die hebben toen een heel mooi bod gedaan op zijn bladen. En Paul zou een aantal jaren blijven werken. En ook zijn organisatiebureau. En toen de druk eraf was had het verkocht. Toen had hij toch het idee dat hij weer terug wilde naar zijn roots. En dat was jazz. En toen was hij in Zuid-Frankrijk op een jazzfestival. En toen zei hij tegen Jos, nou dat ga ik in Nederland organiseren. En het eerste North Sea Jazz Festival is natuurlijk een gigantisch verlies geweest. Er waren maar 9000 mensen. Maar de rekening kon gepresenteerd worden aan de VNU. Dus vrij snel daarna waren de heren van de VNU er toch al achter dat ze maar van dat organisatiebureau af moesten. Dat was trouwens de tijd ook dat Aket en Mojo, het eerste North Sea is georganiseerd door Aket en Mojo. En toen is Paul van zichzelf begonnen en Mojo is de popkant op gegaan. En toen is Paul zich verder bezig gaan houden met het North Sea, waar hij altijd in geloofd heeft. Nou ja, zie het succes van het festival nu.
4: Ja.
5: En ja, het hele concept komt toch bij hem vandaan. Hij was ervan overtuigd dat het zou groeien. Het concept met blues en jazz en aanverwante muzieksoorten, waar je ook jonge mensen naar een jazzfestival komt trekken. Nou ja, dat concept zat 25 jaar later nog steeds zo.

0: Jij vertelde mij dat de Mojo, het is overgegaan, of laten we zeggen, het is overgegaan in Mojo.
1: Ja, in 93 is North Sea naar Mojo toegegaan. En sinds 1 januari is Mojo 80% verkocht aan SFX. Een grote Amerikaanse promotor die in Europa een aantal promotors en zalen aan het opkopen is. Dus we zijn voor 80% een Amerikaans bedrijf, alhoewel wij daar helemaal niks van merken.
0: Jij krijgt dus geen dictaat opgelegd van je moet dit of dat nemen?
1: Nee, absoluut niet. Nee, joh, absoluut niet. Er zijn ook hele duidelijke afspraken gemaakt wat wel en waar ze zich niet mee kunnen bemoeien. En, het zou ook heel dom zijn als ze denken dat ze vanuit Amerika kunnen zeggen hoe wij hier een North Sea Jazz Festival moeten organiseren. Dat is het festival veel te uniek voor het. En ook artiesten, daar zijn wij volstrekt vrij in welke artiesten we nemen.
0: Is er nog iets over hier? Van, waar was het te zien?
1: Ja, daar, kijk. Vanaf de hypotheker.
0: Aha, ja.
1: Dat is helemaal naar de grond, op de grond gelijk gemaakt. En dat is allemaal nieuwbouw. Hè? Dat waren allemaal oude panden, zoals je weet. En, dus dat is dat hele blok. Dat was vroeger een muziekexpress.
0: Het is natuurlijk een legendarische plek ook. Want ik bedoel, de helft van de Nederlandse bands die zat ongeveer bij Akkert.
1: Ja.
0: En iedereen wou ook in het blad. Dus muziekexpress was het, hè, toch?
1: Klopt, ja.
0: Onder leiding van, of tenminste toen, Ruud van Dulkenraad, meen ik me nog te herinneren.
1: Ja, Ruud is...
0: En allerlei mensen werkten er ook. Henk Smitskamp, bassist van de Motions heeft daar gewerkt. En Frans Krasenburg, jij... Ja. Peter de Wit ook
1: nog. Peter, niet tevreden, Peter de Wit.
0: De man die ons vanuit, toen wij aan de grens stonden tijdens de Praagse revolutie, plotseling met een taxi opdook vanuit Praag bij Rasvadov, Wydaus. En zei, blizzards opstaan, je kunt nu over de grens, want er is een nieuwe wachtcommandant. En onder begeleiding van Kalashnikovs en zo marcheerde Peter weer daarna weer het niemandsland in.
1: Heel bijzonder mens.
0: Ja, moet je maar eens navragen. Dat was iets heel vreselijks, want er waren die Russen daar net ingevallen. Ja. Ja, en het is zelfs zo ver gegaan dat Paul Buitenlandse Zaken toen nog opgebeld heeft om ons de grens over te krijgen. Het was namelijk een uitwisselingsprogramma. En Peter die zat toen al in Den Haag. En die is er toen, of in Den Haag, in Praag bedoel ik. En die is toen... met een taxi naar de grenzen gaan en heeft ons daarover een heel bijzondere... Wat doet hij eigenlijk tegenwoordig? Doet hij nog iets?
1: Ja, het is heel leuk. Hij doet al een aantal jaren is hij presentator in de Statenhal tijdens het North Sea Jazz Festival. En voor de rest zit hij niet meer in de muziek. Hij heeft een schoonmaakbedrijf. Maar zijn hart, ja, één keer per jaar dat North Sea, dat is gewoon zijn kind. Dat vindt hij geweldig om in die grote Statenhal... te presenteren. En hij doet dat eigenlijk nog steeds zoals hij dat vroeger deed.
0: Ja, ja, ja.
1: In het concertgebouw waar hij altijd begon, Soul Brothers en Soul Sisters.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, dat is groot. Elf Nederlanders groot geworden bij de aankondiging van Peter eigenlijk.
1: Ja.
0: Hoe ben jij eigenlijk... ik bedoel, op een gegeven moment, jij zat toch meer in, iets meer in de popmuziek. Ik bedoel, je moet je dan toch oriënteren op het jazzrepertoire en het bluesrepertoire. Want blues is er langzamerhand toch ook bijgekomen.
1: Nou, blues is al vanaf het begin erbij gekomen. Op een gegeven moment ben ik dus gaan werken voor dat North Sea Jazz Festival. En in de eerste paar jaren hield ik absoluut niet van jazz. Maar ik ben het gaan leren waarderen. En met name Miles Davis is voor mij een hele grote inspiratie geweest. Dus via Miles Davis ben ik andere dingen gaan beluisteren. Maar ik denk dat het goed geweest is dat ik in het begin niet zoveel muziek gaf. Want dan kon ik het werk. Want als je alleen maar als je een fan bent, dan sta je meer bij de podia dan dat je werk moet doen. Dus wat dat betreft is het goed geweest dat het wat langer geduurd heeft. Maar blues is altijd wel, ben ik altijd wel mee bezig geweest.
0: Heb jij nou ook met veel van die muzici gepraat? Ik bedoel, behalve dan op het organisatorische vlak, behalve als het over geld ging of als er problemen waren.
1: Bedoel je in de jazzperiode of daarvoor?
0: Nee, in de jazzperiode, bij North Sea. Want het lijkt me toch interessant als je met mensen kon spreken als Miles Davis. Of was het alleen maar... het geld werd opgehaald of was er ook een ander soort contact?
1: Ik had bij Miles Davis een ander contact. Ik haalde hem altijd op van zijn kamer, omdat hij was nogal mensenschuw. En we hadden een speciale route dat we hem dan naar de zaal brachten. En dan heb ik hele leuke gesprekken met hem gehad. Ik heb ook nog een hele mooie tekening van hem gekregen. Het was een hele warme man. Terwijl het imago wat hij had, dat hij dat niet was. Maar het was gewoon een... ontzettend fijne kerel. Ik ik zoek het niet echt op. Ik doe Roy Hargrove, heb ik een speciale band mee.
0: Hele goeie. Trompetist. Fantastische trompetist zelfs.
1: Ja, met name we doen nu ook een festival in Kaapstad en dat is veel kleinschaliger. Dus je hebt wat meer contact met de artiesten. En dat vind ik leuk, maar ik ben niet iemand die dat echt per se op wil zoeken. Dus ik heb altijd het idee van je laat die artiesten maar lekker rust.

0: Zijn er nou ook nog lastige mensen eigenlijk?
1: Artiesten? Lastig.
0: Ja, ik bedoel, want je zult op zo'n festival toch ook wel heel vaak meemaken dat dat... Dat er, wat ik wel eens meegemaakt heb, bijvoorbeeld, dat er Engelsen tussen zaten. En die dus nog even aan Anneke van Dijk, ik praat nu over de Blues Estafette, waar ik dan een tijdje geëmcee'de, nog plotseling een suite erbij moesten hebben. Waardoor Anneke van Dijk, die nooit kwaad wordt, ongelooflijk kwaad wordt en zegt, nu is het afgelopen. Tref jij nou ook wel zulke mensen die echt, laten we zeggen, een soort van air hebben die niet helemaal klopt?
2: Ja, je hebt onder de artiesten altijd een aantal artiesten die frustraties hebben, wat het ook is. Nou moet ik je eerlijk zeggen dat als je dat vergelijkt met de tijden de popmuziek deed en nu met de jazzmuziek, dat het bij de jazzmuzikanten eigenlijk sporadisch voorkomt. Ja. Mensen zijn toch heel erg met hun vak bezig en het laatste geval dat ik nu zo naar binnen schiet was Nina Simone een paar jaar terug. Die in plaats van een concert gaf ze een speech. En viel ze alles wat blank was, viel ze af. En ja, dat was allemaal heel, heel gênant. Maar voor de rest zou ik niet eens echt iets weten wat hij zegt van nou, dat is een groot probleem geweest. En suite is, wij spreken dat van tevoren heel duidelijk af. Eén kant is het wel goed, aan de andere kant vind ik het minder leuk. Maar de business is natuurlijk wel wat strakker georganiseerd. Het is veel zakelijker geworden. De tijd dat je in een touringcar met een band door Nederland heen toerde. Zoals jullie ook meegemaakt hebben met John Mill en zo. Nou, dat is helaas verleden tijd. Dat was gewoon een heel andere tijd.
0: Is de romantiek er niet een beetje af? Ik bedoel, jazz, dat hoorde toch... Ik hoorde voor de eerste hier jazzmuziek. Of in het noorden bij de Groningen Jazz Club. Of vroeger in de Sherazade, in de Wagenstraat, in Amsterdam, waar Don Byers en zo stond te blazen. Zo'n festival is natuurlijk wel heel massaal. Ik bedoel.
2: Ja, maar daar heb je gelijk in. Maar als je nagaat dat na afloop al die artiesten in Bel Air Hotel zitten en daar gaan jammen. En dan komt dat stukje romantiek toch weer terug. Ja. Want dat is ongelooflijk. Ik heb George Benson daar akoestisch gitaar zien spelen. Met door Hargrove. Nou, dat zijn natuurlijk unieke
0: momenten.
2: Die, ja. Dus in de jazz is dat die pop, wat ik dan zijdelijk nog wel zie. Is het allemaal zo zakelijk geworden. En waar je vroeger wel contact had met artiesten. Je ging in het concertgebouw, herinner ik me, zat je in de kleedkamer. En er zat de hoe en dan zit je gewoon met elkaar te praten. Ja. Nou, dat is nu ondenkbaar.
0: Ja, we hebben aan Pink Floyd nog een paar Marshalls uitgeleend toen die kapot waren in de Krugerhallen. En wat je waar, dus kwam heel netjes vragen of wie even een van ons mocht lenen. En daarna werden wij in bier uitbetaald door Pink Floyd. Het was heel leuk toen. Het was toch een soort van romantiek. Het was toch een beetje een bluesgevoel. Hè?
2: Dat klopt. We waren net bij het Spinnenwiel. Dat hotel moet jij ook nog
0: van Ome Cor.
2: Ja. Waar al zijn band over hadden. Fleetwood Mac heeft daar geslapen. John Mayall heeft er geslapen. Jullie hebben daar zeer vaak geslapen.
0: Ja.
2: En dat was dan de uitvalsbasis naar de optredens in Schiedam, Arcade en in het Westland bij Henk Teunissen. Of Club 192 van Sjaak Zennef.
0: Ja, ja.
2: En ik herinner me ook nog dat de eerste Fleetwood Mac Tour, dat we met Peter Green nog en Danny Kirwan en Jeremy Spencer. Ze stapten uit naar 's nachts om 3 uur om naar het hotel te gaan. En Danny vergat zijn gitaar en werd door Peter Green teruggestuurd. Maar hij moest nog even repeteren met Peter Green. Nou, dat waren toch wel. Dat zijn momenten die je nooit zult vergeten. Zo'n jonge jongen die had eigenlijk toch een beetje de pijn had. Die wilde de bar in. Nee, maar hij moest van papa Green nog even wat oefenen.

0: Hoe zou het komen dat, dat een heleboel organisatoren eigenlijk uit Den Haag komen? Want toch veel meer uit Amsterdam. Ik bedoel, als we naar Jaak kijken, je kijkt naar Paul en je kijkt naar jou en dan nog enkele anderen. Is Den Haag meer de start van de... Of is dat een toevalligheid?
1: Nou, wat ze wel altijd zeggen, dat vinden de Amsterdammers niet leuk om te horen. Maar in de 60e jaren kwamen de meeste bands toch uit Den Haag. Je had heel weinig groepen, je had alleen de outsiders uit Amsterdam. Voor de rest had je niet zoveel bands uit Amsterdam. Dus alles speelde zich eigenlijk al in Den Haag af. Ja, natuurlijk Muziek Express, dat was natuurlijk het blad toen de tijd voor de muzikanten en voor het publiek. Je had een grote club hier, in eerste instantie Casino in Scheveningen. Ja, ja, ja. Later Droema, Club 192. Ja, ja, ja. En Amsterdam bleef een of andere achter. En later, in de 70e jaren, heeft Rotterdam een beetje die positie over met de soul. En toen kreeg de Singing Soul Machine, de Free.
0: Maar ja, de Haag en de Frogs en zo, ja. Dat soort dingen, ja.
1: Maar de Haag is altijd toch wel een muzikale stad. Ze noemden het vroeger het Liverpool van Nederland.
0: Ja, er was hier ook een club waar, als wij hier logeren, daar waar we wel eens naartoe gingen. Ik weet niet meer precies hoe dat heette, vlakbij waar Servaas vroeger zat. En ik kwam na afloop van, gingen al die bandjes daar naartoe.
1: Ja, nachtcafé, ik ben er naam ook
0: kwijt. Van die Persische tapijtjes op de tafeltjes en zo. Ik weet niet meer precies hoe dat heette, dat was altijd wel leuk. Er zat iedereen naar elkaar te kijken, weet je wel. Van, dat zijn die en dat zijn die. En...
1: Al die bands kwamen daar ook, hè, na afloop. Ja. Naarmate je later binnenkwam, had je een optreden verder in het land gehad.
0: Ja, precies, ja.
1: Maar het was wel een leuke ontmoetingsplaats. Het was ook een van de weinige nachtcafés volgens mij ook. Dat daar maar die rol.
0: Ja, ik weet niet meer hoe dat heette.
1: Ik ben het ook vergeten. Zat vlak
0: bij Nico's Ervaars.
1: Ja, klopt. Nee, ik ben de naam ook kwijt.
0: Het Noordzee is natuurlijk een begrip geworden. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen maar meer Den Haag, maar jullie zijn voor het eerst ook naar Kaapstad gegaan.
1: Ja.
0: En hoe kwam dat zo? Ik heb dan een keer iets op van de televisie. Er kwam een man bij jou die zei van, laten we het daar ook eens proberen. Of,
1: ja, het was een Rachid Lombard. Dat is een man die al een aantal jaar op het Noordzee kwam uit Kaapstad met een dertigtal vrienden. Hij produceerde in die tijd in de 90 jaar in Kaapstad een radioprogramma's en één televisieprogramma. Een echte muziekliefhebber. En de laatste avond van het Noordzee in 1998 kwam hij naar me toe. En zei hij van, ik vind het zo'n mooi festival. Ik zou wel zoiets in Kaapstad willen organiseren. Zou je me willen helpen? En ik zei, ja, waarom niet? En ik dacht, iemand die even aandacht wil hebben. En ik was het al lang vergeten, totdat de faxen en de e-mails binnenstroomden. En toen ben ik in januari 1999 ben ik er een week naartoe gegaan. En dan had ik van tevoren gezegd, je hebt sponsors en je hebt subsidie nodig. Dus maak maar afspraken met potentiële sponsors. Als we dat van de grond krijgen, dan kunnen we het opzetten. Dat had hij ook dik voor elkaar. Met grote bedrijven had hij afspraken gemaakt. Het is een aantal keer nog geweest. Afgelopen maart, eind maart, was de eerste editie. Die is erg succesvol geweest. Er zijn ook veel mensen uit... persmensen uit Nederland geweest, wat ik niet eens wist dat ze zouden komen, die ook allemaal heel laaiend enthousiast waren. Dat heeft er nu toe geleid dat we eind maart 2001 de tweede editie daar gaan organiseren.
0: En ook in Engeland toont men belangstelling?
1: Ja, het heeft in een aantal vakbladen gestaan en waardoor gewoon een aantal promoters ons toch gebeld hebben om te kijken, het is toch inmiddels een branding geworden, dat Noordzee Jazz. Ja. Met het logo erbij. Dat toch een kwaliteitsstempel. En we zijn in gesprek met mensen in Engeland en we zijn in gesprek met mensen in Denemarken.
0: Wat ik zo mooi vind, Theo, wij staan hier, we hebben elkaar de hele tijd niet gezien. Dat zal 25 jaar geleden geweest zijn. Dat jij eigenlijk dezelfde aardige jongen bent gebleven. Want in Drenthe heb je wel eens... Mijn technicus Albert, die zei dat, dan worden mensen, die groeien en dan kennen ze je niet meer. Maar dat is bij jou helemaal niet zo. Je praat nog steeds met heel veel liefde eigenlijk over de muziek. Dat vind ik toch eigenlijk wel heel te gek.
1: Ja, maar het is ook mijn liefde. En ik heb geluk gehad ook. En ik ben vanaf mijn tiende jaar gek van muziek. Dat begon met Elvis Presley. van Elvis Presley naar John Lennon en van John Lennon naar Miles Davis zeg ik altijd maar. En het is toch fantastisch dat je van je hobby je werk kan maken. Dat je op deze manier gewoon in het leven kunt staan. Ik had het liefst muzikant geworden, maar dat zat er niet in. Ik heb één keer proef gezongen bij een band, maar na één nummer hebben ze me toen wel weggestuurd. Dus, toen dacht ik, dan moet ik de andere kant bij opgaan.
0: Nou ja, gelukkig maar zou ik graag zeggen. Want anders hadden we natuurlijk ook niet zo'n mooi festival gehad. Ik bedoel, dat is natuurlijk...
1: Dat was wel iemand anders geweest.
0: Ja, zo is het natuurlijk ook wel.
1: Het is het idee geweest van Paul. En ja, ik heb het geluk gehad dat ik naast hem mocht lopen met het ontwikkelen van het festival. En anders was het iemand anders geweest. Het is toch het publiek en de muzikanten die het doen. En dat moet altijd voor iedereen duidelijk zijn.
0: Zullen we nog even naar de overkant lopen? Lopen we nog even voor dat pand langer? Ik vind toch wel dat ik dat nog even moet doen. Al is het er niet meer.
1: Ah, het is ook leuk, de allereerste keer dat de Rolling Stones hier waren, hebben ze bij Paul in de tuin gezeten hier. Op een gegeven moment wilden de heren de stad in. En toen zei Paul, ja, met het lange haar, ik zal het maar niet doen. Mensen gaan je toch allemaal aankijken. Ja, die jongens zeiden, dat zal wel meevallen. Maar ze waren na een half uur weer terug, want ze werden inderdaad door iedereen nagewezen. Dat was eigenlijk een van de eerste bands die echt lang haar hadden.
0: Ja, er is niets meer van over.
1: Nee,
0: maar toch vind ik het leuk om hier nog eens even te lopen en eens even wat...
1: Ja, de poelier is er geloof ik nog. Ook niet meer. Nee, tegenover was vroeger hadden we een poelier waar we onze broodjes in halen, maar die is ook weg.
0: Het verleden is toch een beetje uit geweest hier.
1: Ja, je ziet het, de moderne panden zijn het geworden.
0: Een beetje zoals in Assen waar ik mijn oude huis niet meer terug kan vinden en de lagere school niet meer.
1: Ja, maar het is wel bezijden hout heeft wel iets voor mij, want ik heb gezeten hier.
0: Ben jij hier geboren?
1: Ik ben in Den Haag geboren, ja. En ik heb hier op school gezeten, hier vlakbij. Ik heb hier op de Jacob Mosserstraat, Julaan van Stolberglaan gewoond. Dus ook hier 5 minuten lopen vandaan. Dus dit heeft wel voor mij ook altijd wel een bijzondere herinnering. Ik ben hier ook al heel lang niet meer geweest, heel raar. Je werkt in Delft, in je festival in Den Haag. En op een of andere manier kom je er toch niet toe om dan naar de Theresienstraat toe te gaan. Okay, we're gonna do a bit of a blues for you now.

0: Ja, Theo, hier zijn we bij het legendarische Hotel Spinnenwiel. Het Spinnenwiel, ja. Het staat er nog wel op. Het is niet alleen maar meer een hotel. Het is nog wel een hotel, maar het is ook een Chinees restaurant. Nou, daar liggen nog wel wat bluesgevoelens van jou natuurlijk.
1: Ja, als de muren konden praten. Ja. Nee, maar god, ja, alle bands die wij op tour hadden, die we onder moesten brengen, brachten we bij voorkeur onder bij het Spinnenwiel. Het was gewoon dicht bij de snelweg, vlakbij ons kantoor. Nou, wat ik net al zei, jullie logeerden er ook. Als jullie een aantal optredens in het westen hadden, dan bleven jullie er ook overnachten. En dat was ook een heel gemoedelijk hotel. De bar bleef heel lang open.
0: Ja.
1: Ik kan me nog een hele gezellige dame herinneren die daar werkte.
0: Ja.
1: Jij ook?
0: Ja.
1: Okay.
0: Die dikke blonde mevrouw. Een beetje forse blonde mevrouw waar iedereen...
1: Goed, dus. Het was altijd heel sfeer. De mensen konden gewoon omgaan met muzikanten. En dat kun je natuurlijk niet van alle hotels zeggen.
0: Het was een familiehotelachtige sfeer. En ook met leuke mensen aan de bar. Gewoon mensen uit de buurt die jou dan op een gegeven moment ook kenden. En zo. En die ook dat helemaal niet meer... Dat was gewoon... Je ging met die mensen om alsof je buren waren en zo.
1: Ja, klopt. En we hebben natuurlijk ook... Ja, John Mill heeft hier gelogeerd. Wat ik net zei, Peter Green met Fleetwood Mac toen. The Nice. Spencer Davis groep. Eigenlijk al die groepen uit de 60, 70 jaren. Die in eerste instantie clubcircuit deden. Zoals Arcade in Schiedam. En dan, nou, die logeerden altijd in eerste instantie in de Spinnenwiel.
0: En Ome Cor werd wel altijd een beetje zenuwachtig als er dan weer zo'n club binnenkwam. En dan... Het was natuurlijk niet altijd even. Er was nog wel eens wat lawaai daarboven en zo, weet je wel. Er waren ook wel andere gasten. Ook kwam Ome Cor weer met zijn hoofd om de deur van jongens, kan dat niet wat zachter?
1: Ja, maar het ging wel, je net een gemoedelijke sfeer, een hele gemoedelijke sfeer. En, we hebben heel lang gebruik gemaakt van het Spinnenwiel.
0: Ja. Ja. En de blues in Den Haag. Wat was het toen? Je had Indiscrimination, Nico Jansen of Nico Christian en John LeGrand.
1: Ja, de blues heeft hier toch altijd wel geleefd. Als je het vergelijkt met de andere grote steden. Dat heeft te maken gehad, denk ik, ook met dat er voldoende podia waren. Dat de Haagse blues groepen waren. Later had je Living Blues. Toch een ontzettend populaire band hier, in zeker in deze regio. Nou, jullie traden heel vaak in Den Haag op. Niet alleen in Club 192, maar ik herinner me ook nog wel op middelbare scholen waar ze in die tijd grote feesten gaven in de gymzaal, waar het omgetoverd werd in de concertzaal. dus het op een manier. En waarom weet ik niet. Maar blues is toch altijd heel belangrijk geweest voor Den Haag. En misschien komt het ook wel dat er heel veel Engelse bluesbands in Den Haag hebben opgetreden natuurlijk.
0: Ja,
1: dat helpt natuurlijk ook mee.
0: Ja.
1: En wellicht dat Veronica daar ook nog invloed op gehad heeft.
0: Ja.
1: Dat was toch de zender die zeker in de beginjaren eigenlijk alleen maar in West-Nederland te beluisteren was.
0: Theo van den Hoek, organisator van het North Sea Jazz Festival of algemeen directeur. Jij bent altijd dezelfde bleef en ik wil je hartelijk bedanken namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek.
1: Ik vond het heel leuk om te doen.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, in het gesprek met Theo van der Hoek, die muziek die had natuurlijk van alles te maken met dat North Sea Jazz Festival en met Den Haag als popstad. Roy Hargrove, hij was de gast in 1997 op het North Sea Jazz Festival en het nummer van hem dat was Aphrodisia. Miles Davis, ook te gast geweest met het nummer Milestone. Fleetwood Mac, Miles Davis, ook te gast geweest met het nummer Milestone. Fleetwood Mac met Peter

0: Wezep staat we nou. Wezep met een U. En we staan hier bij het legendarische café van Perkaan. En Willem Perkaan, dat was een caféholder. Een hele bijzondere man. Het is eigenlijk een beetje een huiskamercafé. Waar je in Dwenen ook wel hebt. Bijs. Een soort van bijzel. Een huiskamer met een kabinet. Paroolkabinet stond erin. En het is nog gesloten. We zijn hier op Nana. Je kunt het niet zien. Ik kan altijd nog wel even kijken of het een beetje uitziet zoals het er toen was. Hè. Kijk, een van die oude kabinetten staat er nou. Maar niet de echte. We moeten even een paar oude accordeon daar. Zie je wel. Ik kan even kijken of in de deur hij heen. In het café. Want dat oude kabinet moet, als dat niet veranderd is, moet er nog staan. Ja, daar rechts daar staat er nog. Kijk, en de café is nog een beetje zoals toen was. En het is in 1970 dat wij de LP Apple nog eens flophouse maken. Wat wil zeggen het goedkoop herenlogement in het Amerikaans slang. En C.S. Wessels, de man van Phonogram, onze label manager, de A&R man. Dat was een man die veel goede ideeën, of tenminste ideeën had om een plaat aan de man te brengen. En die dacht toen op een gegeven moment, bedacht op een gegeven moment dat wij hier wel eens die LP met de nodige publiciteit zouden kunnen uitbrengen. Dus op een gegeven moment werd Perkaan geschatterd en een aantal autochtonen, wat boeren, die werden hier onder standtafel zitten. En die kregen allemaal voor niks te drinken. En het moment dat, wij er natuurlijk ook bij, met die mensen om de tafel. Er kwamen mooie verhalen, kwamen er naar buiten toe. En de stemming werd allengs wat losser. En Cezy had dan bedacht dat wij dan op het moment dat de toestand dan los was, dan werd er een dame naar binnen gebracht en die ging daar op de tafel staan om een striptease te doen. Nou, op dat moment gingen alle monden los natuurlijk. Wij wisten er natuurlijk wel een beetje van. Maar er was ook een filmploeg bij en die zou dat filmen. En als je nagaat dat het in 1970 was, dat is natuurlijk nu 30 jaar terug. Toen was het natuurlijk een aparte, midden in Drenthe. Hè? En op een gegeven moment kregen daar het verhaal, dat sprak zich natuurlijk rond. En op een gegeven moment kreeg ik natuurlijk ook de mensen in het dorp en zo, die kregen daar lach van. En een heleboel van die kerels die wilden dat natuurlijk ook niet hebben, dat filmpje vertoond werd. Want dan kregen ze misschien thuisbonje. En toen heeft meester Grebe, de toenmalige burgemeester, die heeft dat toen verboden. En het filmpje mocht toen niet uitzonden worden. En dat was toen, maar dat werd dan ook weer breed uitgemeten in de pers. Dus dat was natuurlijk ook de bedoeling van C.S. Wessels. Dus dat is hier allemaal gebeurd. Hier bij Perkaan in Wezer. Nou, je kunt er hier nog een beetje van zien. Naar het oude café. Ja, het is eindelijk open. Nou, het oude kabinet stiept er nog. En die mensen die er nou in zitten, die weten daar helemaal niks van. Kijk, de bedstee die zit er nog een beetje in. Huur al tappie. En die hier is toen ook met de titus op dit. Deze tafel was daar. En die staat er nog allemaal zo'n beetje in. Kijk, mooi bord aan de muur. Ter herinnering aan de 24-jarige echtvereniging van Willem Perkaan en Jantje Jalving. Gehuwd 4 december 1896. Geschenk van hun dankbare kinderen. Mooi.
1: Goeiedag.
0: Ja, dus dit is Radio Drenthe. Ja. VPRO. We worden even, we maken een spoor terug.
1: Harry Muske.
2: Ja,
0: misschien wel. En ik wou even kijken wat hier nog is. Dat ik

0: Dat even voor de microfoon zeggen. Ja, verder, we hebben er zo weer voor.
1: Ja. Je moet hier dan een keer komen optreden.
0: Ja, ja. Ja, maar ja, dat is. Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Wij speelden iedere keer voor 500.000 man, dus dat. Ja, zo, hier kun je. Als je dit al speelt niet neerzet, is het vol. Ja, ja.

0: één keer dat verhaal moet lezen.
1: Oh ja, kijk, hier heb je nog een foto ervan. En straks verbaasde gezichten op platenhoes. Straks verbaasde gezichten op platenhoes. Manager Blizzard Striptease in wezen tevoren besproken. Ja. Dus, het was natuurlijk met Willem Pekaan wel besproken, maar met de mensen die om de tafel zaten. Natuurlijk, je kunt wel zien hoe dat ging.
2: Later toen nog een keer gebruik voor deze.
1: Ja, want deze. Kijk, hier staat Helmie van der Vecht op en op dat hoesje staat Herman Brood. Dus ja. Dat klopt niet, want toen was Helmie van der Vecht er al bij. Dus nou, dat is dus hier ter plekke gebeurd.
2: Heel authentiek nog hier trouwens, hè?
1: Ja, dat doet wel denken aan vroeger. Nee. Nou, die wand ook is eigenlijk. Eigenlijk weet ik dat de bedsteden zitten hebben. Ik kan alles nog wel zien, zie je wel. Zo'n wand is daar. Ja. Al kabinet. Daar stond er toen op. Ik weet niet of dit is, maar het moet nog wel zichtbaar wezen. Ja. Dat is hier. Maar kijk, dat bord daar, dat hangt er ook nog al in. Zie je dat wel?
3: Ja.
1: Dat. Ja. En, oh ja, dat kabinet zie je wel, maar er stond ergens anders. En dat is ook niet.
3: Ja, dat is die wel. Ja. Met die punten erop, toch?
1: Nee, dit is een
3: ronde.
1: Dit is een ronde, ja, die is er niet meer.
0: Nee. Die was al.
1: Ja. Perkaan. Legendarisch. Nou.
0: Ik hoor maar even hier, hoor. Dit is hier.
2: Ja. We gaan verder.
0: Ja.

0: De muziek kwam uiteraard ook van de LP Apple Knockers Flophouse. Nummer van Sonny Boy Williamson. Uitvoering QB and the Blizzard, Help Me. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Hij maakt, zoals altijd, door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de swamps in Louisiana tot de Trentse hei. Blues Radio Trenten. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Dr. Hook uit New Jersey werd groot met nummers van songwriter Shel Silverstein. Dat begon in 1972 met de wereldhit Sylvia's Mother. Dit is een cover van Sam Cooke uit 1959. Dr. Hook, Only 16.

Dr. Hook, Only 16. Nancy Griffith kwam als onderwijzeres naar Austin, maar ze ging in de avonturen optreden en had zoveel succes dat ze als singer-songwriter verder ging. Ze was getrouwd met singer-songwriter Eric Taylor. Ze was verloofd met een andere singer-songwriter, Tom Kimmel. En ze overleed vorig jaar op 68-jarige leeftijd. Nancy Griffith, Tower Song.

Nancy Griffith, Tower Song. Mickey Newbury, dat was een geniale songwriter uit Texas. En hij stond hoog in de pickorde in Nashville. Volgens Kris Kristofferson was hij de allerbeste storyteller. En zijn nummers werden dan ook gecoverd door Ray Charles, B.B. King, Dolly Parton, Elvis Presley, Frank Sinatra, Roy Orbison, Willie Nelson en Tom Jones. Als zanger was hij meer een cultartiest, weliswaar met een trouwe aanhang. Mickey Newbury, The Silver Moon Café.

distance, going where I do not know. I just know.

Mickey Newbury, The Silver Moon Café. Emmylou Harris werd heel lang geleden ontdekt door Chris Hillman en hij koppelde haar aan Gram Parsons en Love Hurts was meteen een hit. Tegenwoordig is ze de old lady van de Americana. Een iets wat deftige dame van 75 jaar. Emmylou Harris, Snake Song.

Emmylou Harris, Snake Song. Bob Seger uit Detroit was met zijn Silver Bullet Band niet af te stoppen in de jaren 70. Dit is een hit uit 1977 van het album Night Moves. En zo als heel veel welgestelde Amerikaanse bejaarden renteniert hij tegenwoordig in Bonita Springs in Florida. Bob Seger, Main Street.

Bob Seger, Main Street. Ray Benson uit Philadelphia was de oprichter en de zanger van de band Asleep at the Wheel. In de jaren 70 verhuisde hij met zijn hele band naar Austin. En daar werd hij de producer van Dale Watson, Aaron Neville, Willie Nelson, Merle Haggard en Vince Gill. Ook Cindy Cashdollar speelde in Asleep at the Wheel als steelgitarist en ze speelde ook dobro. En later zouden we haar terugzien bij de band van Paul Butterfield, Lee Von Helm, Bob Dylan en Van Morrison. Ray Benson, If I Needed You.

Ray Benson, If I Needed You. Papa Chubby, dat is een blueszanger uit New York. Zijn vader had een candy store in Brooklyn met een jukebox. En in die jukebox ontdekte Papa Chubby de Rolling Stones. En op dat moment wist hij meteen wat hij wilde worden. Hij is intussen alweer jaren de aanvoerder van de blues scene in New York. Papa Chubby, Grown Man Crying Blues.

boy mama. But we ain't got no pool, no we don't. Nowhere to swim.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Hard to Kill van Geneva Magnus is het album van deze week. En dat is alweer het 16e album van deze blueszangeres uit Detroit. En het is geen toeval dat ze in de blues belandde, want haar vader en moeder pleegden zelfmoord en ze groeide op in opvanghuizen voor pleegkinderen. En ze zag op jeugdige leeftijd ooit een optreden van Otis Rush en ze wist meteen dat ze blueszangeres zou worden. Geneva Magnus, Strong as

Geneva Magnus, Strong as Steel. Lucinda Williams was lang een obscure zangeres uit Louisiana, maar haar album Car Wheels on the Gravel Road veranderde haar leven. Plotseling trok ze volle zalen in alle hoeken van de wereld en in 2020 werd ze getroffen door een hersenbloeding. Maar in 2021 toerde ze alweer met Jason Isbell door Amerika. Ze is ook alweer 69 jaar. Lucinda Williams, Nothing.

Lucinda Williams, Nothing. Joe Grosecki uit Pittsburgh maakt al jaren mooie albums, maar Nederland heeft hem nooit ontdekt. Hij is de boezemvriend van Bruce Springsteen. En deze Bruce Springsteen produceerde het nummer en speelt als gitarist mee. Joe Grosecki, Never Be Enough Time.

Joe Grusecki, Never Be Enough Time. De Flatlanders, dat is een band uit Texas. Een band met drie singer-songwriters. Jimmy Dale Gilmore, Butch Hancock en Joe Eli. Artiesten met succesvolle solo-carrières en een hobbyband. De Flatlanders, Blue and Blue.

The Flatlanders, Blue and Blue. Mondharmonica-speler en zanger John Grimaldi uit Chicago runt al jaren de band Studebaker John and the Hawks. En de band is wereldberoemd in Chicago en volkomen anoniem in de rest van de wereld. Runt al jaren de band Studebaker John and the Hawks. En de band is wereldberoemd in Chicago en volkomen anoniem

Studebaker John, Without You. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Freek Medendorp. Steve Earle veroverde heel lang geleden de wereld met zijn album Guitar Town en hij maakte vervolgens een hele serie indrukwekkende Americana-albums. Hij overleefde een drugsprobleem, een sloot vol alcohol en 6 huwelijken. Steve Earle, 2 Girls.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goeie avond en welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang muziek met onder andere Coco Montoya, Ellie Venables, Kat Dansé, Joanne Parker, de nieuwe CD van Joe Bonamassa, The Sidekicks. En we beginnen met Rick Vito. Rick Vito, vooral bekend als gitarist van Fleetwood Mac in de periode 1987 tot 1991. Maar hij heeft een mooie nieuwe solo-CD gemaakt. No Mojo on My Side, uit 2014. No Soul Shaker. En hier is World on Fire.

Uitstekende gitarist en een goede cd ook. Dit Soul Shaker, 2019 van Rick Vito. De man die ooit speelde in Fleetwood Mac. De volgende is van eigen bodem, van Drentse bodem. Althans voor een deel. De Sidekicks, de drummer door van Wim Ensinger. Die woont in Aarsen aan de Bijlenstraat. Dat is vlakbij de studio van Radio Drenthe. Ze heeft een nieuwe single uitgebracht in deze coronatijden. Vind ik toch altijd weer knap dat dat gebeurt. En die is al weer hoog binnenkomen in de Nederlandse, nou, top 40 in elk geval. Ze hebben een mooie website waar het allemaal opstaat. Keep the Fire Burning.

Misschien wat minder stevig, maar wel mooier. Wel mooi, de Sidekicks met Keep the Fire Burning. Dat past wel mooi in deze tijd van het jaar. Een beetje de kolde tijd, maar ook de coronatijd. Jongens, zorg dat je het vuur die brandende houdt. Ik weet niet of ze nog speelt binnenkort een keer. Ben niet zo volgeling. Het meeste stond in februari. Ik dacht 27 februari. Op de agenda ben je van slag. Geen borger, maar als dat doorgaat, helemaal goed in de gaten houden allemaal. Goed naar Joe Bonamassa, een man die ongelooflijk veel speelt. Ook samen met allerlei andere artiesten ook heel veel opnames maakt. Nou weer een nieuwe cd maakt, vorig jaar, Royal T. En door van Savannah.

Joe Bonamassa Savannah van de nieuwe cd van hem. Royalty, mooie titel trouwens van de cd, want die kunt ook een beetje anders uitspreken, dan is het Royalty. Van de opbrengst van de cd. Opgenomen in de Abbey Road studio van voormalig van de Beatles in Londen. Samen uiteraard weer met Reese Winans op keyboards. Joanne Parker, een zangeres uit Minneapolis, die misschien wat minder bekend is, maar wel een uitstekende zangeres. 2018 was haar debuut Hard to Love. Het is een beetje in de sfeer van de gospelmuziek, zou ik kunnen zeggen. Maar het hangt er wat tegen aan. Out of the Dark, dat is de nieuwe cd en dit is het nummer. Carry On.

best een goede zangeres. Joanne Parker. Van de CD die... Wat ik net een stuk van draaide. Carry On. Carry On, maar dat is niet de CD. De CD die is Out of the Dark. Het blijft een beetje in die sfeer. We gaan naar Cat Danser. Of Cat Danser. Ik denk dat het Cat Danser is. Ze komt uit Canada. Een vrouw met een wat masculine stem. Wat donker stemgeluid. Maar wel de muiten weer. One Eyed Open, dat is de nieuwe CD die net uitgekomen is. Dit jaar zelfs, 2021. En het nummer Why I Like It Done.

The Way I Like It Done, Cat Dansé van de Naked One Eye Open. En ja, het klinkt inderdaad een beetje wat een wat mannelijke stem, een beetje bijzondere stemhersen. Er wordt wel eens de vergelijking gemaakt met Patsy Cline, de countryzangeres die op vrij jonge leeftijd in het is overleden. Die had ook een beetje dit soort stem. En die stem die is ook gebruikt, die stem van Cat Dansé, voor een tribute band van Patsy Cline. Houd er in de gaten, Cat Dansé. Harry's Blues, door luister je naar, door hoor je dit soort muziek in. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En het nummer dat is dit keer I Shall Be Released. Bekend geworden door de band in 1968, stond op hun eerste LP, Music from Big Pink. Compositie van Bob Dylan, maar die heeft het voor 68 niet op een nummer. Die nam het pas in, geloof ik, in 1971 op. Maar de eerste uitvoering die wij laten horen, die is van Chris Thomas King. En Chris Thomas King, dat is een zoon van Tabby Thomas. En de kenners, de mensen die Harry's Blues wel eens vaker geluisterd hebben, die hebben eens eerder gehoord van Tabby Thomas. Dat is de man die woont in Baton Rouge, die woonde in Baton Rouge. Waar Harry Musquet en ik in 1993, John Legrand was er ook bij, op bezoek geweest bent in zijn Tabby's Blues Box. Dit is een zoon ervan dus, de tweede generatie, Chris Thomas. En die heeft de naam King er blijkbaar aan toegevoegd, Chris Thomas King. Die heeft een cd opgenomen met als titel Angola. En Angola, dat is de naam van de grote staatsgevangenis, de beruchte staatsgevangenis in Louisiana. Angola State Prison. En doorop stiet de versie, de originele compositie van Bob Dylan in de uitvoering van Chris Thomas King, I Shall Be Released.

De meest recente versie van I Shall Be Released van de cd Angola van vorig jaar van Chris Thomas King. Chris Thomas King trouwens, een man die ook veel acteert. En, ook wel in muziekfilms, in de film over Ray Charles bijvoorbeeld. Ray, daar speelde hij Lowell Fulson in. En in de film Oh Brother, Where Art Thou, daar speelde hij Tommy Johnson in. Dus ja, een man die zowel muzikaal als qua acteur nogal aan de weg timmert. Chris Thomas King. We gaan naar het origineel. Dat is van de band. In 1967 geschreven door Bob Dylan. Maar in 1968 door de band op de plaats zet. Music from Big Pink. Een legendarische LP. Ze, kun je toch denk ik rustig zeggen. De man die dat opnam. Richard Manuel, Rick Denko, Leffenhelm, Garth Hudson en Robbie Robertson. Het origineel van I Shall Be Released.

Dit was de eerste uitgave van I Shall Be Released in 1968 op Music from Big Pink. Ik wil niet zeggen dat het de eerste opname was, want die was al eerder. Die was in 1967 toen F. Dylan het opnam samen met de band. Later bent die opname bekend worden onder de naam The Basement Tapes. Die ben in 1991 uitgebracht, volumes 1 tot 3, 1, 2, 3. En een remix ervan die is later nog weer uitgebracht in 2014. En Dylan heeft het natuurlijk ook zelf nog wel een keer opgenomen, maar dat was pas in 1971. De derde versie, nou dan kun je de keuze maken uit tientallen versies die je er uitgebracht bent van dit nummer. Het is een ontzettend vaak gecoverd. Van Paul Weller tot Bobby McFerrin, Black Oak Arkansas, Zac Brown Band, nou noem ze allemaal maar op. Ik heb een keuze voor de versie van Marion Williams. Een uitstekende zangeres. Een beetje gospelzangeres. Die later zong bij de Famous Ward Singers. Dat was een geweldige gospelgroep in het zuiden van Amerika. En zij heeft dat opgenomen in 1971 op de LP The New Message. Haar versie van I Shall Be Released.

Drie versies van I Shall Be Released. De eerste uit 1968 van The Band, van Music from Big Pink. En de tweede in de volgorde van de titelnummer was van Marion Williams, die je net hoorde, van de LP The New Message uit 1971. En de meest recente die is van de nieuwe CD van Chris Thomas King, de CD Angola. We gaan verder met nog weer een nieuwe CD, ook uit 2021 zelfs, van een jonkie, Annie Venables. Ze is nog maar begin 20 jaar. En dit is al de vijfde CD die zij uitbrengt. Texas Honey, dat was de CD waar zij een paar jaar terug met deurbraak. Dit is de CD Heart of Fire. En daarop speelt Kenny Wayne Shepherd, die speelt er ook op met. Op dit nummer, Bring on the Pain.

Ja, dan ben je zo jong en dan speel je zo samen met Kenny Wayne Shepherd. Annie Venables van de CD Heart on Fire. We blieft nog even in Amerika bij in dit geval wat bijzondere muziek. Bijzondere muziek, want dat is van Early Times and High Rollers. En ja, wat is dat nou weer voor een band? Die koor dan zomaar aardig tegen. Het is een soort straatartiest, zou je kunnen zeggen. Een man die in de New York, in de East Side van New York doorspult. Een beetje op de straat en dat soort, bij dat soort gelegenheden. Niet helemaal onbekend, hè, want Papa Chubby die speelt op de CD ook mee. Dus dan ben je niet helemaal niks meer. Early Times and High Rollers, dat is de naam, de artiestennaam waaronder hij dat uitbrengt. En de CD die heet The Corner. Nou ja, dan ben je op de straat inderdaad. En het nummer dat is Come On, Let's Ride.

Nou, best knappe muziekvereniging die als, zeg maar, min of meer op de straat leeft. Alhoewel, of het woord is, ik weet het niet. Dit is de informatie die de pers erbij geeft. Early Times and High Rollers, dat is de artiest. En Come On, Let's Ride, komt van de cd The Corner. En daarmee binnen wij bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laura de Braams. En we hebben nog wel een heel mooi nummer eigenlijk tot besluit. Een nummer van Coco Montoya. Coco Montoya die eigenlijk ooit ontdekt is door de Albert Collins. En toen was hij nog drummer trouwens, Coco Montoya. En Albert Collins die hoorde hem. En die zei, jong, je moet gitaar gaan spelen. En die heeft hem het gitaarspel eigenlijk bijgebracht. En niet alleen het spel technisch, maar ook de liefde voor het gitaarspel. En ook de liefde voor de blues, denk ik wel. Vandoor dat hij later speelde in de band van Albert Collins. En ja, toen kwam een keer weer een ander iemand die kwam langs. Dat was John Mayall. En die hoorde Coco Montoya spelen. En die zei, ah joh, je moet bij de Bluesbrekers komen. Nou, toen heeft hij een tijd bij de Bluesbrekers gespeeld. Tot halverwege de 90 jaren van de vorige eeuw, denk ik. En toen is hij gewoon zelfstandig gewoon, op de solo-touren gegaan. Maakte al geregeld door LP's. Eerst op het Alligator-label. En tegenwoordig op het Duitse Roof-label. Dit is een cd uit 2020. De cd Coming in Hot, Coco Montoya. En met een nummer van Albert Collins... Lights are on, but nobody's home.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Joseph Erickson uit Texas won een talentenjacht en hij ging meteen naar New York en toen heette hij plotseling Joe Tex en toen werd hij een Little Richard-kloon. In de jaren 70 heette hij Yusuf Hajier, want hij bekeerde zich tot de islam en een paar jaar later had hij plotseling weer een nummer 1 hit met I Gotcha. Hij overleed in 1982 na een grote strijd met een alcoholverslaving en een hartstilstand. Hij werd slechts 47 jaar. Joe Tex, I believe I'm gonna make it.

Joe Tex, I Believe I'm Gonna Make It. Heel af en toe covert Chris Stapleton een nummer van een collega-songwriter. En dit is zo'n voorbeeld. Dit is een nummer van Gary P. Nunn. Chris Stapleton, Last Thing I Need, First Thing This Morning.

Chris Stapleton, Last Thing I Need, First Thing This Morning. Clarence Gatemouth Brown uit Louisiana was een bluesartiest, maar hij nam ook country en Cajun platen op. In de jaren 70 toerde hij maar liefst 12 keer door Europa en hij gaf ook 44 concerten in Rusland. Hij overleed in 2005 op 81-jarige leeftijd. Clarence Gatemouth Brown, Ventilator Blues.

0: jaren.
1: Clarence Gatemouth Brown, Ventilator Blues. Countryzanger Chris Stapleton loopt niet voor niets als een rode draad door het programma, want eind 2017 kwam volume 2 van het album From a Room uit. En dat album kwam meteen op 2 binnen op de Billboard 200 charts in Amerika. En een week later stond ook dat album weer op 1. Chris Stapleton, Either Way.

Chris Stapleton, Either Way. Francine Reed uit Illinois maakt al sinds de jaren 80 deel uit van Lovett's Large Band. En dat is het orkest van Lyle Lovett. Daarvoor werkte ze met Delmut McClinton, Willie Nelson en Roy Orbison. Francine Reed, A Touch of Love.

Francine Reed, A Touch of Love. Amerika benoemde Chris Stapleton tot countryzanger, maar zo ziet hij zichzelf helemaal niet. Hij zegt, ik ben beïnvloed door outlaw country, bluegrass, rock'n'roll, blues en southern soul. Chris Stapleton, I was wrong.

Chris Stapleton, I Was Wrong. Lynn Jordan, dat is een zangeres uit Chicago. En zij kende moeilijke tijden, want via internet probeerde ze geld binnen te halen omdat ze schulden had. Ze kon de huur niet meer betalen en ze kon zelfs geen eten meer kopen. En toen greep Buddy Guy in en gaf haar een contract in Buddy Guy's Legends, de beroemde bluesclub in Chicago. Lynn Jordan, Turtle Blue.

Lynn Jordan, Turtle Blues. Chris Stapleton kan moeilijk kiezen tussen blanke en zwarte muziek. Zijn country-favorieten zijn Keith Whitley, Dwight Yoakam en Patti Loveless. Maar hij is tevens fan van Ray Charles, Otis Redding en Freddie King. Chris Stapleton, Dead Row.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: America's Child van Shamikia Copeland is het album van deze week. En Coco Taylor kreeg de bijnaam Queen of the Blues in Amerika. Maar na het overlijden van Coco Taylor benoemde haar dochter Shamikia Copeland als de new Queen of the Blues. Shamikia Copeland, such a pretty flame.

Shumikia Copeland, such a pretty flame. Chris Stapleton en zijn vrouw Morgaine hebben inmiddels 4 kinderen. En hij is natuurlijk heel druk, maar zij heeft ook nog haar eigen carrière. Ze is niet zo succesvol als haar man. Ze schreef wel wat nummers voor andere artiesten en heeft ook een contract als soloartiest bij Arista Records. Dus het geld komt met grote bakken binnen. Chris Stapleton, miljonair.

Chris Stapleton, miljonair. Bobby Womack uit Cleveland begon als gitarist in de begeleidingsband van Sam Cooke. En daarna begon hij met een eigen band, de Valentinos. En met zijn schoonzus Shirley Womack schreef hij het nummer It's All Over Now. Dat was de eerste nummer 1 hit voor de Rolling Stones. Bobby Womack overleed in 2014 op 70-jarige leeftijd. Bobby Womack, It's All Over Now.

Bobby Womack, It's All Over Now. Chris Stapleton begon zijn carrière gewoon heel eenvoudig als voorprogramma van Eric Church, Warren Haynes, Guns N' Roses, Tom Petty en de Heartbreakers en The Eagles. Maar intussen is hij overal in Amerika de hoofdact. Chris Stapleton, Scarecrow in the Garden.

Chris Stapleton, Scarecrow in the Garden. En hij liep vandaag als een rode draad door het programma. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Martin Vuller deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. We gaan eruit met Willie Kent uit Mississippi. Hij ging naar Chicago en daar werd hij de beste basgitarist in de blues. En als hij geen werk had, geen probleem, dan werkte hij als vrachtwagenchauffeur. In 2006 overleed hij op 70-jarige leeftijd. Willie Kent, Trouble in Mind.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Ja mensen, het bent rare tijden. Je weet niet helemaal waar je aan toe bent. Wat nog wel kan en wat nog niet kan. Maar één ding kan altijd. Luister naar de radio. Luister naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En donderdagavond tussen 10 en 11. Nieuwe bluesmuziek uit Amerika. Vooral Amerika. Van Ben Bostick, van Grant Peoples. Van The War and Treaty. Mac McAnally. Jesse Malin. Maar we begonnen met een geweldig nummer van Hurricane Ruth. The Dirty Blues.

Hurricane Ruth met The Dirty Blues. Een goed begin van deze uitzending. Het is van de cd Good Life. Nee, cd van deze Amerikaanse zangeres. Volgende is een hele bijzonder verhaal eigenlijk. Van Jesse Malin is de zanger, een singer-songwriter. Maar daarvoor was het eigenlijk een pure punkrocker uit Amerika. Die zo rond 2000, een beetje later ongeveer, zeg maar, een andere weg in de slagen is. En door toch ook volle waardering met de kring. The Fine Art of Self-Destruction. Dat was zijn eerste die hij in dat genre maakte, zeg maar. Dat was in 2002. En daarvoor was hij echt een glam rocker, een punk rocker, net hoe je het nu wilt. Dit is een nieuwe cd die van hem uitgekomen is. Todd Youth. En dat is de jeugd van een... gaat over de zanger Todd Youth. En dat was een man die ook in diezelfde wereld zat. En door zingt hij ook over op een van de nummers. Maar ik kies voor een ander nummer, omdat ik dat ken in de uitvoering van Lou Reed. Jesse Malin met Sally Can Dance.

Een nummer oorspronkelijk uit 1974, titelstuk van de LP van Lou Reed, maar vandaag in de uitvoering van Jesse Malin van de CD Todd Youth. Een eerbetoon aan de punk-rocker, de punkzanger Todd Youth. Steve Azar, dat is een man die komt uit Mississippi, Greenville, Mississippi. Dat is blues area bij uitstek, zou je kunnen zeggen. En die heeft een hele mooie cd gemaakt over Mississippi, over de staat Mississippi. Allerlei gegevenheden uit die staat, over plaatsen die er bindt. De Flatlands, Rosedale, een bekende plantage door zo. Indianola, Rena Lara, Greenville zingt hij ook over. My Mississippi heet dat, My Mississippi Reunion. En dit is een nummer wat hij samen zingt met Cedric Burnside. En Burnside is de zoon van R.L., Robert Lee Burnside. En dat was een hele echte bluesman. Die ook vaak in Drenthe opgetreden heeft trouwens. Ook in de Amer bijvoorbeeld. Zijn zoon Cedric Burnside. Die volgt de voetsporen van zijn vader. En samen met Steve Azar zingt hij het nummer Cold Water.

Steve Azar samen met Cedric Burnside met het nummer Cold Water van de cd My Mississippi Reunion. Uitermate sterke cd van deze Steve Azar. Stuurt ook het nummer One Mississippi op, wat hij schreef even in opdracht van de gouverneur van Mississippi toen de staat 200 jaar bestond, dacht ik. Dacht 200 jaar, ja. Mac McAnally, wij zagen hem ooit, Harry Muskee en ik, toen wij op onze eerste reis in Amerika waren in 1993 in Meridian. De stad waar als Jimmy Rogers begraven ligt. En ja, het is ook een stad, een witte stad eigenlijk in een zwart gebied. En toen wij daar waren, toen wil Harry er ook helemaal niet zo lang wezen in dat theater. Want het waren allemaal blanke mensen die daar optraden. En een van die mensen was door Mac McAnally. En daar was Harry wel weer weg van, want hij was een hele goede zanger. Mac McAnally is een zanger, een singer-songwriter en ook een sessiemuzikant. Hij speelt in de Coral Reefer Band van Jimmy Buffett. En dit is van zijn nieuwe cd Once in a Lifetime. Mac McAnally met Alive and In Between.

Mac McAnally met Alive and In Between. En in het arrangement hoort u toch die Gulf Coast klanken. Die hoort u door een beetje doorheen klinken. Niet zo verwonderlijk. Hij komt overdaan uiteraard. De kust van Mississippi en Florida, die omgeving. Ik herinner me ook het nummer wat hij zong met Nancy Griffith trouwens. The Gulf Coast Highway. Prachtig nummer. Minder prachtig, het verhaal van The War and Treaty. Mac McAnally die zong net God is Great and I'll Be Damned. Nou, dat geldt ook een beetje voor de mensen achter The War and Treaty. Oftewel achter de man in dat geval, Michael Trotter. Hij diende als soldaat in het Midden-Oosten en maakte door ontzettend veel narigheid en rottigheid met. En op een gegeven moment ging hij niet meer naar het front of zo, maar ging hij zingen bij de kerkdiensten die hulden worden als er weer een militair gesneuveld was. Toen hij terugkwam in Amerika, heb ik contact gekregen met Tanya Blount en daar is hij met de trouwd. En dat duo, dat echtpaar dus eigenlijk, dat vormde de band The War and Treaty. Een nieuwe cd daarvan, Heartstown en het nummer Take Me In.

Geweldige muziek. Geweldige muziek van The War and Treaty van de Nee-CD Heartstown. Take Me In. En dan merk je dat de blues en de gospel, dat die toch wel heel dicht bij elkaar kunt liggen. En vandoor is ook allebei de heurt in Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. 3 uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een heel oud nummer van voor de oorlog. Pre-war blues, zoals we dat dan noemen. 1938 van Sleepy John Estes. En de eerste uitvoering is een hele recente. Van een man uit Mississippi, uit Greenville, Mississippi. Van de CD Mississippi Suitcase. Het gaat namelijk over het nummer Everybody

Dit is al een mooie uitvoering van Everybody Ought to Make a Change. Pieter Parcek van de CD Mississippi Suitcase uit 2020. Nou, dan mag nog naar het origineel toe en dan nog een andere uitvoering. Het origineel dat komt uit 1938. Het is van John Adam Estes, oftewel Sleepy John Estes. Man die leefde zo van rond 1900. Het is niet precies bekend wanneer hij geboren is. Tot 1977. En in die periode heeft hij een heel aantal nummers opgenomen. Maar de meest bekende bent wel Drop Down Mama uit 1929. Dan het nummer wat wij zo gaan draaien. Everybody Ought to Make a Change uit 1938. En Rats in My Kitchen uit 1952. Maar dan pakweg een 50 jaar opgetreden. En bijna altijd met dezelfde begeleiding erbij. Hemi Nixon op mondharmonica. En ja, op een gegeven moment in 1962, toen dacht iedereen zo ongeveer, die man die zou dood wezen. Hij had bovendien een vrij ouderlijke stem. Ook toen hij jong was, had hij dat al. En Big Bill Broons had al eens een keer gezegd van hij leeft niet meer. Maar hij was nog alive and kicking in 1962. En in 1964 trad hij nog op het Newport Folk Festival op. Man met een hele historie en mooi wat hij allemaal nagelaten heeft. Sleepy John Estes, Everybody Ought to Make a Change.

0: because it's soon or late we have to go down on our lonesome ground.
1: Doris in Deel uit 1938. En toen was het eigenlijk een B-kant van de single Don't Lie to Me. En dat was Everybody Ought to Make a Change. Nou, dan moet er nog een derde uitvoering bij. Altijd drie uitvoeringen ervan. En dan kun je kiezen voor de meest bekende van Eric Clapton bijvoorbeeld. Of van Dr. John op mijn pad. Of Geoff Muldaur uit 1963. Maar ik kies voor Ine uit 1984. Omdat dat wel een beetje in de stijl zit. Er zit toch een beetje tussen de folk en de blues zit er ongeveer in, country blues muziek. Dave Moore, dat is de man die het gaat zingen van de cd Juke Joints en Cantinas. Everybody Ought to Make a Change.

0: lonesome ground.
1: Ja, drie totaal verschillende uitvoeringen. De origineel van Sleepy John Estes uit 1938. Uit 1985, die hij net hoorde van Dave Moore. En nu 2020, de eerste uitvoering van de Peter Parcek. Everybody ought to make a change. Kirsten Tien, vorige week al wat van de draait. En vandaag nog een van de nieuwe CD Two Sides. Het nummer I Left Home. En daar staat achter voor Buddy Guy. En dat komt denk ik een beetje omdat Buddy Guy een nummer op een nummer heeft wat heet When I Left Home. Maar dit is ook heel mooi.

Heel lekker nummer, ook uit een uitstekende cd van deze Kirsten Teen, de cd Two Sides, en dit was After I Left Home. Ben Bostick, dat is een singer-songwriter uit South Carolina, man die beïnvloed is, zou je kunnen zeggen, door Waylon Jennings en Bruce Springsteen. Een beetje de outlaw country, zeg maar. Hij zingt ook vaak over wat ruige, ruwe mensen. Hellfire, dat was zijn eerste cd. Dit is zijn tweede cd, Among the Faceless Crowd, en door van het nummer Wasted Gas.

0: In een rustig moment in Harry's Blues met Ben Bostick van zijn CD Among the Faceless Crowd. Het rondrijden in een auto zonder dat je een doel hebt, maar wel lekker door de omgeving gewoon. Wasted gas. Harry's Blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Bijvoorbeeld ook van Grant Peebles. Grant Peebles, een man uit Tallahassee. Ja, dat is ook typisch zo'n naam die blijft hangen omdat je van vroeger nog het nummer kent van Tallahassee Lassie. Nou, Tallahassee, dat is de hoofdstad van Florida. Dan zit hij in het zuiden van Amerika. Dit is een cd die hij gemaakt heeft met allemaal nummers van ja, bekende vrouwelijke zangers. Hele uiteenlopende van Eliza Kilkinson tot Corey Elkin. En onder andere ook de zangeres die, moet ik hem opzoeken wie dit nou precies was, ze kwam. In elk geval uit Austin, Ellie Holder. Die heeft nog niet zo lang een cd uitgebracht. En daarop stiet het titelstuk van de nieuwe cd van Grant Peebles, Bad Wife.
1: I'm bound to be tortured. You see, it's in my nature.

0: I'm such a bad, I'm a real bad.
1: Bad Wife. Compositie van Ellie Holder in de uitvoering van Grand Peoples. En daarmee zijn we bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En we besluiten met een nummer van Betty So. En Betty So, dat is een van Koreaanse afkomst. Nou, dat past uitstekend in Amerika. In de melting pot die Amerika nou één keer is. Op een groot in de buurt van Houston. Dit is van de CD Heat, Sin, Water, Skin. Een productie van Gerv Morley. Man die onder andere werkte met Lucinda Williams. Never Knew No Love.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Ralph Donner uit Chicago was zanger bij de Rockin' Five en later bij de Gents. En hij bleek een Elvis Presley stem te hebben zonder de King te imiteren. En heel vreemd, hij was de favoriete zanger van Robert Plant en ook van Elvis Presley. Na 7 hits overleed hij in 1984. Ralph Donner, So Close to Heaven.

Rel Donner, So Close to Heaven. Dickie Betts, die kennen we als gitarist van de Allman Brothers Band. En hij noemde zijn zoon na Duane Allman, zijn collega gitarist bij de Allman Brothers Band. En samen met deze zoon nam Dickie Betts een prachtig nummer op. Waiting for a Train.

Dicky en Dwayne Betts, Waiting for a Train. Jay and the Americans, dat was een band uit Queens in New York met leadzanger Jay Black en grote hits als Come a Little Bit Closer en Cara Mia. Walter Brecker speelde basgitaar en Donald Fagen orgel voordat ze begonnen met Steely Dan. Jay and the Americans, This Is It. Ah.

Jay and the Americans, This Is It. Bob Dylan mag dan de meest gecoverde songwriter ter wereld zijn. Hij is zelf ook niet te beroerd om covers op te nemen. Hij nam eerder al Not Fade Away op en The Boxer, Young at Heart, House of the Rising Sun, Big Yellow Taxi. En deze cover nam hij op in 1997. Het is een nummer van Jimmy Rodgers, Bob Dylan, My Blue-Eyed Jane.

Bob Dylan bij Blue Eyed Jane. Bobby V uit North Dakota had een grote hit met Rubberball en even later een nummer 1 hit in Amerika met Take Good Care of My Baby. Hij werd de opvolger van Buddy Holly als zanger van de Crickets en hij toerde door Amerika met een volslagen onbekende pianist, Elston Gunn. En later kwam Bobby V erachter, dat was Bob Dylan. Bobby V, Sharing You.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Fire It Up van Steve Cropper is het album van deze week. En dat album werd tijdens de lockdown opgenomen in Nashville met als gastenorganist Felix Cavalier, die kennen we van The Rascals, en de drummers Simon Kirk van Bad Company en Anton Fick van Joe Bonamassa. Dit was het 12e soloalbum van Steve Cropper, die intussen 79 jaar is. Steve Cropper, Heartbreak Street.

Steve Cropper, Heartbreak Street. Bill Gates, dat is een pianist uit Georgia. En met zijn combo was hij het huisorkest in de nachtclub Hernando's Hideaway in Memphis. En dat leverde een contract bij Sun Records op. Dit is een eigen compositie. Het werd geen hit, maar het is eigenlijk best een mooie soul ballad. Bill Yates, I'm So Lonely Without You.

Bill Yeats, I'm So Lonely Without You. Bertie Green uit Detroit was een succesvolle jazzzangeres. Ze verhuisde naar New York en daar werd Root Brown haar protégé. En Root Brown kwam uit de soul- en blueswereld en overtuigde Bertie Green om ook blues en soul te gaan zingen. En uiteindelijk kreeg ze ook nog de hoofdrol in de Broadway musical Black and Blue. Bertie Green, how come?

be green, how come? Steve Earle uit Virginia was in 1986 plotseling een fenomeen omdat zijn album Guitar Town een wereldhit was. En dit nummer is opgenomen al eerder door Johnny Cash, Waylon Jennings, Levon Helm, Vince Gill, Bob Seger en Emmylou Harris. Maar het past eigenlijk wel bij Steve Earle, want hij belandde wegens drugsdelicten en agressie tegenover politieagenten meerdere malen in de gevangenis. Steve Earle, in the jailhouse now.

Steve Earle in de Jailhouse Now. Jamie Coe uit Michigan werd ontdekt door Bobby Darin in een klein clubje in Detroit. Maar Bobby Darin contracteerde hem meteen voor zijn eigen platenlabel. Hij werd razend populair in het clubcircuit, deze Jamie Coe. Maar hij scoorde nooit een hit. Jamie Coe, Summertime Symphony.

Jamie Cole, Summertime Symphony. John Mellencamp uit Indiana, dat is een door het leven getekende singer-songwriter. Na 3 huwelijken heeft hij intussen 5 kinderen, 23 albums en een hele serie grote hits. En naast singer-songwriter is hij ook nog kunstschilder, acteur en filmdirector. John Mellencamp, Gamblin' Barroom Blues.

John Mellencamp, Gambling Barroom Blues. Het nummer werd geschreven door Burt Bacharach en het was een grote hit voor de Drifters. En vervolgens werd het gecoverd door Zoet Money, Wayne Fontana, de Dave Clark Five, Lulu, de Bay City Rollers, de Dolly Dodds, Aaron Neville en Elvis Costello. De Drifters, Please Stay.

The Drifters, Please Stay. Er zijn 105 versies verschenen van deze klassieker. En het nummer werd opgenomen door onder meer Merle Haggard, Dolly Parton, Don McLean, Ramblin' Jack Elliott, Woody Guthrie, Pete Seeger en Lonnie Donegan. En Van Morrison was als kwajongen al een fan van deze Lonnie Donegan. Vandaar dat Van Morrison het ook coverde. Mule Skinner Blues.

Van Morrison, Mule Skinner, Blues. Long John Baldry, dat was een Engelse blueszanger. Hij was de ontdekker van Elton John en Rod Stewart, die samen bij hem in de band Steam Packet speelden. Maar hij emigreerde naar Canada en daar nam hij een mooi duet op met de Canadese zangeres Katie MacDonald. Long John Baldry en Katie MacDonald. Insane Asylum.

Long John Baldry en Katie MacDonald, Insane Asylum. Weet geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Bedendorp coördineerde de playlist. Wynonna Judd maakte jarenlang met haar moeder samen deel uit van het duo The Judds. En die scoorde een hele serie grote country hits. Maar tijdens een solotour naar Engeland nam ze in Londen een prachtig nummer op met gitarist Jeff Beck. Wynonna en Jeff Beck, I Want to Know What Love Is.

0: Eens tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: James Charles Rogers werd geboren op 8 september 1897 in een buurtschap ten noorden van Meridian in Mississippi. Als zoon van een spoorwerker groeide hij onder moeilijke omstandigheden op. Zijn moeder overleed toen hij 5 of 6 jaar was. Hij trouwde jong, scheidde snel, werkte in tentshows en bij het spoor en leed aan tuberculose. In 1927 maakte hij zijn eerste opname voor Victor onder de naam Jimmy Rogers. Zijn bijnaam, The Singing Brakeman. Het hoogtepunt van Rogers' carrière viel samen met de Depression, de grote economische recessie van eind 20, begin 30er jaren. Met Hank Williams, die op 1 januari 1953 overleed, was hij de grondlegger van countrymuziek. Jimmy Rogers overleed op 26 mei 1933, 35 jaar oud. De muziek van Jimmy Rogers lag op de grens van country en blues. Hij werkte met blueszanger Robert Nighthawk en countrystar Gene Austin. Rogers was een genereus man, weinig zakelijk. Hij moest vaak tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Zijn laatste opname maakte hij 2 dagen voor zijn dood in New York. Hij werd begraven in Meridian. Daar staat ook zijn standbeeld. Jaarlijks herdenkt men in zijn geboorteplaats de sterfdag van de grote zoon.
3: Wel, we staan hier in het Jimmy Rogers Memorial Museum en op de achtergrond horen we Jimmy Rogers zingen, de T for Texas Blues.

0: tot aan de songs die je voor me liggen, dus de uitgebrachte songs op het papier zelf, foto's van zijn vrouw en de piano, en daar werd de muziek dan op gecomponeerd. Verder zien we een oude draaitafel met zo'n hoorn erop, zoals je bij His Master's Voice dan ziet. Zijn laarzen liggen hier, zijn gitaar die staat zijn Martin. Die is apart voor hem gemaakt, die staat in een kluis aan de overkant. En het leuke ervan is dat aan de achterkant op de kast, op de klankkast staat Thanks. Dus als het nummer afgelopen was, kon hij hem zo omdraaien. En dan het publiek dan geklapt had, dan liet hij zo dat Thanks zien. Dus dan hoeft hij niet iedere keer als een gek te schreeuwen, weet je wel. Nou, verder staan hier een soort van koffer. Van die grote koffers, van die hutkoffers, waar je dus als je met een schip ging of zoiets, dat je ging verhuizen, daar deed je al je kleren in. Nou, als hij op tour ging, dan zaten al zijn kleren daarin.
1: Jimmy Rogers was een man die bij de spoorwegen werkte, de Singing Brakeman. Daar stond ook nog een heel apart
0: brakekarretje, ja.
1: Dat is eigenlijk een fietsie wat over de spoorlijn giet. Worden de werkers zich mee transporteren.
0: Die hendel kun je dus op en neer bewegen, ga je dus over de rails heen. Je ziet het wel eens in westerns en zo. Nou, verder liggen hier een aantal tools. Dat zijn werktuigen waar hij mee gewerkt heeft. Kijk, die brake clubs. Dat zijn een soort van baseball-achtige voorwerpen. Used by any brakeman and switchman to tighten handbrakes on railroad cars. Dus we moesten het om het allemaal vaster te maken. Wat er verder nog een hoeks en bars van metaal. Een grote schep waar waarschijnlijk de stokers de kool mee in de machine gooiden. Nog een paar hele oude Gibsons. Die speciaal Gibson gitaar, die speciaal door Jimmy Rogers voor zijn vrouw ontworpen zijn.
1: Hij is niet oud geworden, Jimmy Rogers. In 1934, 26 mei 1933 is hij overleden. Morgen is het 26 mei. En dan wordt er bij zijn graf ook een dienst gehouden. Dan is het precies 60 jaar geleden dat hij overleden is.
0: En er is hier in Meridian dus een festival aan de gang. Voornamelijk is er in de Best Western is een soort van songwritersavond. Waar je gewoon naartoe kan gaan. Dat is vrije entree. En die Doc Dougherty, waar we net mee spraken, die gaat daar ook naartoe.
1: En verder in de stad treedt nog op, meestal St. Paul, Overstreet en Fred Noblock en dat soort mensen.
0: Ja.
1: Kunnen we zeggen, Harry, dat deze muziek, ja? U de 20e jaren hebben het dan eigenlijk over dat hij zong. En dat hij vanuit de arme blanke kant, want dat was zijn achtergrond. Hij had zelf tuberculose, heb ik over gezongen, de TB Blues. Is ook aan overleden in 1933. Is dit een beetje, kun je dit blanco blues nu?
0: Ja, maar hij gebruikt geen 12 bars chorus eigenlijk. Wat hij gebruikt is toch meer de country kant op. Hij gebruikt af en toe wel een blues schema, maar dan is het toch met meer een witte country inslag en zo.
1: Want het aantal songs van hem, die wordt dan wel in de titel aanduid met de TB Blues en dat soort dingen.
0: Maar het zal dus waarschijnlijk wel gaan over de inhoud van de woorden en zo. De tekst. Dat het niet zo. Kijk, dat TB Blues, tuberculose of blues, dat is natuurlijk. Daar leed hij aan en dat heeft hij geschreven. En dat zit er meer in de tekst, denk ik, dan als in de muziek.
1: Het is muziek waar jij niet veel affiniteit mee hebt, hè?
0: Ik ben daar te jong voor, moet ik eerlijk zeggen. En hoewel ik al niet meer van de jongsten ben, is dit toch nog weer een beetje van voor mijn tijd. Ik ken het ook niet van vroeger.
1: Het zullen hebben over muziek van Hank Williams, dan ligt dat wat anders.
0: Ja, ook Hank Williams. Hank Williams staat iets dichterbij, maar staat ook vrij ver van mij af. Dus wat dat betreft, zit ik toch meer aan de zwarte kant van de zaak.
1: De white man's blues, dat
0: spreekt mij wel aan, maar

0: ja, ik ben er nooit zo ingedoken.
1: Het is aan jou voorbij gewoon.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, je kunt niet, you can't have it all.

0: Liedje van weemoed en verlangen dit, hè?
1: Ja.
0: The Mississippi and You van Jimmy Rogers.
1: En ja, stilistisch lijkt het een beetje op de oude muziek van Paul Oliver, de jaren 30. En een beetje, doet me ook een beetje denken, schematisch, een beetje aan de Louis Armstrong Hot 7 en zo. De eerste periode van Louis Armstrong.
0: Het is ook die tijd natuurlijk, hè? Eind 20 jaar, begin 30 jaar. Toen leefde Jimmy Rogers. Het was een man die veel met de spoor te maken had. Zijn vader werkte bij het spoor. Hij werkte zelf kort bij het spoor, maar hij kon niet volgen. Op zijn 24e is hij door aan het ophouden. Vandoor het nummer van Jimmy Rogers, maar in de uitvoering van Boxcar Willie, Hobo's Meditation. Iets wat ik bij die tijd hoorde, dat midreizen.
1: Ja, de depression time, hè, had je toen. Dus dat was de drooglegging had je toen in die tijd. En je had de bulten zwervers, zou ik maar zeggen. Die noemden ze daar dus hobo's of boomers. Dat waren dan spoorwegwerkers die overal heen trokken. En die hadden geen vervoer en probeerden dan op die boxcars. Dat zijn dan de goedentrein waar gewoon ze springen en van hier naar daar te komen. Mm.
0: En wat in dat gesprek ook wel even naar voren kwam. Ja, mensen in die tijd die hadden nog niet de medische voorziening die als er vandaag aan de dag bent. We klagen vandaag aan de dag wel eens wat. Maar dat vergelijk met vroeger een Jimmy Rogers die dan tuberculose had. Later een Hank Williams.
1: Ja, Hank Williams die iets in zijn rug had en daardoor ontzettende pijnen leed. En op een gegeven moment altijd veel alcohol tot zich nam. En ook morfine en dergelijke. Waardoor die pijn dan minder werd. En die man was eigenlijk helemaal geen addict, zoals zo vaak geschreven is. Maar hij is dus eigenlijk, doordat hij altijd pijn had, is hij daaraan begonnen. En als hij wat later was geboren, hadden ze die kwaal kunnen verhelpen. Maar dat mocht helaas niet zo zijn.
0: Hetzelfde is met Jimmy Rogers ook het geval geweest. In mei 33 was hij in New York. Voor zijn allerlaatste opname, eigenlijk kun je amper meer, maar het is toch gebeurd. 24 mei ben de laatste opname gemaakt en 26 mei was toen ook al met hem gebeurd. Whipping That Old TB, een nummer van Jimmy Rogers, wat we doorvuren, Lorden Hurten. En ja, Waiting for a Train, een van zijn bekendste nummers, een van zijn meest gekopieerde nummers ook in de uitvoering van Sammy Walker. Soms waren we in Meridian in een theater door zo, want het was een festival. Het was 60 jaar geleden, precies op de dag dat wij er waren dat Jimmy Rogers overleden is. En dat was een hele toestand hoor.
1: Dat was een soort van songwritersavond en wij wisten ook niet precies waar we terecht kwamen. We kwamen in een prachtig mooi oud theater terecht, maar het was nogal even moeilijk om er binnen te komen, hoewel wij een access hadden. Stonden er allemaal van die cowboy-achtige politieagenten met zware pistool of revolvers op de heup. En
0: het was veel blank geweld of zo.
1: Ja, tenminste zo zag het eruit. En wij kwamen dus in een soort van artiestenruimte waar dus allemaal wat oudere gezettelde burgers van Meridian rondliepen. En waar ik me niet echt op mijn gemak voelde, want ik wist niet precies wat ik zeggen moest. Ik ben natuurlijk niet zo'n kenner van die muziek. Maar dat is een heel vreemd sfeertje eigenlijk. Misschien wel te vergelijken met de redneck sfeer van vroeger. Ik bedoel, het publiek daar is toch duidelijk anders bij de country muziek als bij de blues. Hoewel de artiesten, geloof ik, niet echt zo'n houding hebben. Ja. Maar het wordt wel daarmee geassocieerd. Nou, er zaten 6 mannen op een rij op het toneel. 6 bekende country singers en die speelden dan allemaal een liedje.
0: Ja, Paul Overstreet was erbij, Paul Davis, Fred Knobloch en Ine die jij nog hadden maar de weer van.
1: Ja, Mac McAnally, dat vond ik heel goed. En wij stonden dan in die hal en daar zaten die mensen dan te spelen. En iedereen kwam aan de beurt en vertelde dan hoe ze zo'n liedje geschreven hadden. En dat klonk echt fantastisch, één zo'n mannetje. En hier is Mac McAnally.
2: This is a great thing about farmers.

0: Wat is vroeger het verschil tussen, dat nog zo over de afgelopen paar dagen bekijkt, tussen Louisiana en New Orleans en Mississippi?
1: Ja, New Orleans is natuurlijk een grote stad en veel vertier. En als je dan Mississippi in rijdt, dan naast Slidell, dan, daar is de state line, dan verandert het landschap en ja, je krijgt de eerste vlakke wegen met veel groen. Een beetje te vergelijken met de Veluwe route, zo'n beetje, nog iets vlakker. En dan later loopt het wat meer op en af, een beetje type Sauerland, dacht ik. Veel bedrijf is er ook niet. Je ziet niemand werken. Tenminste op de velden niet. Het is allemaal vrij woest wat je ziet. En heel veel verkeer is er ook niet. En we zijn dan in...
0: Het is wel een heel vochtig en warm gebied hier. Mississippi.
1: Het hele zuiden, Louisiana en Mississippi is vochtig gewoon. Omdat het toch het deltagebied is van de Mississippi en die andere rivieren allemaal. Maar we gaan nu. We komen van Meridian, waar het Jimmy Rogers Museum was. En waar ook onder andere de Peavey fabriek staat. Een fabriek van muziekinstrumenten, wel bekend bij muzikanten.
0: Nou is Mississippi een staat waar veel gekleurde mensen wonen, veel zwarte mensen wonen en waar ook uiteraard blanke mensen wonen. Je ziet hier nog een duidelijke scheiding, hè?
1: Ja, wat mij opviel gisteravond, die Jimmy Rogers songwritersavond, dat daar geen enkele neger was. En dat het typische, dat die country songwritersavond typisch een blanke aangelegenheid was.
0: Met heel veel politie erbij aanwezig.
1: Ja, overdreven veel, maar misschien vonden die mensen waren ze geïnteresseerd of zo. Dat weet ik niet precies. Tegen ons waren ze in ieder geval heel vriendelijk. We kregen direct een button waarop stond special guest. We konden overal dus lopen en in de hal en alles konden we doen daar. Maar het valt mij wel op dat er dus. Dat alles wat hier gebeurt, het smerige werk en het moeilijke werk, gebeurt door negers en de blanken bemoeien zich daar niet mee of hebben de leiding daarover. Dus dat was trouwens in Louisiana ook al zo, hoor, vond ik. Daar zit te weinig verschil tussen, lijkt me. Maar ik kan me wel voorstellen dat zo'n film als Mississippi Burning, dat gevoel heb je wel een beetje.
0: Dan binnen wij maar reizigers natuurlijk hier. Wij trekken door het land en ja. Wij zien wat en zo af en toe dan spreek je eens een paar mensen.
1: Ja, en bovendien die weg waarover we rijden, daar is ook heel weinig, je ziet heel weinig huizen. Af en toe een plaatsje, maar daar houden we dan ook al gauw mee op. Druk verkeer eigenlijk ook niet. Het is eigenlijk het echte platte land. Wat wegen die zich helemaal recht door het landschap bewegen en die loodrecht op elkaar staan. En, het werkt net als trouwens uitstekend. Je kunt snel van de ene plaats naar de andere komen. En, maar ja, het is een typisch countrygebied.

0: Nou, echte hedendaagse countrymuziek van Randy Irwin van de LP Cowboy Rhythm uit 1988. Een compositie van Jimmy Rogers in de Jailhouse Now. Nou, dan met, ja, was dat een blank uitstapje vandaag, Harry?
1: Ja, dat was echt een uitstapje naar het gebied waar dan deze eigenlijk ja, een white man's blues gemaakt wordt.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
3: Tijdens de opname van het album Hotel Gollo kwam men aan het eind van de middag een nummer tekort. En Harry Musquet had nog wel een oude eigen compositie liggen. En hij vond dat nummer eigenlijk nooit zo geschikt voor zichzelf. Hij vond het meer een nummer voor Lee Towers. QB and the Blizzards. Once in a Lifetime.

Cuby and the Blizzards, Once in a Lifetime. Etta James werd door Chess Records naar de Fame Studios in Muscle Shoals in Alabama gestuurd, omdat Aretha Franklin daar prachtige nummers had opgenomen. Dit werd slechts de B-kant van de single Tell Mama, maar uiteindelijk zou het een evergreen worden. Etta James, I'd Rather Go Blind.

Etta James, I'd Rather Go Blind. Robert Ely uit Texas begon als drummer bij Lightnin' Hopkins en later bij U.P. Wilson. Vervolgens was hij de zanger van de Five Careless Lovers en toen begon hij een eigen band. En met die band was hij jaren het huisorkest in de Bluebird Club in Fort Worth. Robert Ely, Part-Time Love.

Robert Ely, Part-Time Love. Buddy Guy trok vanuit Louisiana naar Chicago en daar begon hij een duo met mondharmonica-speler Junior Wells. Hij werd een studiogitarist bij Chess Records onder leiding van producer Willie Dixon en op zijn oude dag is hij nog steeds de best betaalde old-school gitarist van Amerika. Buddy Guy, Stone Crazy.

Buddy Guy, Stone Crazy. Joe Jonas uit Texas toerde als Little Jimmy Reed met Clifton Sonnier door Texas en Louisiana. En in 1969 verhuisde hij naar Californië en werd hij het huisorkest in de Tiki Jacks Club in de nabijheid van Berkeley University. Maar na een paar jaar zat hij op een bluesfestival in Arkansas en daar ontmoette hij gitarist Mighty Paul Young. En zij besloten samen een nieuwe band te beginnen. Joe Jonas, Blue Monday.

Joe Jonas, Blue Monday. Blueszanger Milton Campbell presteerde overal. Hij begon ooit bij Sun Records, maar daarna bij Chess, bij Stax en bij Melico was hij ook uitermate succesvol. Dit is een nummer geschreven door James Brown en die man schreef hele mooie bluesnummers. Little Milton, please, please, please.

Little Milton, please, please, please. Harry Musquet woonde geenige tijd in huis bij Sjoerd Punter. Dat was de popverslaggever van de Assen Krant. En hij kreeg wekelijks nieuwe albums van Amerikaanse platenlabels toegestuurd. En zo ontdekte Harry Musquet een totaal onbekende singer-songwriter, Mickey Newbury. En ik weet nog wel dat hij me op een ochtend belde en zei: dit moet je echt horen, je vindt het geweldig of je vindt het helemaal niets, want je moet er wel van houden. Mickey Newbury, 33rd of August, when the baby in my lady gets the blues.

Mickey Newbury, 33rd of August, When the Baby and My Lady Gets the Blues. In 1956 was dit een top 10 hit in Amerika voor Muddy Waters. Het nummer stond 6 weken in de hitparade. Lil Walter is de mondharmonica-speler, Willie Dixon speelt bas en de gitarist is Hubert Sumlin. En er verschenen ook nog covers van Steppenwolf, de Charles Ford Band, Eric Burdon en Buddy Guy. Muddy Waters, 40 Days and 40 Nights. 40 days.

Muddy Waters, 40 Days and 40 Nights. Shane Johnson's Blue Train, dat is een bluesband uit Iowa, met gitarist Shane Johnson en zanger-basgitarist John Rash, die jaren in Californië bij singer-songwriter E.C. Scott werkte. Shane Johnson's Blue Train, With You Tonight.

Shane Jansen's Blue Train With You Tonight. Het is een nummer van songwriter Willie Dixon die Coco Taylor ontdekte en ook haar eerste grote hit schreef, Wang Dang Doodle. Ze zongen in 1968 dit duet en er bestaat overigens ook een mooie cover van Katie MacDonald en Long John Baldry van dit nummer. Maar dit zijn Coco Taylor en Willie Dixon, Insane Asylum.

Coco Taylor en Willie Dixon, Insane Asylum. Effie Bird uit Mississippi studeerde aan de politieacademie en was daarnaast ook nog blueszangeres. En dat bleef ze later altijd op parttime basis doen, met haar eigen jazzcombo en met haar eigen bluesband. En ze is nog steeds actief. Effie Bird en The Blues Review. Tell Me Baby.

Effie Bird en de Blues Review. Tell me baby. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet. Een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Bo Diddley uit Mississippi inspireerde Buddy Holly, Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, The Animals, George Thorogood en The Clash. Dit is een nummer uit 1959 en het werd gecoverd door John Hammond, The Shadows of Night en The Spitfires. Bo Diddley, oh yeah.

Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues met heel veel muziek van John Mayall, althans die met John Mayall te maken heeft. De nieuwe cd van John Mayall, The Sun Is Shining Down, die is uit en daarvan draaien we in ieder geval één stuk en misschien ook nog wel twee. Maar ook werk van de nieuwe cd van King of the World, onze eigen Nederlandse groep die 10 jaar bestaat. Maar we beginnen met de cd van Alice Bailey, zangeres uit Engeland. Shining in the Half Light is de titel van de cd. Het nummer The Game.

Alice Bailey, The Game van de CD Shining in the Half-Light. John Mellencamp, John Cougar Mellencamp, zoals hij vroeger heet, is een man uit het Midwesten van Amerika, uit de Heartland, zoals dat ook noemt. Hij noemt zichzelf een Midwestern Socialist. En dat betekent dat hij een linkse rakker is. Alhoewel, hij is 70 jaar. Maar het is een man die een beetje loopt in de voetsporen van John Steinbeck en van Woody Guthrie bijvoorbeeld. Zeker een sociaal bewogen man. Iemand die ook samen met Willie Nelson bijvoorbeeld de Farm Aid concerten opzette om steun te geven aan de boeren in Amerika. Er is een nieuwe cd van hem uitgekomen. Cd nummer 25, Strictly a One-Eyed Jack. En door van Chasing Rainbows.

John Mellencamp, Chasing Rainbows. En op de cd, Bruce Springsteen ook op een paar nummers mee. Eigenlijk wel een beetje vergelijkbare boys wat dat betreft. Alhoewel Bruce Springsteen wat meer van de stadse kant is, zeg maar. Cedric Burnside, dat is een man uit Mississippi, 42 jaar. En hij is de kleinzoon van Robert Lee Burnside. Want hij is volgens mij getrouwd met een dochter van Burnside. Van de drummer van Burnside. Van Calvin Jackson, ja. Zo is het, ja. Dus is weer een nieuwe cd van hem uit te komen. I'll Be Trying. En daarvan draag ik Step In.

mooie van de muziek van Cedric Burnside is altijd dat het zowel een country in zich heeft als blues in zich heeft. De gitaar van Luther Dickinson, een mooie slidegitaar van Dickinson. Ja, daar kun je eigenlijk beide kanten mee op. En dat blijkt ook wel in dit nummer Step In van de CD I'll Be Trying. In Amerika waar ik uit mag geven op een mooi label, dan stel je wat voor. En een van die labels, dat is het Smithsonian. Het Smithsonian Instituut is een beetje vergelijkbaar met het Meertens Instituut in Nederland. Die noteert, bewaart allerlei dingen die te maken hebben met volkscultuur en met volksmuziek. Dus als je Smithsonian uit mag brengen, dan ben je een goede naam. Dan kun je misschien op termijn vergelijken met Woody Guthrie en dat soort mensen. Elizabeth Cotton en dat soort types. Nou, dat geldt dus voor Charlie Parr. Want zijn laatste CD, Last of the Better Days Ahead, is uitgebracht op het Smithsonian Folkways label. En het nummer, dat is Walking Back from Wilmar.

Ja, hoe moet je dit nou noemen? Is dit nou folk, of is dit country, of is dit blues, of is dit country blues, folk blues? Net hoe je het noemen wil. Charlie Parr in elk geval, van de CD Last of the Better Days Ahead. Walking Back from Wilmar. En Wilmar, dat is een stadje in Minnesota. Beetje in de buurt van Duluth, waar als Bob Dylan geboren is, opgegroeid is. Terug naar Nederland, naar Assen. Want in de 60e jaren ging Cuby en de Blisters die ging naar Amsterdam, naar het BAVO-gebouw. Om door een opname te maken. De eerste opname. En dat was voor het label CNR van de familie Rood. Ze namen de twee nummers op: I'm So Restless en Stumble and Fall.

Stumble and Fall van Cuby and the Blizzard. Een soort punk avant la lettre. Het bestond toen nog niet, maar het werd wel gemaakt. De eerste single was dat van Cuby and the Blizzard. Het is Blues, de Lustre Noor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. En we draaien altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. A Quitter Never Wins, dat is het nummer wat het dit keer overgiet. Oorspronkelijk 1994 van Tinsley Ellis van zijn CD Storm Warning. Maar de aanleiding is dat het stiet op de laatste LP, de laatste CD van John Mayall. The Sun is Shining Down. De zon giet onder voor John Mayall, want hij hield ermee op. Zoveel jaren bezig geweest, bijna 90 jaar ondertussen. Dan is het ook tijd om een keer te stoppen. En hij daar stopt, dan ben je niet een verliezer, John. A quitter never wins.

John Mayall op de mondharmonica. Dat is eigenlijk zijn instrument en de keyboards uiteraard. De cd The Sun Is Shining Down, die is nou eindelijk uit. Of eindelijk, maar al een tijdje aangekondigd dat is er komen. Maar die is nou uit en nou, er speelt allerlei goede mensen mee. Melvin Taylor speelt erop mee, daar kom ik straks nog helemaal op terug. Buddy Miller speelt erop mee. Mike Campbell van Tom Petty en de Heartbreakers die speelt erop mee. Scarlett Rivera op de viool speelt er nog op mee. Het is echt een waardige afsluiting van een grote carrière van John Mayall. We gaan naar het origineel van Tinsley Ellis uit 1994 van de LP Storm Warning. Uitstekende gitarist Tinsley Ellis. En hij laat zich ook bijstaan door prima mensen eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Chuck Leavell op orgel en piano onder andere, ook op dit nummer. Derek Trucks die dat erop met. Al met al een uitstekende band en een heel goed nummer. Nummer van Tinsley Ellis zelf. A Quitter Never Wins.

Het origineel van Tinsley Ellis uit 1994 van de CD Storm Warning. Nou, twee blanke uitvoeringen waren dat, van John Mayall en van Tinsley Ellis. Nou ook nog een zwarte uitvoering van Melvin Taylor en de Slack Band. Melvin Taylor, uitstekende gitarist die in Jackson, Mississippi geboren is en die ook de reis naar het noorden maakte, The Way Up North. En op Maxwell Street in Chicago allerlei mensen ontmoeten en door met is gaan spelen. Onder andere speelde hij met Willie Smith en met Pinetop Perkins en dat soort mensen. Dus echt een original. In 2000 bracht hij de CD uit Bang That Bell. En daarop stiet zijn versie van A Quitter Never Wins.

Dat waren de drie versies van A Quitter Never Wins. De lessen van gitarist Melvin Taylor met de Slackband. Doorvoer Tinsley Ellis. En we begonnen met John Mayall van de cd The Sun Is Shining Down. Uitstekende cd met heel veel. Afwisselend werkt erop met Marcus King die erop meewerkt. Trouwens Melvin Taylor ook zie ik. Het eerste nummer, Hungry and Ready. En dan draai ik die volgende week. We gaan nu naar Britton Patrick Morgan. Dat is een man die uit, ook weer uit het midden van Amerika komt. Uit het Heartland komt. Beetje in de sfeer van Woody Guthrie, Bob Dylan. Wat op die manier. Een man die de verhalen vertelt die als in die omgeving speelt. Bijvoorbeeld het verhaal over een of andere gangster, een outlaw of zo. Die heette Bad Tom Smith. Britton Patrick Morgan.

Ja, zo loopt het meestal toch altijd nog af met die outlaws in Amerika. Of nou Butch Cassidy en de Sundance Kid is, of dat het Billy the Kid is op Doc Holliday, neem ze allemaal maar op. Uiteindelijk komen ze allemaal door enig geweld, meestal van de rechterlijke zijde, aan hun eind. Bad Tom Smith van Britton Patrick Morgan. Een hele leuke cd, moet ik zeggen. De cd die heet I Wanna Start a Band. De volgende week draai ik door het titelnummer van, want dat is zeker de muide weer. Tiende cd van de band King of the World. In 2012 opgericht door Erwin Java. Jaar nadat Harry Musquet overleden was en Erwin toch weer met een band aan het werk wilde. Nou, die band is nog steeds, bestaat nog steeds, wel met andere mensen. Erwin is eruit gegaan. Fokker de Jong is eruit gegaan. Maar Doven in de plek, Stel de Beire op gitaar en Marlon Pichel op de drums. Maar de oude getrouwen Ruud Weber en Gover van de Kolm, die bent er nog steeds. De Royal Ten, de koninklijke 10 jaar van The King of the World, Love Motel.

Love Motel, King of the World van de NCD, The Royal Ten. Alle nummers zijn trouwens geschreven door de band zelf. Alle teksten zijn van Ruud Weber en de muziek van de band Leen. We gaan naar Takey and the Holy Know Nothings. Ja, een bijzondere naam, Takey and the Holy Know Nothings. TK, wat zeg ik nou? TK, ja. TK, Stiefver Taylor Kingman. Het is een man uit Oregon, die komt uit een klein plaatsje. Klein plaatsje hoor, maar het plaatsje heet Rodeo trouwens. In Oregon woont maar 400 man. Nou, dan hebben ze waarschijnlijk niet zo bar voor te doen. Ja, misschien rodeo spullen en wat muziek maken. En dat doet hij dan ook. Er is een cd uitgekomen die heet The Incredible Heat Machine van TK and the Holy Nothings. En ik draai door van The Bottom of the Blues.

Taylor, Kingman en de Holy Know Nothings. Het tegenovergestelde van bedweters bent dat, hè? Holy Know Nothing. Know Nothing, de mensen die niks weten. Niet te veel pretenties hebben, maar het is wel goede muziek van Taylor, Kingman. Bottom of the Blues van de cd The Incredible Heat Machine. We besluiten deze aflevering van Harry's Blues met muziek van Katie Henry. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. Blues en country, nou, blues en Americana, dat is een beetje de basis van dit programma. En dat geldt ook voor de muziek van Katie Henry. Het is een songwriter uit New Jersey, uit de oostkust van Amerika. Iemand die in allerlei clubs jarenlang piano gespeeld heeft en zong heeft uiteraard. Dit is een cd die ze uitgebracht heeft vorig jaar, On My Way, Katie Henry met Too Long.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Paul McCartney vormde een succesvol songwritersduo met John Lennon. Maar dit uur hoort u louter nummers die Paul McCartney helemaal alleen schreef. Dit nummer schreef hij destijds voor zijn toenmalige vrouw Linda. Billy Joel, Maybe I'm Amazed.

Billy Joel, Maybe I'm Amazed. Het was een grote hit voor Wings, de band van Paul McCartney. Het werd zelfs een nummer 1 hit in Amerika. En dit is een cover van de dames Anne en Nancy Wilson. Heart, Band on the Run.

Hard Band on the Run. Het was de laatste nummer 1 hit voor de Beatles en het was een compositie van Paul McCartney. Dit is de cover van de Engelse singer-songwriter Cat Stevens, die zich tegenwoordig Yusuf noemt. Maar voor ons blijft hij gewoon Cat Stevens, The Long and Winding Road.

0: Cat Stevens, The Long and Winding Road. Het is de meest gecoverde compositie van Paul McCartney en het werd de nummer 1 hit voor de Beatles in Amerika. Dit is Good Old Willie Nelson. Hij nam het nummer op in de Tone King Studios in Los Angeles. Willie Nelson, Yesterday.
1: Yesterday,

0: yesterday.
1: Willie Nelson, Yesterday. Het nummer komt van het album Band on the Run van Wings. En dit is de cover van de tegenwoordig in Canada wonende zanger van Free, Bad Company, Queen, The Firm en The Law, Paul Rodgers, Let Me Roll It.

Paul Rodgers, Let Me Roll It. Het nummer komt van The White Album van The Beatles en Paul McCartney wilde de Who aftroeven met een keihard rocknummer en de zanger van The Who was bereid om dit nummer te zingen. Roger Daltrey, Helter Skelter.

Roger Daltrey, Helter Skelter. De compositie van Paul McCartney werd de nummer 1 hit in Amerika voor de Beatles. En er verschenen 737 covers, onder meer van Rita Franklin, Ike en Tina Turner, Ray Charles, Meatloaf, Norah Jones, Joe Cocker, Dolly Parton en Lucinda Williams. En dit is Chrissie Hynde, Let It Be.

Chrissy Hynde, Let It Be. Paul McCartney schreef het nummer over Julian, de zoon van John Lennon, die in de put zat na de echtscheiding van zijn ouders. En het zou de langste single worden die de Beatles ooit uitbrachten. Dit is een cover van de frontman van de Steve Miller Band uit Dallas. Steve Miller. Hey Jude. Hey.

Steve Miller, Hey Jude. Het nummer komt van het album Venus and Mars van Wings. En het werd de nummer 1 hit in Amerika. En Paul McCartney nam het nummer destijds zelf op in New Orleans. En dit is een cover van de band van zanger Adam Young, Owl City. Listen to what the man said.

Owl City, Listen to What the Man Said. Perry Farrell komt uit Queens in New York en hij was de frontman van de bands Janis Addiction en Lollapalooza. En hij heeft dan ook de bijnaam The Godfather of Alternative Music in Amerika. En Paul McCartney schreef dit nummer voor het album Revolver van de Beatles. Perry Farrell, Got to Get You Into My Life.

Barry Farrell, Got to Get You Into My Life. Dion DiMucci komt uit de Bronx in New York en hij had eind jaren 50 al hits en is nog steeds actief als singer-songwriter en blueszanger. Het nummer komt van het album Rubber Soul van de Beatles. Dion, Drive My Car.

Dion, Drive My Car. Paul McCartney nam het nummer zelf op met gitarist David Gilmour van Pink Floyd. En dit is de versie van een band uit Los Angeles met zanger Michael Jolette. The Airborne Toxic Event. No More Lonely Nights.

Dearborn Toxic Event, No More Lonely Nights. Het nummer komt van het album Revolver van The Beatles en niemand weet wie Eleanor Rigby eigenlijk is. Het is een van de favoriete nummers van Paul McCartney, want het staat altijd op de playlist tijdens live optredens. Alice Cooper, Eleanor Rigby.

Alice Cooper, Eleanor Rigby. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het komt van het album McCartney 2, waarop Paul McCartney alle instrumenten zelf bespeelde. En deze cover van blueslegende B.B. King maakte hij voor het album The Songs of Paul McCartney. B.B. King, On The Way.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond mensen en welkom bij Harry's Blues. Everything is Broken. Dat ken je misschien van Bob Dylan van de CD Oh Mercy uit 1989. Maar er zijn ook nog heel veel andere versies en ik draai er door nog tweeën van. Verder muziek van James Steinle, een man uit Texas, maar met de roots in Duitsland. Reverend Peyton Big Damn Band, is een nieuwe CD die ervan komt. En van een meidenband uit New York, genaamd Jane Lee Hooker, Jericho.

Het bekende Bibelse verhaal van Jericho van der Meijen lopen en dan de muur die vanzelf wel gaat vallen. Jane Lee Hooker, een vrouwenband, een meidenband uit New York, die dus helemaal niks te maken heeft met John Lee Hooker, de bluesman uit Mississippi. Skylar Rogers, de bluesvrouw uit Chicago, al vaker gedraaid in dit programma in Harry's Blues. Nog een nummer van die cd Firebrother, maar een wat rustiger nummer. Thankful.

Ik kan het niet vaak genoeg zingen. Prachtige cd. Fire Breather van Skylar Rogers. En dit was Thankful. Reverend Peyton's Big Damn Band. Hij die meestal maar eens een keer live gezien hebt, dan vergeet hij ze nooit weer. Hartstikke leuk trio. Man, vrouw, echtgenoot van Reverend Peyton. En volgens mij familie van hem, Bracy Peyton. Met zijn drieën wist altijd een uitstekend programma neer te zetten. Alleen nog ja, door alle ziekte van de afziekte, maar door de pandemie van de afgelopen tijd kwam er niet vullen van terechte. Het verhaal van de nieuwe cd die aan zit te komen, Songs for Hard Times, is dan ook van dat het ook de ziekte was die zijn band trof. Zijn fellow bandgenoot, zeg maar. Zijn vader kreeg kanker. De plek waar ze woonde, hij woonde een beetje afgelegen in een hut, zeg maar, of in een cabin, doorval de stroom uit. En daar zat hij, wekenlang zat hij door zonder stroom. En betekent dat hij de nieuwe cd, de teksten daarvoor, de arrangementen daarvoor, dat hij die bekeerslochten maakt heeft. Nou, als dat geen blues is, dan weet ik het niet. Reverend Peyton, Big Damn Band met Ways and Means.

Ja, dat is wel het handelsmerk van de Reverend Peyton Big Damn Band. Namelijk de slidegitaar. Heel veel hurry dat erop. Van de nee-cd die naar Hutten moet komen. Dance Songs for Hard Times. Ja, slechte titel, nee. Een beetje vertier wel nodig. Mick Colassa, dat is een man die uit Michigan komt, maar die alweer heel wat tijd in Mississippi woont. Vandoor dat zijn eerste cd ook als titel had Mississippi. Een combinatie van Michigan en Mississippi. Een nee cd is van hem uitgekomen, If You Can't Be Good, Mick Colassa, met een nummer van Howlin' Wolf, Who's Been Talking?

Mikolaza is dat van de cd If You Can Be Good, het nummer van Howlin' Wolf Who's Been Talking. Die Mikolaza die is trouwens ook heel actief in de Blues Foundation in Mississippi in Amerika. Stichting die zich bezighoudt met de verzorging van dat de blues, dat die ook onder jongere generaties, dat die doorlevend blijft. Beetje vergelijkbaar wat in Nederland ook wel gebeurt met de Dutch Blues Challenge. Ook daar zit een stichting achter die er ook voor zorgt dat mensen uit Nederland dat die zich kunt verdiepen in de blues. En iemand die dat gedaan heeft, dat is Robert Duyf. Singer-songwriter die uit Limburg, uit Heerlen, 1974 geboren. En die kreeg ook de kans om naar Memphis toe te gaan, om door zich te verdiepen in de bluesmuziek en zich daarin te verbeteren. Hij bracht al een keer een cd uit, de cd Going Home. Dat was een live opname. En nu komt hij met een nieuwe cd en daarvan het titelstuk. Robert Duyf met Dangerous Mood.

Blues van eigen bodem, Robert Duyf van zijn nieuwe cd Dangerous Mood. En je kunt horen dat de invloed van John Lee Hooker, dat die hier heel nadrukkelijk aanwezig is. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval is het Everything is Broken van Bob Dylan. Uitgekomen in 1989 op de cd Oh Mercy. Dat was niet de originele titel van 1989, want toen heette het nog Broken Days. Maar later heeft hij dat omgezet. Daniel Lanois, de producer van de cd, die schreef er ook over dat Dylan vaak heel lang bezig was met het schrijven van de nummers en ook met de titels van de nummers. Maar het werd uiteindelijk Everything is Broken. De eerste versie die komt uit 2019. Van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads.

De eerste versie van Everything is Broken van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads. Uitstekende cd trouwens, met heel veel andere artiesten samenwerkt. Duetten met Chris Stapleton bijvoorbeeld, maar ook met Bonnie Raitt en met Mavis Staples en met Eric Clapton, met Sting. Dan noemen ze allemaal maar op. Ik geloof dat er wel 17 nummers op staat op Threads, de cd van Sheryl Crow uit 2019. Het origineel van Bob Dylan, Everything is Broken, dat dateert uit 2019. Het origineel van Bob Dylan, Everything is Broken, dat dateert uit 1989. Een

Het origineel van Everything is Broken van Dylan uit 1989. Nog een derde versie en dan zie ik u altijd weer een versie die, ja, die weer wat nees toevoegt, die op een andere interpretatie van het nummer, zeg maar. En die vind ik in een nummer van Robert Lee Burnside uit 2002 van de CD All Blues Up. Uitgebracht op het Fat Possum label van Matthew Johnson. Een label wat echt midden in Mississippi kwam. Matthew Johnson was een student van de Universiteit van Oxford van Mississippi. En hij vond dat de blues op een nieuwe manier opgenomen zou moeten worden. Dat deed hij met iemand die dat al jarenlang gedaan had. Namelijk Robert Lee Burnside. Was in die tijd al vaak in Nederland geweest. Had opgetreden in de Hamer onder andere. En Robert Lee Burnside, die zag ik in 2000, denk ik, optreden in een juke joint in de buurt van Oxford, toen ik met Daniel Lewis door was. Toen was hij al, hij is in 2004 overleden, toen was hij al niet al te best meer, moet ik zeggen, maar zijn optreden maakte geweldige indruk. Robert Lee Burnside met zijn versie van Everything is Broken.

Drie versies van Everything is Broken. En de laatste was van Robert Lee Burnside. Geweldig gitaarwerk trouwens van die man. U 2002 van de cd All Blues Up. Het origineel van Bob Dylan uit 1989 van de LP Oh Mercy. En van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads uit 2019. Nou, Newark van een man die van oorsprong, wiens familie in ieder geval van oorsprong uit Duitsland komt, James Steinle. Cold German Mornings is de titel van de nieuwe cd die net uitgekomen is. Het is een man die in 2018 debuteerde met South Texas Homecoming. En in 2020, vorig jaar, kwam de cd What I Came Here For. En er zit al een beetje de verwijzing in van naar de achtergrond van deze man, van deze singer-songwriter. In Texas. En in Texas woonden vroeger veel Duitse immigranten. In San Antonio bijvoorbeeld. Aan het eind van de 19e eeuw was de helft van de inwoners die waren door Duits. En allerlei plaatsnamen die verwiesen door ook nog wel naar Fredericksburg, Luckenbach en New Braunfels bijvoorbeeld. Hadden misschien niet, die waren door ooit op een zondagmorgen. En dan hoorde hij door gewoon Duits praten. Nou, James Steinle, een echte Texaan. Maar met Duitse roots. En dat hoorde hij in zijn muziek ook wel. Niet in het volgende nummer. Dat heeft wel de titel die door nog verwees. Maar op andere nummers door zingt hij ook nog gewoon Duits in. Op een pure Amerikaanse cd. James Steinle met Cold German Mornings.

Het titelstuk van de cd Cold German Mornings van James Steindl, de man uit Texas met een Duitse achtergrond. Van Texas naar Louisiana is maar een kleine stap. De staat ligt vlak bij elkaar in het zuiden van Amerika. Larry Garner is geboren in New Orleans, maar opgegroeid en muzikaal hebben zich ontwikkeld in Baton Rouge. De stad van onder andere Lonesome Sundown, van Tabby Thomas, van, nou ja, neem ze allemaal maar op. Dit is een cd uit 2012, de cd Blues for Sale, en daarvan If You Come to Louisiana.

Larry Garner, de bluesman uit Louisiana. De bluesman uit Baton Rouge, moet je eigenlijk zeggen. Blues for Sale, dat was de cd uit 2012. En If You Come to Louisiana. Nou, daar moet je zeker een keer naartoe gaan, want dat is een prachtige staat met heel veel muziek. De volgende is Jimmy Smith. En ik kan me nog herinneren dat Harry Musquet, dat hij door een geweldige fan van was van deze cd die toen het hier uitkwam in 2001. Dotcom Blues van de bekende, de wereldberoemde organist Jimmy Smith. Een nummer van Frank Zappa van de Mothers of Invention. En zong door Dr. John. Only in it for the money.

Ja, geweldige cd. Dot Com Blues uit 2001 van Jimmy Smith. Een cd waar heel veel bekende mensen aan meewerken. Chris Stainton op piano, Etta James wat met B.B. King, Taj Mahal, Cap Mo, nou noem ze allemaal maar op. Only In It For The Money. Een compositie trouwens, moet ik wel even bezig zijn, van Dr. John, hè, van Mac Rabeneck. Ik was in de war met de titel van een LP van The Mothers of Invention nu 1968. Want die heet We're Only In It For The Money. Het is blues, bijna aflopen, nog één nummer. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haan. Techniek in de hand van Laurens Braams. En dat laatste nummer dat is van de Duke Robbelaar Band. Duke Robbelaar, een gitarist die ja, bij heel veel de dingen gespeeld heeft. Dit is zijn eigen band uit 2011. De cd Lowdown and Tore Up, Train Fare Home.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Deze week staat in het teken van de Nederlandse bands waar we eigenlijk best trots op mogen zijn. Shocking Blue kwam uit Den Haag. Het was de band van gitarist Robbie van Leeuwen uit The Motions. En hij schreef aan de lopende band hits. Van deze single werden ruim 1 miljoen exemplaren verkocht. Het werd de nummer 1 hit in Nederland en het was tevens een hit in Noorwegen, Zwitserland en België. Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man.

Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. Brainbox, dat was de band van gitarist Jan Akkerman uit Amsterdam en zanger Cas Lux uit het Brabantse Oosterhout. Op dit nummer was Jan Akkerman al vertrokken en waren Rudy de Kweljoe en John Schuursman de gitaristen. Het werd een top 10 hit in Nederland, terwijl Jan Akkerman al on the road was met Focus. Brainbox, Doomsday Train.

Brainbox, Doomsday Train. Harry Musquet, de zanger van QB and the Blizzards uit Assen, haalde drie muzikanten uit Zwolle naar Drenthe. Ze kwamen alle drie uit Blues Dimension. Basgitarist Herman Deinem, drummer Hans Lafaye en pianist Helmich van der Vecht. En daardoor veranderde de sound van QB and the Blizzards. Dit nummer schreef Harry Musquet samen met pianist Helmich van der Vecht. Het eindigde 25 in de nationale top 40. QB and the Blizzards, Thursday Night.

QB and the Blizzards, Thursday Night. Blue Planet, dat was een band met vier ervaren muzikanten uit Den Haag en Leiden. Gitarist Aad van der Kreeft, basgitarist Peter Wartsenaar en de broers Arthur en Ron Bouws. Het werd een top 10 hit in Nederland en er kwam nooit een opvolger. Blue Planet, I'm going man, I'm going. When

Blue Planet, I'm Going Man, I'm Going. De Machine uit Rotterdam, dat was de swinging soul machine in een kleine bezetting met zanger John Caljau. En de band was de begeleidingsband in Europa van Percy Sledge, The Tramps, The Supremes, Sister Sledge en The Three Degrees. En de band speelde nog jaren in het clubcircuit in Spanje en Frankrijk. Dit nummer eindigde 11 in de nationale top 40. The Machine, Lonesome Tree.

The Machine, Lonesome Tree. De Melo McKenzie Band uit Den Haag bestond uit ex-muzikanten van The Motions, The Mac, The Scarlets en Big Wheel met zanger Paul van Melsen. Het is een cover van Tommy James en de Shondells en het nummer eindigde 27 in de nationale top 40. De Melo McKenzie Band, Red Rover.

De Melo Mackenzie Band, Red Rover. De Bintangs, dat was de band van Frank en Artie Kraaienveld uit Beverwijk. Zanger Guus Pleinis kwam uit Haarlem. Riding on the L&N en Traveling in the USA werden top 10 hits in Nederland. En dit nummer eindigde 32 in de nationale top 40. De Bintangs, I'm on my own again.

De Bintangs, I'm on my own again. In 1970 werden Frank Kraaienveld en Artie Kraaienveld na problemen binnen de Bintangs uit de band gezet. En ze gingen verder met een eigen band, Kraaienveld. De eerste single werd opgenomen met producer Boudewijn de Groot en eindigde 25 in de nationale top 40. Kraaienveld, Mona Lisa.

Draaienveld, Mona Lisa. Living Blues, dat was een bluesband uit Den Haag, met gitarist Ted Oberg, zanger Nico Christiaanse en de geweldige mondharmonica-speler John Legrand. Dit nummer eindigde 17 in de nationale top 40. Living Blues, LB Boogie.

Livin' Blues, LB Boogie. De Dizzymans Band kwam uit Zaandam met Jean-Jacques Kloes. En de debuutsingle Ticket To was meteen een top 10 hit in Nederland. De band werd in Nederland vaak vergeleken met Blood, Sweat and Tears. Dit was een top 5 hit in Nederland voor de Dizzymans Band, A Matter of Facts.

De Dizzy Man's Band, A Matter of Facts. Bally Tax uit Amsterdam stapte uit de Outsiders en ging solo verder. En zijn debuutsingle Miss Wonderful werd meteen een hit. En ook de tweede single werd een hit. Het nummer eindigde 5 in België, 13 in Nederland. Bally Tax, It Ain't No Use.

Wally Tax, It Ain't No Use. Hans Vermeulen, de frontman van The Sandy Coast, hoorde een demo van de Amerikaanse songwriter Harry Lloyd. En hij wilde het opnemen met de band Lucifer en zangeres Margriet Eshuis uit Zaandam. Hij haalde Margriet Eshuis naar de studio. De bandleden van Lucifer mochten thuis blijven, want het nummer werd opgenomen met studiomuzikanten en eindigde 4 in de nationale top 40. Lucifer, House for Sale.

Lucifer, House for Sale. Galaxy Lynn uit Den Haag. Dat was de band met gitarist Robbie van Leeuwen en zanger Rudy Bennett uit The Motions, Dick Remmelink uit Exception, Skip van Rooij uit The Buffoons en Peter Wassenaar uit Blue Planet. Het nummer eindigde 16 in de nationale top 40 en dat was voor Robbie van Leeuwen blijkbaar niet genoeg, want hij ging even later verder met Shocking Blue. Galaxy Lynn, Long Hot Summer.

Galaxy Lynn, Long Hot Summer. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Longtail Ernie and the Shakers uit Arnhem, dat was een voortzetting van de band The Moans met zanger Annie Treffers. En pianist Jan Rietman was de opvolger geworden van Herman Brood. Dit nummer werd een hit in Nederland en in België. Longtail Ernie and the Shakers, Do You Remember?

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Welkom bij The Way Up North. Aflevering nummer 8. En van de Mississippi Delta binnen we nu in Memphis. Ja, en als je in Memphis bent, dan kun je er niet aan me toe. Dan ga je behalve naar de Sun Studio. Maar je kijken in Beale Street natuurlijk, hè?
3: Ja, Beale Street. Dat is de legendarische straat waar veel over schreven en zegt is. Waar de jazz uitvonden is. En waar de blues speeld werd. En waar Lizzie Douglas, oftewel Memphis Minnie, ontdekt is. En waar Mark Combs een prachtig liedje over ziet. Nou, wij bent er ook wel eens, luisteraars.
2: En daar ben jij ook nog het parkje WC, Handy Park. Er is altijd heel veel muziek, wordt zegt. Wij zijn ter plekke, maar eens gaan kijken.
4: Luisteraars, je kunt geloven of niet, maar wij zijn bezig om de oversteek te maken naar de club van B.B. King op Beale Street. En als je denkt dat Beale Street een enorme lange straat is met enorm veel fantastische tenten, dan ben je toch meestal, want Beale Street is ongeveer net zo lang als de Marktstraat in Assen. En ja, het is natuurlijk heel toeristisch. Wij komt hier nog net voorbij de zaak waar B.B. King gisteravond nog speelde. Maar waar hij inmiddels alweer vertrokken is. Hij zou hier 2 dagen speelden.
2: Wij, aan de overkant hebben we nog een bluescafé.
4: Ja. Music gifts. En wat je hier ziet is een heleboel mensen waarschijnlijk uit andere landen. Die hier allemaal langs komen. Maar het is zeer toeristisch. Mag men wel zeggen. We zien een paar grote jongens staan. We komen voorbij een gift shop. En allerlei cafeetjes. Swap, dat is ook al heel lang, dat is heel oud. Sinds 1876.
2: Dat is echt zo'n antieke winkel volgens mij.
4: Ja, dat is een heel antieke winkel. Ook het politiebureau hier midden in op Beale Street, een beetje warmoestraatachtig gebeuren. Men is er direct bij dus, als er wat gebeurt. En we zijn nu al op midden van Beale Street, kun je nagaan. Of tenminste, het gebied waar de actie is.
2: Nou, zo heel veel actie is er trouwens nou, bijna 10 uur is er niet.
4: Nee. Normaal gesproken zal het hier in de weekends wel druk wezen. Het is altijd een beetje TT-achtige sfeer, de eerste. Overal komt geluid uit. Het is dus duidelijk een toeristenindustrie hier. Met de echte blues hebben het weinig te maken. Hoewel B.B. King eigenlijk aan deze straat begonnen is, want hij werd ook wel de Beale Street Boy genoemd. Zijn bijnaam was Blue Boy, maar ook de... Kijk. Wij horen het eind van het nummer.
5: Evening, folks. Got a great band. No cover charge. I mean, they got the best place. Welcome.
4: Yeah.
2: No cover charge. Geen entree.
4: Hier hebben we Scooters Barbecue. Dat is een tent waar men in de tuin zit. Maar wat ik wil zeggen, B.B. King die is hier in Memphis begonnen. Hij kwam van Itabina, van Indianola. Is hij hier naartoe gegaan. Hij is eerst begonnen als discjockey. En later is hij begonnen hier op straat te spelen. Aan de Beale Street.

0: Ain't Nobody Home. B.B. King uit 1970 was dat. Hij is trouwens van 1924, B.B. King.
1: Ja, hij is al een alle baas.
0: Mensenleven is al bezig, ja.
1: Ja, 74 is er bijna. Ja,
0: dit jaar is het 50 jaar geleden dat hij zijn eerste opname maakte, in 1949. Op een label van de Bihari Brothers.
1: Ja, ja, ja, dat waren de concurrenten van de Chess Brothers, volgens mij. Ja.
0: Ja, was in Memphis inderdaad.
1: Ja.
0: Heeft die man even nog veel invloed gehad, B.B. King?
1: B.B. King doet mij toch altijd meer denken aan gospel. Toch dat hij duidelijk dat de man ook in de kerk zongen heeft. En met die blazers en zo erbij, dat ik ook altijd een beetje aan de Kansas City Jump music denken. Zo. Ik vind het niet een echte... gitaarspel is eigenlijk wel heel bluesy, maar... Hmm. Die grote band van hem en het gelikte, dat is toch weer... Dat is weer eigenlijk niet mijn kopje thee. Maar goed, ik ben een heleboel mensen die vindt het prachtig. Trouwens, de man is een schat van de mensen, hoor. Ik heb met hem in concertgebouw gespeeld, jaren terug. Maar hij is een hele bijzondere man. Ja. Wat dat betreft, prima. Maar die muziek, ik vind het wel gladjes. En ik heb hem heel vaak gezien, het is iedere keer hetzelfde. Zijn naam is eigenlijk groter dan dat hij verdient, vind ik.
0: Het is een instituut geworden natuurlijk.
1: Ja, ik bedoel, het is net alsof hij de blues uitvonden heeft. En dat vind ik dus pertinent niet.
0: Ja. We gaan even weer terug naar Beale Street. Aan het begin van Beale Street door hij dat café van B.B. King. De ene keer dat we waren, toen speelde hij er inderdaad zelf door. Zo.
1: Toen zagen we die grote bandbus waar hij die altijd ziet. Er was ook nog toevallig een interview met hem op CNN toen. Die zag je toen staan.
0: Maar dat was ook net North Sea Homecoming concert.
1: Ja, in Indianola. Ja. Hij komt eigenlijk van een heel klein plaatsje, heet Itabina. Dat is in de delta, is dat. Tussen Greenwood en Greenville. Hè. Elk jaar geef je daar een soort van homecoming concert in Indianola. Dat ligt vlakbij Itabina. Dat is een grotere plaats.
0: Eerste vrijdag in juni al.
1: Ja, ik denk dat hij was daar waarschijnlijk.
0: Ja, precies, hij was in de buurt.
1: En ik had zo zwaar vermoeden dat... Ja, hij zal heb zijn naam waarschijnlijk aan die club gegeven. Ik denk niet dat die club van hem is. Hmm. Dat hij daar contractueel aan verplicht is om elk jaar een paar concerten te geven. Want wij waren een dag ervoor en daar we keken. Het was hartstikke staan vol trouwens.
0: Ja,
1: wij keken door de route heen. En daar zat meneer rustig op een stoeltje te spelen. Een klein podium, blazers erachter. Vond ik toch wel mooi. Ja, ja. Ja. En dan hoort daar in die omgeving. Dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Ondanks dat het natuurlijk een toeristische plek is natuurlijk.
0: We gaan nog even terug naar Beale Street, want we zijn helemaal verder lopen.
2: Op dit moment is er niet echt veel gaande. We zijn bijna aan het eind. Ik kom uit op het W.C. Handy Park. Dat is een heel klein parkje. Dus al met al valt het nog een beetje tegen hier. Het is niet... echt heel groot. En je verderop zien we het Hard Rock Café. Dat was vroeger dat Pee Wee's.
0: Want dat stukje hoort er ook nog bij eigenlijk.
2: Ja, dat hoort er ook nog bij.
0: Dus we steken helemaal over. Als we dat met zonder gevolg voor één leven kunnen doen hier zo.
2: Ja, we kunnen ook nog niet lopen.
0: Nee, ik weet nooit hoe dat werkt hier zo. Is dat hier ook zo, net als in Amsterdam, als je over kunt, daar dan over gaat?
2: Je ziet hier gewoon don't walk, dus je mag niet lopen. Maar wij lopen wel even door.
0: Ja, don't do.
2: Ja, hier zit Thumb weer, die speelde je gisteravond ook. Hello you guys, play on. Alright. Inside all friends is this. Hey. So this is taking you to the street.
0: En hier loop je gelijk eigenlijk al een beetje de drukte
2: weg. Hier loop je Beale Street eigenlijk. Maar Beale Street is natuurlijk veel langer, maar het toeristische gebeuren dat is eigenlijk al over. Hier staan de kinderen nog ijs te eten. Om 10 uur 's avonds, waarom ook niet? De temperatuur is ongeveer naar 30 graden. We komen hier nu bij het Hard Rock Café. En dat was vroeger eigenlijk een hele bekende tent. En die heette Pee Wee's. Maar die is inmiddels ook in handen gevallen van speculant. Het is nou een keurig pand. Maar vroeger was het de plaats waar alle mensen van de Delta die naar Memphis gingen elkaar ontmoeten. En adressen uitwisselden van de relatives, van mensen, van familie en dergelijke. Zodat ze die in deze stad weer konden vinden. Nou, dat is nou helemaal weg. Het is nou een hardrock café, ziet er heel luxueus uit. En ik kan me nou bijna niet voorstellen dat Pee-wee's hierin zitten. Souvenirs, petjes met hardrock café. Ja, ik wou ze voor niks nog niet hebben, maar goed. The law is coming. Yes. Dit is het wel zo ongeveer. Beale Street.
0: Door en nog een blues club.
2: Ja. Yeah. World famous Beale Street, maar het is doet me toch heel provinciaals aan in feite. Een beetje aarzelen met het TT, maar dan minder.
0: Wat mij opvalt dat dit vergelijkt met French Quarter in New Orleans, dat hier het hele erotische aspect dat het helemaal mist, hè?
2: Ja, dat heb ik helemaal niet gezien hier. Het zal er wel wezen, maar...
0: Ja, dat weet ik niet. Je zit hier natuurlijk wel in het zuiden, hè? Tamelijk puriteins.
2: Ja, dat weet ik niet, want ik zag in een blad staan van dat er genoeg is te doen is voor mannen, maar dan moet je naar een heel andere contrijt toe. Ik ben...
0: Ja, nou loop ik er gewoon helemaal uit.
2: Ja, dit is het al geweest. Het is eigenlijk, als je achterom kijkt, nou, ik zou zeggen 200-300 meter dan uit daar.
0: Ja. Maar daarvoor hoef je niet uit Europa helemaal naar Memphis te gaan.
2: Nee, ik vind dat je het niet moet doen alsof dit een werelduitgangscentrum is, want het staat op een middelmatig provinciaal peil.

0: De bekende compositie van W.C. Handy, de Bill Street Blues, in de uitvoering van Jerry Roll Morton.
1: Ja, dat was een pianist en uit de 20, 30 jaren, 40 jaren, die een soort van vaudeville New Orleans-achtige muziek speelde. En dat hoort ook bij Beale Street, want daar werd natuurlijk niet alleen nog maar blues gespeeld, daar werd ook veel jazz gemaakt. Kijk, want de Handy Park, hij daar, daar staat W.C. Handy staat daar ook weer op een sokkel. Die schreef in de richting van deze muziek. Dus dit is helemaal niet verwonderlijk dat soort muziek ook in Memphis gemaakt werd.
0: Beale Street, we zijn er nou deur eigenlijk. We zijn helemaal de andere kant op lopen, maar er zitten nog maar 10 in het trottoirdoor, zo heb ik gezien.
1: Ja, allemaal naam van volk wat daar, beroemde mensen die in Memphis opereerden hebben, zou ik maar zeggen.
0: Want normaaliter, wat we zo middenmaakt hebben op een maandag en op een dinsdagavond, ja, dan is het tamelijk rustig in Beale Street. Maar als het grote bluesfestival door is, dan is er wel veel meer te beleven in Memphis.
1: Ja, dat zal ongetwijfeld, ja.
0: Maar
1: ja,
0: goed, dat is niet elke week, dat is maar één keer in het jaar.
1: Ja, ja, nou, het enige wat wij zien hebben daar was dat B.B. King er was. Prachtige, mooie, zwarte limousine stond er ook. Daar ging hij natuurlijk, daar staat bijna natuurlijk de stad daarin.
0: Ja, en dat het natuurlijk in zo'n stad, dat het gewoon hartstikke lekker weer is. Hij door soms, al is het ook 12 uur dat hij door rondstaat.
1: Ja.
0: Waar ben je naartoe, Harry?
2: Wat?
0: Zeg, waar loop ik naartoe eigenlijk?
2: Met de auto.
0: Oh. Je wekt een beetje de indruk dat je zo snel mogelijk weer weg wilt wezen.
2: Wat?
0: Zeg, je wekt de indruk dat je zo snel mogelijk weer weg wilt wezen.
2: Ja, ik zei ook dat ik wil. Ik ga naar het hotel, want ik heb hier verder niks te zoeken.
0: Kijk eens aan, rijden in de discotheek. Walk, you can walk.
2: Dit is niet mijn wereld.
0: Volgens mij begon hij een beetje een provinciaal te worden.
2: Wie?
0: Hier.
2: Nee, dit is kritische distantie, Albert. Ik ben hier te intelligent voor.
0: Je durft wel, hè?
2: Ja, nee. Zo is het, toch? Word jij hier dan de hele tijd rondlopen? Vind jij hier iets wat jij echt leuk vindt?
0: Ja, nee, Harry. Nee.
2: Oké. Okay.
0: Nee. Laat maar. Ik bedoel, bier kun je overal krijgen.
2: Ja.
0: En dat is hier nog twee keer zo duur als anders ook nog.
2: Ja, het is een beetje de Amsterdam, hè. Dremelsplein en zo. Of Scheveningen, dat is alles ook.
0: Het is de sfeer van, je moet er een west winnen.
2: Ja, ja.
0: Met de shirt die ik kocht heb.
2: Ja.
0: Met de zegt hem dat je bij B.B., hoe heet dat ding, B.B. King's dat erin hebt.
2: B.B. King west heb, ja. Nou, dan heb je inderdaad gisteravond moeten wezen. Of eergisteravond, dan speelde hij hier echt. En dat gebeurt niet zo vaak. En dat is natuurlijk een unicum ook natuurlijk. Dat is natuurlijk mooi. Pas op achter je, Willem, hoor. Ja.
0: Robert Johnson. Kijk, je zult bijna struggelen over Robert Johnson, ja. Heb je het wel zien, Harry? Dat is de Walk of Fame.
2: Ja. Ik vraag me af of iemand weet, of men weet wie Robert Johnson is.
0: Hier zo, ja. Ja. Ik denk dat ze er gewoon aan voorbij gaan.
2: Ja.
0: We hebben zo her en der zitten zo'n stientje in de straat hier, dacht ik. Laat maar eens opletten, misschien komen we nog wel een teken. Dat is ook al zo'n nep, de Hall of Fame, die is toch ook ergens anders, of niet?
2: Ja, dat is in L.A., hè?
0: En Nashville, hij er ook in.
2: Ja. Nou ja, hier een paar James Cotton. Jerry Lee Lewis. Robert Booker T. Oh ja, Booker T van de MG's.
3: Het is wel mooi west.
2: Het is mooi west. Wij stikt hier over.
3: Wij stikt over en de draak.
2: En we gaan de Bielstreet uur. Wat ik al wil zeggen, het liedje van Mark Koon blijft natuurlijk prachtig. Een hele romantische sfeer geeft dat, maar is natuurlijk.
3: Maar uit die naam. Hé! Hey. Wie komt er aan?
2: Ja, dat weet ik niet.
3: Een of andere stretched limo.
2: Ja.
3: Maar uit de naam van deze straat.
2: Ja, ze zijn allemaal wel publiciteitsgeil hier.
3: De naam van deze straat ook iets anders uitspreekt, dan kom je ook in de niet aan de daglicht te staan.
2: Bierstreet, ja.
3: De Bielstreet.
2: Ja, de Bierstreet. De Bielstreet, ja. Sorry, luisteraars, zal die weer doen.
3: En een Elvis shirt door te koop.
2: Ja.
3: Ja, ook wel niet aan besteed.
2: Nee. Ik heb een shirtje aan van de Kleine Comedie.
3: Ja, doof, ik ben echt naar Memphis toe, ja.
2: Ja, zo'n zaaltje hebben ze hier vast niet. Zo'n prachtig mooi zaaltje.
3: Nee, ze durven niet in de Peabody terechtkomen.
2: Ja, de Peabody, dat is volgens mij het enige. Dat is een instituut, hè? Dat is een instituut. Dat is een hotel, maar dat is natuurlijk een heel vrij oud en gerenommeerd hotel.
3: Ja.
2: En dat kost een overnachting een boel geld.
3: Vroeger werd gezegd, bij het Peabody Hotel, dat is de drumpel naar de Delta.
2: Ja. Maar het is het hotel in Memphis natuurlijk. Hè?
3: Ja.
2: Het is een instituut eigenlijk hier. Dat zou ik nog wel leuk vinden. Om daar gewoon een kamer te hebben en gestrest te gaan. Of zo.

0: Ja, yeah. Prachtig stuk dit van Mark Cohn, Walking in Memphis, van de gelijknamige cd Mark Cohn. Ik dacht dat zijn eerste cd was.
1: Eerste cd en ja. Nou kun je horen hoe iemand, wat een fantastische singer-songwriter deze man eigenlijk is, want hij verpakte deze buurt toch in een, in een hele mooie deur, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dat klinkt, alles wat daar is, dat zit ook in die song.
0: Hmm.
1: En als je die song hoort, dan denk je echt van, ja, godverdorie, dat moet wat wezen, weet je. Dan valt dat bij die ding.
0: Hmm.
1: Maar
0: de illusie is mooier dan de werkelijkheid.
1: Ja, maar Mark Cohn, dat is een hele onderschatte singer-songwriter. Ik bedoel, hij heeft daar een hit met dat, maar ik zal zeker luisteren naar die andere cd's die hij allemaal maakt. Dit terzijde.
0: Iemand die denk ik ook wel een beetje onderschat is, dat is Memphis Minnie.
1: Memphis Minnie, ja. De vrouw uit Elgar, Louisiana, daar was ze geboren. Ging verhuisde naar het noorden toe. En kwam op een gegeven moment in Memphis terecht en later in Chicago. Een vrouw in de blues eigenlijk.
0: Ja.
1: In die tiet, want dat was een roege tiet natuurlijk. 20, 30 jaar. Ze heeft zich altijd standhouden.
0: Gitaristen ook nog.
1: Ja, gitaristen en zangeres. Lizzie Douglas heet ze oorspronkelijk. En ze schijnt ook heel behulpzaam geweest te zijn naar allerlei mensen toe. Samen met Big Bill Brunzi en zo in die tijd in Chicago. Met allerlei mensen die daar ook vanuit het zuiden naartoe kwamen. Laat maar zeggen, Maxwell Street. Die kunnen dan vaak ook bij haar terecht. En dat schijnt een hele aardige vrouw geweest te hebben. Hoewel ze aan de andere kant ook haar harde kant had, want ze moest ze natuurlijk wel staande houden in mannenwereld. Hè. Ze is drie keer trouwd geweest en wij hebben haar graf wij bezocht.
0: Ja, vanuit Memphis binnen door naartoe reist. Ja.
1: Ja. Prachtig, nog even de delta in, een klein stukje. Zou ik
0: klein beetje naar het zuiden toe.
1: Ja, je gaat van Graceland gewoon een stukje westwaarts, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En dan kon je weer op de alle Highway 61 hoor. Maar je moet dan op de nieuwe 61 wezen en dan kom je bij. Sla je hem af en dan.
0: Kom je bij Walls.
1: Kom je in Walls en dan. Dan moet je Walls weer in Oet.
0: Dan is het één zuiken allemaal door in dat vlakke land van de Delta.
1: Ja.
0: En dan kom je op de plek terecht waar als Memphis Minnie begraven is.
1: Dit ligt hier mooi. En de kerk is ook heel mooi onderhouden. Dus dat is toch iets heel wat anders dan bij Sonny Boy. Maar ook mooi in het veld. Ook weer met mais.
0: Ik verbaas me toch steeds over de afgelegen ligging van die kerk.
1: Ja, dit ding is ook eigenlijk nieuw. Dat is het vreemde van de zaak.
0: Hmm. Ja, dit is niet vervallen of zo.
1: Nee, dit staat er volgens mij nog niet zo lang. Goed. Dit is tenminste een fatsoenlijke steen. Die ook weer gedoneerd is door de Skip Henderson Foundation. En er staat op de Lizzie Kid Douglas, want zo heette ze echt. Also known as Memphis Minnie. 76 jaar oud worden nog. Dat is redelijk oud. En zeker als je in het kader zet van het leven wat ze leiden hebt natuurlijk. Want 36 jaar heeft ze daar toch in Chicago een beetje de blues gezongen. En was een van de bekende figuren daar. En dat in een mannenwereld, dat is natuurlijk en ook een vrouw onvriendelijke mannenwereld eigenlijk, is dat natuurlijk een hele prestatie. Ze komt natuurlijk een gezin van 13 kinderen en ze was de oudste. En ze is ook drie keer getrouwd geweest, waarvan de belangrijkste eigenlijk is Kansas Joe McCoy, waar ze dan ze hebben ook nog 6 jaar met Willie Brown gespeeld en ze is later nog een keer hertrouwd. En dan moet ik even spieken. En die meneer die heet
0: Little St. Joe.
1: Ja, Little
0: St. Joe. Zie ik op mijn briefje staan.
1: Ja. Ja, het is vrij belangrijk geweest. Hits gehad, zoals Hoodoo Woman, Bumblebee. En het is toch een beetje een andere zangeres als Bessie Smith en wie hadden we nog meer in die tijd? Nou ja,
0: Ma Rainey,
1: ja. Dus dit is toch iets anders.
0: Ze was heel duidelijk van, De country blues kant, ja?
2: Ja, ja, dat heeft ze altijd, is altijd blijven spelen. Maar hij is een belangrijk iemand geweest in de blueswereld. En ook, het is ook iemand net zoals, hoe heet hij nog weer uit?
0: Willie Foster?
2: Willie Foster, ik kan die naam maar niet onthouden van die man. Die ook terugkomen is. Dus, maar ook allebei een beetje om dezelfde reden. Die Willie Foster, omdat ze zijn... Omdat zijn moeder daar niet goed mee ging en die hing nogal aan zijn moeder. Mm. En zij ook vanwege het probleem zelf en zo. Ik denk dat die mensen dan toch weer naar een alle stee wilden. Ja, dat heb je wel vaker. Maar het is in ieder geval een belangrijke.
0: Ze was niet alleen een gezangeres, maar ook een goede gitarist, of niet?
2: Ja. The woman with a guitar werd ze ook wel eens genoemd. Mm.

0: Memphis Mini met Nothing and Rambling. En dat naar aanleiding van ons bezoek aan het kleine kerkhofje door in Walls, net ten zuiden van Memphis. Waar ooit een plekje was waar 300-400 mensen wonen.
1: Ja. Memphis Mini die is terugbracht en die is terugkomen. Ze hebben daar een steen neergelegd. Eerst drie jaar geleden was dat set.
0: Ja.
1: Daarvoor was het unidentified grief, he said. En hij had het over dat zij eigenlijk nog de plaats kregen had in de muziek die zij verdiend had. Hij wist er zelf niet zoveel van. Het was meer zijn ouders die het mooi vonden. En ja, door dat kerkje werd prachtig onderhouden. De mensen die daar vroeger woond hadden. In Memphis en zo en all over the country. Want die, met de mechanisatie waren ook die huisjes weggegaan. En was de kerk alleen nog overbleven. En die werd verzorgd door die mensen allemaal.
0: Memphis is vandaag in deze aflevering van Harry's Blues. Eigenlijk van twee kanten bekeken. Aan de ene kant het uitgaan en het vermaak in Beale Street. En aan de andere kant de bezinning op het kleine kerkhofje van Memphis Mini in Walls. Ongetwijfeld zal Muddy Waters ook regelmatig gespeeld hebben in Beale Street in Memphis. En af en door ook samen met Memphis Mini speelde. Ja, nee, dat weet ik wel zeker. Want in het boek kwam ik ergens tegen dat zij een strijd uitvechten met Memphis Mini. En nou, ik dacht met Howlin' Wolf wie de meest populaire door was. Want ja, Memphis Mini was
1: in Chicago, denk ik.
0: Was in Chicago, ja. Was in Chicago, de Rechte Liga, ja. Memphis Mini was toch natuurlijk ook een hele bekende
1: dame. Ja, en een zeer behulpzaam iemand die ook mensen hielp en zo. Samen met Big Bill Broonzy. Want als mensen moeilijkheden hadden, dan gingen ze vaak naar Big Bill Broonzy toe. En die hadden helemaal niet het gevoel van dat het indringers waren. Maar die hielpen mensen daar. En die waren ook zeer geliefd.
0: Nou, bij Muddy waren de vrouwtjes sowieso ook zeer geliefd. Want
1: ja,
0: als je een boek doorleest, dan hebben de verschijnen aan de hand aan.
1: Ja.
0: Ook al bleven we trouwens wel langer bij Ine.
1: Ja, bij Geneva.
0: Ja, daar draaien we straks een nummer van. We draaien eerst in mijn nummer, dat vond ik ook heel mooi. Ik hoor dan ook weer tegen in het boek. Een van de bekendste nummers van Memphis Mini hebben we hiervoor ook gedraaid. Dat is Bumblebee.
1: Ja.
0: En de bij speelt in de muziek nogal vaak een rol, hè?
1: Ja.
0: Het is een beetje wat cryptische tekst meestal.
1: Ja, natuurlijk. De honeybee, dan weet je wel, de stinger enzovoort.
0: Ja,
1: enzovoort.
0: En I'm a king bee.
1: Ja, ja. I can buzz all night long. Dus dat gaat toch de richting van de seks op.
0: Ja, precies. Ja. Nou, Muddy Waters heeft ooit een keer een refashioning gemaakt van een nummer van Memphis Mini uit 1929. Dat is Bumblebee. En hij merkt ervan, honeybee.

0: The Honey Bee van Muddy Waters uit 1967 van de LP More Real Folk Blues. Mooie LP trouwens.
1: Ja, vind ik een heel sterke, vind ik dat.
0: Buzzing Around, dat hoorde de baby blijkbaar in die tijd.
1: Ja, dat is, Muddy is natuurlijk wel een womanizer ook, hè?
0: Ja, aantrekkelijke man natuurlijk. Ja,
1: ja en
0: die foto's hier in het boek ook ziet staan, want er staat, ik denk dat er een stuk of 50 foto's in staat, maar dan zie je een zeer aantrekkelijk heerschap. Ja?
1: Ja. Dat doet een beetje aan Robert Johnson denken. Die zag er ook altijd heel goed gekleed uit. Dat was ook een man die zich keurig in het pak zag, maar dat ook door die zich ook een beetje de vrouwen liet onderhouden en zo.
0: Ja. Had Muddy, dacht ik, wat minder de neiging toe.
1: Nee, maar ja, die wilde wel goed uitzien, want die vond toch dat die muziek die hij maakte, dat wat te zeggen had. En als zodanig wou je er niet sloppy uitzien.
0: Ja.
1: Hij zei, hier ben ik zie er zo uit. En die muziek, dat is cultuur. Dat moet je respect voor hebben.
0: Ja, en het aantrekkelijke naar de vrouwen toe kwam natuurlijk ook in de muziek. Hè? In nummers als Hoochie Coochie Man en dergelijke. Komt dat er duidelijk naar voren natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, je moet rekenen dat zo'n man populair was. En die speelde in zo'n band. En die had natuurlijk ook wat meer kazen dan een normale iemand, weet je wel.
0: Maar ik vond wel grappig dat
1: de vrouwen ook wat makkelijker verzieren, denk ik dan.
0: Maar hij is wel altijd aan zijn oorspronkelijke vrouw die ze wel trouw aan bleef.
1: Ja, en hij heeft het wel eens een keer verbruikt.
0: Jawel, hij had ook wel kinderen bij andere vrouwen.
1: Ja.
0: Ja, want die Williams, die zoon van hem die ook in de muziek gegaan is, die was bij een andere vrouw, ik weet niet eens meer welke, maar als die het allemaal in het boek. Lees dat maar eens in een keer normaal eens. Maar een van de mooiere nummers die ze ook gemaakt heeft, dat gaat dan over over zijn enige echte vrouw, over Geneva, Little Geneva, Muddy Waters.

0: feel it so bad, so bad. Right now I'm on my bended knee.
1: De ode aan zijn vrouw, Little Geneva van Muddy Waters. Later is hij trouwens nog, toen zijn vrouw overleden is, is hij nog weer hertrouwd met een vuile jonge vrouw, met Marva. Dat allemaal uit het boek, Muddy Waters, The Mojo Man, met een prachtig veelwoord van Eric Clapton. Met hele goede aanbevelings er ook bij achterop, onder andere van Levon Helm.
2: Ja, de drummer van de band. Ja. Die zegt ook dat het een geweldig boek is. Die je eigenlijk zo in één keer uitleest en zo.
1: Nou, is ook zo. Ja. Ik denk dat ik het boek ondertussen al wel een paar keer lees.
2: Nee, ja, ja, ja.
1: Dat dat echt meer dan de muiterweerde is. Hij er ook belangstelling voor hebt. Het is uitgegeven door ECW Press in Amerika. Daar kun je het ook bestellen. www.ecw.ca. Het kost $18.95. Daar komt de verzendingskosten uiteraard nog bij. Het zal een dollar af 6 ongeveer wezen. Dus ja, wat al met al bij pakweg een kleine 40 gulden bij ongeveer kwijt. En dan hij een schitterend boek hij in handen worden in de historie van de bluesmuziek. Op een prachtige manier is neergelegd in Muddy Waters, The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: De rivier, de Mississippi, speelt een hele belangrijke rol in de ontwikkeling van de bluesmuziek.
2: Ja, boten. Mensen, daar giet vooral over. En ook de geschiedenis van die boten. En van de mensen die erop werk hebben. En die erop gokt hebben. En al dat soort andere dingen.
1: En op die, in die Mississippi door ligt een klein eilandje. Bij de stad Memphis. En daarop is een prachtig museum.
2: Mud Island, de volgende keer.
1: In Harry's Blues. The Way Up North, de volgende aflevering. Die van vandaag die weer maakt door technicus Regel Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Graag tot volgende week.

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een compositie van Herman Brood en Harry Musquet en het is een van de mooiste nummers van dit legendarische bluesduo. Harry Musquet zingt het nummer op de Van Morrison manier, QB and the Blizzards, Perfect Song.

Gubby and the Blizzards, perfect song. Lonnie Mack, dat is een bluesgitarist uit Indiana. Op 14-jarige leeftijd werd hij van school gestuurd en toen besloot hij beroepsmuzikant te worden in Cincinnati. In de jaren 60 was hij de studiogitarist bij Fraternity Records en daarna speelde hij nog bij de Everly Brothers, Chuck Berry, James Brown, Freddie King en Joe Simon. Lonnie Mack, stop.

Lonnie Mack, Stop. Lonnie Brooks, dat was een bluesgitarist uit Louisiana. Hij vertrok naar Chicago en daar werd hij de held in het clubcircuit. Hij was gitarist bij Clifton Sonier, Jimmy Reed, Johnny Winter, Coco Taylor en Junior Wells. En hij overleed in 2017 op 83-jarige leeftijd. Lonnie Brooks, Mr. Somebody.

Lonnie Brooks, Mr. Somebody. Het was een single van John Lee Hooker in 1951... en er verschenen covers van John Hammond, Beryl House, Buddy Guy samen met Junior Wells en Jack Bruce samen met Gary Moore. In 1989 nam John Lee Hooker het nummer opnieuw op met Bonnie Raitt. John Lee Hooker en Bonnie Raitt, I'm in the Mood.

John Lee Hooker en Bonnie Raitt, I'm in the Mood. Steve Ray Vaughan uit Dallas bestudeerde als teenager de gitaristen Albert King, Otis Rush, Muddy Waters, Jimi Hendrix en Lonnie Mack. En Lonnie Mack ontdekte hem uiteindelijk. En hij leek een superster te worden, maar na een concert in Wisconsin in 1990 stortte zijn helikopter neer en hij overleed op 35-jarige leeftijd. Stevie Ray Vaughan, The Sky is Crying. The sky.

Stevie Ray Vaughan, The Sky Is Crying. Elvin Lee, dat was een Engelse gitarist uit Nottingham, en hij was de frontman van 10 Years After en nam zijn albums altijd op met beroemde gasten zoals George Harrison, Steve Winwood, Ronnie Wood, Mick Fleetwood, Peter Frampton, Rory Gallagher en Mick Taylor. Hij overleed in 2013 in Spanje. Hij werd 68 jaar. Elvin Lee, We Live Blues.

Elvin Lee, Real Life Blues. Robert Ward uit Georgia vertrok naar Ohio en dan begon hij de band de Ohio Players. Maar uiteindelijk koos hij voor een vaste baan in Detroit en daar was hij jaren de studiogitarist bij Motown Records. Daarna toerde hij nog tot zijn dood met de band The Boutanes door Amerika. Robert Ward, Lord have mercy on me.

Robert Ward, Lord Have Mercy on Me. Larry McRae uit Arkansas werkte jaren in de autofabriek van General Motors in Detroit. In 1999, na zijn album Tangle Up in Blues, brak hij door en kon hij eindelijk beroepsmuzikant worden. Larry McRae, Hole in My Heart.

Larry McRae, Hole in My Heart. Blue Lou is een jazznummer uit 1933 van Benny Carter. En de frontman van Blue Lou en de Headhunters maakte daar zijn artiestennaam van. De band begeleidde jaren Dr. John. Blue Lou en de Headhunters. Third Degree.

Blue Lou en de Headhunters, Third Degree. Johnny Winter uit Texas bleef tot de laatste snik de blues spelen. Op 16 juli 2014 overleed hij na een optreden in Frankrijk in een hotel in Zwitserland. Hij werd 70 jaar. Johnny Winter, you keep saying that you're leaving.

Johnny Winter, you keep saying that you're leaving. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Carrie Bell, dat was een mondharmonica-speler uit Chicago. Hij was jarenlang de mondharmonica-speler in de band van Muddy Waters. Carrie Bell, Double Cross.

0: ik ben ja, misschien een Drentse Molukker of een Molukse Drent. Daartussen zit mijn identiteit.
1: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar een hele stille plek. Naar een plek met veel herinnerings. In elk geval voor zijn gast, voor Noes Solissa. Want die is geboren in 1952 in Kamp Schattenberg. Ook wel bekend als Kamp Westerbork. Begin 50 jaar kwamen door de eerste repatrianten uit Indië aan om er door, zoals zij dachten, tijdelijk te blijven.

0: We zijn hier al een slagboom doorgelopen met Noes Oliza. Noes, wij kennen elkaar al wat langer, maar voor de luisteraars. Wij zijn hier op het voormalige kamp Westerbork. Wat in de volksmond hier onder de Drent eigenlijk kamp Schatberg heette. Maar jij bent hier gekomen in 1951 en jij was twee. Of jij was één, in 52 ben jij geboren, hier op deze plek. Maar jij bent ook nog woordvoerder geweest van de in Wijster bij de eerste kaping. En als zodanig zullen misschien sommige luisteraars jou nog kennen. Maar over de kaping, daar is eigenlijk al genoeg over gezegd. En de laatste tijd ook nog documentaires op de televisie geweest dat we het daar eigenlijk niet over wilden hebben. Wij wilden het eens even hebben over die 50 jaar eigenlijk. Dat de Zuid-Molukse mensen hier in Nederland zijn. En speciaal over de mensen die hier in dit kamp, wat eigenlijk kamp Schattenberg heet, hoe dat gegaan is en hoe het hun vergaan is eigenlijk. Wat herinner jij je hier nog van?
1: Kijk, in grote lijnen, het beeld wat je hebt overgehouden is jouw kindjaren. Je bent hier als kind opgegroeid, je had alle vrijheid, alhoewel wij thuis werden we heel strak, heel kort gehouden door de ouders en ook de rest van de familie. Maar dat gevoel van kind zijn, je stapt zo de bossen in, je haalt allerlei kattenkwaad uit. Schitterend, dat was een heel mooie periode. Zo kijk ik terug naar mijn kindjaren.
0: Er waren hier... Naar mijn schatting ongeveer 3000 mensen. Je ziet er nou niks meer van terug. Het is ook een herinnering. Het is ook een herinneringsmonument is hier geplaatst in verband met een nog eerder punt in de geschiedenis dat de Joodse mensen hier hebben gezeten. Hè? In het kamp Westerbork, waar iedereen het altijd over heeft. Dan zal ik nog even uitleggen, niet precies in of tegen Westerbork aan ligt, maar eigenlijk vlakbij het plaatsje Hooghaal, wat aan de spoorlijn lag. En die spoorlijn, die hebben ze dan een beetje verlengd om die mensen hier destijds naartoe te brengen. Maar de misvatting is eigenlijk dat kamp Westerbork bij Westerbork zou liggen. Dat is niet zo. Het heet uiteindelijk in de volksmond hier in Drenthe dan ook eigenlijk kamp Schattenberg. Het is nu eigenlijk een herinneringsplaats en er staan een aantal grote, wat zijn het eigenlijk?
1: Schoteltjes.
0: Schotels, ja, waar je mee het heelal kunt afzoeken naar buitenaards leven, dacht ik. Dat is wel een rare contradictie. Maar zie jij nog wat terug, Noes? Zijn er nog punten waarvan jij zegt, hé, dat herken ik nog wel. En hier, waar hebben die brakken allemaal gestaan? Want het waren toch eigenlijk houten gebouwen allemaal.
1: Ja, nou, wij zijn nu even voorbijgelopen. Ik zie daar hier voor me een straat. Nou, die straat die loopt vlak voor het barak waar ik gewoond heb. Dat is barak 37, meen ik. Ja, daar heb ik jaren in gewoond. In eerste instantie als baby barak 36. Daar ben ik eigenlijk geboren in 1952.
0: En er waren allerlei faciliteiten. Je kunt hier, als je hier zo die kant op kijkt, was een slagboom. Hè? Je kon niet zomaar naar binnen, wel?
1: Nee, je moet...
0: Je aanmelden of zo? Behalve de mensen van het kamp zelf. Dus.
1: Ja, de mensen van het kamp zelf. Kijk, ook mensen van buiten. Bijvoorbeeld, er komt de slager, die komt hier binnen. De postbode. Nou, dan gaat de slagboom gaat dan vanzelf open. Er zaten altijd een paar mensen daar in het kantoortje, noemen we dat. En dat leven dat gaat zijn gangetje. Het is, het was heel betrekkelijk, eenvoudig, overzichtelijk. Ondanks toch het grote aantal mensen die hier vooral in het beginjaren woonden. Maar als kind was jouw wereldje ook nog heel klein, hè?
0: Ja.
1: Alles wat verder van je afstaat, dat is allemaal heel groot. De straat hier, dat was vroeger als kind. Ik dacht dat dit zo'n vierbaansweg was of zo, weet je wel. Dat is mijn beleving, maar dat is er heel weinig meer van terug.
0: De faciliteit waren hier natuurlijk wel. Jullie hadden een school en er was een soort van kleine gelegenheid, gezondheidsbarak of zoiets.
1: Ja, er was een kleuterschool hebben we hier gehad. Ook een lagere school. En winkelvoorzieningen, diverse winkelvoorzieningen. Een hospitaaltje. We hebben hier een arts. Postkantoor is hier.
0: Dus eigenlijk alle faciliteiten die je op gewoon een normaal dorp eigenlijk ook had.
1: Ja.
0: Ja, ik weet er zelf ook iets van, omdat mijn vader hier toen destijds beheerder was van de brandweer. Dat is ook wel weer toevallig. Dat was er dus ook en er was een badhuis. Maar er was hier ook een voetbalveld, weet ik nog.
1: Nou, er waren een aantal voetbalvelden. We hadden hier, meen ik, een stuk of 5, 6 voetbalclubs.
0: Ja.
1: Die onderling...
0: Van dit dorp? Van het kamp?
1: Ja.
0: Oh, dat heb ik nog geweten.
1: Ja, die onderling dan toernooitjes spelen. Ik weet het nog heel goed. Mijn vader zat in een veteranenteam. En de kinderen, die dragen dan ook de shirtjes van de vader. Ja, dat was machtig.
0: Ja.
1: Maar god, ze kregen altijd aan de klop natuurlijk. Ja.
0: Het was ik weet nog dat het aan de rand van dat veld, daar woonde Septenno. En die zaten de kampraad, meen ik.
1: Ja.
0: Daar hebben we ons nog een keer omgekleed. Dus, want er moest ook wel eens gevoetbald worden tegen een afvaardiging uit Assen. En André Java, die heeft toen nog eens keer zo'n elftal samengesteld. Waar ik ook nog aan mee heb gedaan.
1: Ja.
0: Maar het was bijzonder prettig. Wij werden helemaal, zoals het bij de Zuid-Lukse mensen meestal gaat. Altijd gul ontvangen. Hè? En veel eten en zo, dat was altijd bijzonder gezellig.

0: op een gegeven moment ben jij... Jij werd ouder, jij kwam hier op school. Hier was een kleuterschooltje. Was het besef al aanwezig toen... waarom jullie hier eigenlijk zaten en zo? Of kwam dat pas veel later?
1: Nou, dat kwam pas veel later.
0: Ja.
1: Natuurlijk, als kind... nu achteraf... redenerend... werden ons ook verhalen verteld... door mijn vader en door mijn grootvader... van hoe wij hier terecht zijn gekomen.
0: Ja.
1: Maar de werkelijke waarde van die verhalen... ja, dat realiseer je pas achteraf. En ook de voorgeschiedenis van Schattenberg. Ja, ook, ja dat stukje historie, ja, dat was in het begin helemaal... Ja, dat wist je niet. Je leefde in het heden dan toen. En later kijk ik dan pas op terug... en neem ik kennis van een stukje geschiedenis van Schattenberg.
0: Ja, ja.
1: En ja, waar dan de Joden hier... ja, tijdelijk moesten huisvesten op doorgang naar Duitsland, Polen. Daar ligt een stukje, daar ligt ook een stukje tragedie. Menselijke,
0: enorme tragedie.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, ik heb me wel eens afgevraagd, en misschien jullie ook wel, dat ze... ook de Nederlanders, jullie eigenlijk wel een beetje verder weg hadden gestopt. Ze hadden natuurlijk niet direct huisvesting. Ik heb me wel eens aangevraagd, waarom moet dat nou per se in Drenthe? Niet dat wij als Drenthe jullie niet wilden hebben, maar dat was weer typisch Nederlandse regering. Want een hele grote misvatting is dat natuurlijk ook dat men al die gedachte heeft dat Drenthe rijk was. Maar Drenthe was voor de oorlog misschien nog wel armer als de Zuid-Molukken. Dus ze hebben ons... Hoe ondervonden jullie dat? Want jullie moesten dan op een gegeven moment moesten jullie naar de stad toe. Er liep een bus van Harmani, dat weet ik nog wel. Dat waren eigenlijk touringkaart, maar die mensen hadden ineens ook een negotie erbij. Die konden dan een lijntje openen op Schattenberg. Mensen moesten naar de stad. Hoe werd het toen? Kun je nog herinneren hoe het toen tegen jullie werd aangekeken?
1: Nou, even weer. Even wat terug op jouw eerdere uitspraak. Kijk, het was hier een tijdelijke voorziening.
0: Ja. Dat werd jullie verteld hoor.
1: Dat werd ons ook verteld. Onze ouders en de eerste generatie leiders hielden zich ook voor. Dat was conform de politieke realiteit op dat moment. Maar goed, van de tijdelijkheid, daar zitten we nu onderhand al bijna 50 jaar.
0: Een halve eeuw.
1: Ja. Ook later realiseer je. Kijk, als kind kijk je natuurlijk heel anders tegen de werkelijkheid aan. Hè? En later de beoordeling van Schattenberg. Ja, dan denk je van, hoe is het in vredesnaam mogelijk om zo'n hele groep mensen ergens in een land van nowhere te plaatsen?
0: Ja.
1: Dat zou je vandaag op de dag dat heel anders gaan doen. Heel anders.
0: Ja, want het is natuurlijk wel zo, mensen die hier nu asiel aanvragen, en dat waren jullie dus duidelijk niet, die hebben nu in deze tijd sneller een woning als dat jullie hadden. Want daar heb je dus toch wel. Hoe lang hebben jullie hier gezeten? Laten we dat eens even vaststellen.
1: Ik heb hier 18, 19 jaar gezeten. Ja. Maar toen ik 12 werd, toen ging je, of 13, ging je naar voortgezet onderwijs. Nou, toen heb je te maken met Assen, de grote stad.
0: Ja.
1: En dat was dan een frequente contact met de Nederlandse samenleving.

0: Ondanks dat het natuurlijk wel vreemd was, leek me het wel gezellig hier.
1: Het was heel gezellig.
0: Ja, misschien denken sommige mensen daar ook nog wel eens met heimwee aan terug of zoiets.
1: Ja hoor, absoluut.
0: Dat ze zeggen van, misschien was het daar met elkaar nog wel leuker als... Ja, als je zo'n buurt waar sommige mensen nu wonen.
1: Ja, kijk, de hechtheid in de gemeenschap was hier natuurlijk veel groter. Maar we moeten dat ook niet gaan idealiseren. Nee. Want er waren genoeg conflicten tussen groeperingen. Ook, dat waren heftige.
0: Ook binnen de samenleving in Schatberg?
1: Ja, allerlei politieke en sociale conflicten worden hier hardhandig opgelost.
0: Beslecht. Ja. Muziek was ook een ding wat ik me nog kan herinneren. Want in Assen had je op een gegeven moment, in het Rode Dorp, had je een muziekkoepel. En daar trad altijd een fluitorkest op van Schattenberg. Een bamboe fluitorkest. Ja. En dat was altijd het drugsbezochte, met de Johan Willem Vierkapel, het drugsbezochte concert. Want dat vonden mensen zo mooi. Weet jij, kun je daar nog iets van herinneren?
1: Heel goed zijn. Ja? Want ja, mijn grootvader was de leider van dat orkestje. Ja. En mijn vader zat er bij in. En nog een paar van die ooms. Ja, ze repeteerden ook vaak bij mijn grootvader thuis. Hè. Dus, of ik herinner, ja, absoluut.
0: Het was natuurlijk niet allemaal komen en kwel. Er was hier natuurlijk ook wel humor, of niet?
1: Ja. Molukkers en lachen, dat is dus bijna synoniem.
0: Ja. Nou kennen wij elkaar al wat langer. Op een gegeven moment zijn de mensen naar Assen gegaan en een gedeelte naar Smilde. Ik weet niet, zijn ze allemaal of naar Smilde of naar Assen gegaan, of zijn er ook nog mensen ergens anders naartoe gegaan?
1: In de jaren 60, en weet ik niet precies, ik kan het niet precies aangeven, waar groepen in de loop der tijd naar Deventer.
0: Ook naar Deventer?
1: Ja,
0: dus,
1: ja, Krimpen aan de IJssel. Assen was, meen ik, midden jaren 60. En de laatste groep, Smilde, is zeg maar begin jaren 70. Ja.
0: Nou, dan kom je dus in de hoofdstad van Drenthe. En Assen was in de jaren 60 natuurlijk ook al is heel stuk kleiner dan wat het nu is. Want ik ben zelf Assenaar van geboren en ik verbaas me iedere keer over dat ik soms de weg daar niet meer weet. maar wat vonden jullie daar? Ik bedoel, het is natuurlijk, je wordt dan ineens in een andere samenleving geplaatst. Was dat een vijandige omgeving? Of keek de mensen de kat uit de boom? Of hoe trof je dat aan? Of wat
1: nou, als ik kijk vanuit mijn persoonlijke ervaring, het was allemaal natuurlijk heel vreemd. Hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, wij woonden hier en ik wist niet beter dan de huizen uit barakken bestonden. Nou, god, je gaat naar Assen. God, en daar zie je allemaal huizen staan. Hele mooie huizen. God, daar wonen dus Nederlanders. Dat is een van je eerste ervaringen.
0: Maar hoe waren de mensen? Ik bedoel, hoe ervoeren jullie daar? Want ja, ik kan me voorstellen dat als wij met een aantal Drenthe op een gegeven moment verplaatst werden, dat je dan ook in een volledig vreemde samenleving, dat je dan ook aan elkaar gaat hangen natuurlijk. Hè? Jullie, de Ammonese of de Zuid-Molukse gemeenschap, die is altijd toch wel vrij hecht gebleven. Ja. Ik bedoel, je hebt natuurlijk nou langzaam een hand dat een heleboel mensen wel integreerden in onze samenleving. Hoe was dat toen?
1: Kijk, als ik naar ons gezin kijk, we hadden ook in het beginjaren hadden we vrij veel al Nederlands volk over de vloer.
0: Ja.
1: De leerkrachten, die komen regelmatig op bezoek. Al is het omdat ik niet zo'n lieve jongen ben vroeger.
0: Ja.
1: Dus ze komen regelmatig bij mijn ouders over de vloer.
0: Ja.
1: Nou, de kruidenier, God, hoe heet die man, die eierenboer? Die komt nog steeds vandaag op de dag, zaterdag, komt die bij mijn moeder eieren verkopen.
0: Ja, ja.
1: En dat stamt, Boer Jansen, ja, ja, zo heet die man, ja, ja, uit Westerbork. Nou, die contacten die heb je al van vroeger. En God, dat waren allemaal voor jou allemaal, alhoewel, ja, het zijn vreemde mensen, maar het zijn lieve mensen, het zijn aardige mensen. Nou, zuster Schuil, ja, een familielid van jou.
0: Ja, ja.
1: Nou,
0: ja,
1: dat is een hele lieve oude zuster. Dat herinner ik mij nog vrij goed.
0: Ja, dat waren de eerste mensen die zonder aangezicht der persoon mensen hielpen gewoon.
1: Precies. Ja. God, ja, en dan, de meer, ja, zeg maar, de vreemde, soms vijandige reacties.
0: Ja.
1: Ja, dat kom je pas later, kom je dat pas tegen. Maar in eerste instantie was hier, was het hier heel gemoedelijk, heel warm eigenlijk.

0: persoonlijk voorvalletje. Ik was nou, in voortgezet onderwijs zat ik en ik liep in de stad. En op een gegeven ogenblik stond je voor een winkel. En mooie schoenen.
1: Ja.
0: Dacht je, nou, god, die wil ik wel kopen. Weet je, en er was een bepaalde drempel bij me om die winkel binnen te stappen.
1: Ja, ja.
0: En, maar goed, dan deed je dat toch. Je verzamelde alle moed en dan ga je naar binnen. En dan blijkt plotseling dat ze dan niet in jouw maat hebben. Terwijl ik toch dacht van, god.
1: Dat moet er toch wel zijn.
0: Ja. Goh, en dat was een van de eerste ervaringen. Ja, waarvan ik denk van, ja, daar zit toch vooroordelen of iets dergelijks achter. Maar goed, je hebt dat niet uitgesproken en je liet het daarbij.
1: Ja, er werd daar thuis ook over gepraat, en over dat soort dingen. Of was dat van, nou ja, dat gebeurt al vaker, we nemen dat gewoon of zoiets. Er was geen sprake van een verzet of zo.
0: Dat zijn allemaal individuele, persoonlijke ervaringen. En je bracht het nog niet in een breder verband met elkaar. En later kon je een aantal dingen wat beter bevatten. En ja, ook omdat je met elkaar ook erover sprak.
1: De latere periode, daar kreeg je dus, we gaan er even snel overheen over die kaping. Dat heeft natuurlijk wel wat losgemaakt. Hè? En daar wordt dus nu weer over gepraat. Een soort van revival. Maar wat, dat heeft toch wel iets losgemaakt. Maar er is toch, ondanks dat, is er toch vrij weinig begrip gekomen voor de situatie. Hè? Dat vind ik eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Want hoe dan ook, de mensen, onze mensen of jullie mensen, was wat beloofd, gewoon.
0: Mm-hmm.
1: Hoe hebben jullie dat ervaren, eigenlijk? Dat gedeelte van die tijd.
0: Nou, kijk, de jaren 70. Nou, dat was een heel heftige periode. Als ik kijk naar mij persoonlijk, hoe ik dat heb doorgemaakt, beleefd. Maar ook als je kijkt naar de gemeenschap, dat heeft een ontzettend grote impact gekregen binnen de gemeenschap.
1: Ja.
0: Ik denk binnen ieder persoon die betrokken is met de Molukse samenleving. Ook al voel je als Molukker niet Moluks, maar ook door de reactie van de omgeving word je geconfronteerd met het gegeven.
1: Ja, ja.
0: Ook daar hebben mensen zich in de loop der jaren al dan niet aangepast aan de reactie van of leren om te gaan met de reactie van de omgeving.
1: Ja. Maar hoe was die reactie? Want ik kan me nog wel herinneren dat dat een heleboel mensen hier in Drenthe natuurlijk kwaad waren. Die zeiden van ja, maar moet je luisteren, wat hebben wij hiermee van doen? Want wij stonden ook niet zo op zo'n goede voet met de regering voor de oorlog. Hè? Weet je wel, want dat is een beetje de Drentse geschiedenis. En wij weten helemaal niet wat er gebeurd is. En een heleboel Zuid-Molukse mensen weten waarschijnlijk ook weinig van de geschiedenis van Drenthe af. Tenminste, mm-hmm. Van die geschiedenis van voor de oorlog. En, dus die mensen dachten van, ja, wat betreft dat ons? Ja.
0: Niemand zal dat, denk ik, kunnen begrijpen en willen begrijpen.
1: Maar die reactie van die mensen hier, hoe was die dan? Was die dan heel erg vijandig? Kan je daarvan herinneren eigenlijk?
0: Nou, de reactie van toen, ja, dat was ook van de Nederlandse kant, is dat er zijn hele diverse reacties van heel vijandig tot begrip. Maar ook heb je reacties van wel begrip, maar niet en een veroordelen van de acties. Begrip voor de achtergronden, maar nee tegen geweld.
1: Ja.
0: ja, dat soort reacties waren er.
1: Ja.
0: Ik werd ook in die dagen werd ik bijvoorbeeld ook nog gevraagd om iets te vertellen over de achtergronden van Molukkers, de Molukse geschiedenis.

0: Ik ken natuurlijk veel Ambonese mensen. Ook dat we wel samen in hetzelfde café komen en samen wel eens op feesten waren. En dat was wel een leuke tijd. Maar nu krijg je dan weer dat het daar op de Molukken helemaal niet goed gaat in verband met laat maar zeggen, een soort van godsdienstoorlog.
1: Ja. Ik moet dat beeld van godsdienstoorlog enigszins
0: bijstellen.
1: Kijk, waar het conflict om gaat, even eenvoudig. Degene die voor democratisering, voor de reformatie is van de Indonesische samenleving. En de
0: tegenstanders. Dus precies. Zeg maar, de Suharto-clan.
1: De Suharto-clan, ja. Precies. En vanuit die clan worden allerlei groeperingen tegen elkaar opgehitst.
0: Om maar weer aan de macht te komen misschien.
1: Maar precies.
0: Ja. En daar zijn jullie nu de dupe van in feite. Ja. En daar staan twee partijen tegenover elkaar die al jaren met elkaar in goed overleg hebben kunnen leven. En nu door dit soort politieke spelletjes uit elkaar worden gespeeld.
1: Dit zijn politieke spelletjes. Ja.
0: Hoe zie jij het in de toekomst gaan?
1: Ik denk dat de internationale samenleving moet hun verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk zijn er ontzettend veel conflicten in de wereld. Kijk, wij als Moluks groepering hier, maar ook Molukkers daar in Indonesië, we zullen ervoor moeten zorgen dat de internationale wereld hun blik richten op Indonesië, in het bijzonder Molukken, om het probleem daar op te lossen.
0: Ja.
1: Kijk, want wat er nu afspeelt is opnieuw een drama, menselijke tragedie. Mensen worden van hun huizen verdreven, van hun dorpen waar ze wonen worden ze verdreven. Er zijn een paar honderdduizend vluchtelingen op dit moment.
0: Ja, dat is eigenlijk een groot schandaal, hè?
1: Ja. En, in eerste instantie was het ook een conflict, of gecreëerd conflict, waarvan men denkt dat dit is een burgeroorlog. Moslims, christen van Molukse afkomst. Later zag je door de Laskar Jihad, de extreme...
0: De heilige oorlog, hè, de jihad.
1: Precies.
0: Ja.
1: En die komen allemaal van buiten de Molukken en bezetten in principe een aantal plaatsen op de Molukken. Dus daarmee heeft de conflict een totaal andere wending genomen.
0: Ja. Ja.
1: Het leger en de politie die zijn niet in staat om het probleem op te lossen.
0: Nee.
1: Sterker nog, zij zijn veroorzakers. En zitten achter het conflict.
0: Ja, ja. Dus die meneer Walid, die doet niet genoeg. Of heeft niet genoeg macht.
1: Hij heeft onvoldoende grip op de situatie. Ja. Ja.
0: Want dat zie je ook een beetje terug in Aceh en zo. Daar is ook zoiets aan de gang. Daar hebben ze dus nou een soort van wapenstilstand onderhandeld.
1: Ja, Wahid heeft een wapenstilstand onderhandeld. En vervolgens gaan anderen... Die gaan het vuurtje stoken, zodat weer het leger reden heeft om in te grijpen. En dat is steeds hetzelfde, het patroon in Indonesië.
0: Ja, ja. Jij bent hier nou ook 50 jaar zo'n beetje, bijna.
1: 48.
0: Maar
1: ja, het gaat wel hard.
0: Gaat wel. Ja, bij mij ook, Noes. Bij mij ook. Ik schrik soms zelf van mijn eigen leeftijd. Ik wil er ook vaak niet mee geconfronteerd worden. Ik denk altijd maar niet eraan denken, dan komt het wel goed. Jij werkt op het arbeidsbureau. Maar hoe zit het nou met jou? Ik bedoel, een heleboel van de oudere mensen, die zouden dan eventueel, want het was toch altijd het plan, die zouden weer terug willen. Maar hoe zit het met jou? Zou jij ooit nog teruggaan, denk je?
1: Kijk, ik...
0: Nu is er natuurlijk helemaal geen sprake van met dit conflict niet. Maar ik
1: ben,
0: in de
1: kijk,
0: toekomst.
1: Ik ben ja, misschien een Drentse Molukker of een Molukse Drent. Nou, daartussen zit mijn identiteit. Ja. Ik ben deels gevormd door de Molukse cultuur, de Molukse gemeenschap, maar ook door de Nederlandse omgeving, mijn Nederlandse vrienden. Ja, daar ben je een beetje. En ja, of ik terug wil, ja, ook dat verandert in de loop der tijd. Ja, je had ook idealen van een bijdrage in de Molukse zaak om terug te gaan te strijden voor de vrijheid. Ja, dat doe ik ook op dit moment ook wel, maar op een andere manier. Maar als je jong bent, denk je dat, heb je daar hele extreme ideeën over. Nu ben je weer stukken ouder en je gaat dingen ook relativeren. Je kan dingen beter plaatsen en de verhoudingen zien. En ook wat jouw eigen mogelijkheden zijn als persoon. God, en binnen die kleine ruimte probeer ik toch iets of mijn bijdrage te leveren aan die Molukse kwestie.
0: Nu Solisa, eigenlijk ook een beetje een vriend. Ik wil je heel hartelijk bedanken dat je ons nog even hebt willen rondleiden namens Radio Drenthe en de VPRO.
1: Graag gedaan.
0: Oké, Noes.
1: Voor een vriend.
0: Oké, gaan doen.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Noes Solisa, een man die is geboren is in kamp Schattenberg, die muziek die was van Kindy Dulfer, Too Funky, Jan Akkerman, Wildflower van de cd Focus in Time, Hena Masawaya van Julia Loco van de cd Heartland en van Van Morrison, Philosopher's Stone van de cd Back on Top. We gaan verder in Harry's historie. In Harry's recente historie. We gaan naar de plek waar hij 9 jaar lang Harry's blues maakt. En dan met name de muziekzolder.
0: De Bijle Straat, daar lopen wij hier. En wij staan hier eigenlijk voor het pand van de HB. De Bijle Straat, daar lopen wij hier. En wij staan hier eigenlijk voor het pand van de HBS, de hogere.

0: Dat is zo kom omdat hier vroeger altijd de werksters van de dure meneren hier door de kleding ging kloppen. Dus de kleedklapperij. We steken hem over, want wij zijn van plan om even het pand van Radio Drenthe, wat vroeger de muziekschool was, heel vroeger, waar Roelof Maarten zijn vader nog conciërge was, als ik me goed herinner, om daar eens even boven in de bij de platen te gaan kijken. Want dat is een hele mooie verzameling die ze van de provinciale bibliotheekcentrale hebt overgenomen. Fun prikkie. Daar zit een prachtige. Dat is een prachtige collectie eigenlijk. We lopen hier nu langs het voormalige café Parkzicht van Ido. Dat is nu een etablissement dat heet De Tijd. En dan gaan we langs het huis waar vroeger Ido in woonde, maar daarvoor Dr. Vogel, Ome Tjerk, die ik heel goed kend heb. En daarnaast daar woont Jaap. Dat is Jaap, god, weet ik nog weer, architect. En dan
1: Kampiga.
0: Ja, Jaap Kampiga, precies. En dan lopen we hier zo een soort van loopplank op, net als je een schip op gaat. En dan kom je bij de receptie van Radio Drenthe. Nou, wij kunnen deze deur eens afgesloten stellen. Er is iets nieuws. Goedendag.
2: Hoi.
0: De loper die mag langzamerhand ook wel eens verneigd worden. Maar dat zullen ze wel niet doen voordat ze. Omdat ze een andere kaart op gehad. Ja. Nou komen we wel weer met een. Oeh, Albert, kijk uit, jongen. Kijk, het kraken geeft al aan dat we hier op een plek zijn, vlak onder de nok. En weet je wat zo mooi is hier? Hier kun je dan als het hard regent en zo, en dan wil je dat hier mooi op het dak tikken. En dan kun je neuzen in de archief, hè. Kijk, en hij hier. Kijk, hij is zo'n alle laadjes toestel. Waar bijvoorbeeld Big Country staat hier op. Ja, dat kun je zoeken en zo. Maar wij lopen hier, kijk hier, dat is zo'n hele mooie alle grammofoon. Moet je kijken, jongens.
1: Nee, dit is een wasinstallatie.
0: Oh, een was, ja, verdomd. Voor platen of zo. Dat spul goed bleef. Wat een prachtig ding, zeg. Dat ken ik helemaal niet. Ja. Yeah. Made in England. By Keith Monks Audio. Ja, we zullen hier eens even heen lopen. En wij staan hier, ja, bij de platen. En we zullen er wat willekeurig uit trekken. Kijk wat het oplevert. Wat staat er eigenlijk? The Invisible's Man's Band.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Hele mooie juffrouw. Ik weet niet wat het is. Ik kan me er niks bij voorstellen. Een hele mooie juffrouw ligt op de grond. Dit ben wel allemaal naar hoezenlustra's. Dat is eigenlijk prachtig. Nou, dus kijken wat. Nou, dat is allemaal een beetje rare muziek. Maar kijk eens. Prachtig. Jeff Beck en de Yardbirds, Shapes of Things, hier. Dat is u de 60 jaar, kijk hoe Jeff Beck er dan nog uitziet, hè. Prachtig, prachtig, prachtig. Peter Koelewijn, nou ben ik nooit zo'n fan van West, van die haringboer uit Eindhoven. Nee, Jan Popie Jopie is dat, joh. Dit is echt... Het beste van Boudewijn. Nou, Boudewijn de Groot staat daar ook nog heel fleurig op. Ik denk meer uitzien... Dat hij nog in de commune zat in Leggelo. Eens even kijken wat we hier hebben. Duits-Amerikaanse Freundschaft. Nou, wat ik me daarbij moet voorstellen.
1: Ja,
0: DAF. Oh ja, DAF, ja, DAF. Maar we gaan even naar dat. Kijk, want we moeten hier onze hier ook bukken. Want dit zijn nog echt de oude balken, hè. Dat is nog. En dat vind ik zo mooi.

mooi van zoiets. Hè. Dit is een beetje een plaats waar weinig volk komt en waar de liefhebbers eigenlijk uren kunnen rondkijken. Want als je er een keer aan begint, je gaat die hoezen lezen, wie er allemaal met speelde hebben en zo, dan word je natuurlijk. Kijk, hier zitten we meer in de afdeling wat ik al leuk vind. Hoewel het christelijk mannenkoor met Piet, maar we moeten toch ergens komen waarvan ik zeg van, kijk eens aan, Memphis Slim, Blues for Natalie. Memphis Slim, oftewel Piet Chapman, hè? Chapman, de man uit Memphis, een van die later naar Parijs gaan is, en een van de betere, kijk eens aan. Sammy Price, Fire, dat is meer jazz. Nou, hier Otis Spen, de pianist van de Muddy Waters Band. Prachtige pianist. Riverside Blues, Must Have Been the Devil, natuurlijk. Jelly Roll Baker, Trouble in Mind, allemaal Otis Spen. Nou, hier is kijk. Lightning Slim, High and Low Down. Oh, well.

0: Het is een mooie collectie. Hier dan allemaal singeltjes staan. Dat zal dat wel niet wezen. U2. De titel van de singles. Was dan net. En dan hier ook het begin van CD. Dat hier. Kijk waar hier nog allemaal stier. Een brief naar Libanon. De Jerry's. Aan de grens van de Duitse heuvelen. De babysitters van het peloton. Het soldatenhart en het laatste saluut. Nou, als dat niet mooi is. Kijk eens. 30 Hollandse hits van toen op Philips. Met Doris. En was het er al? Ja. Ik had het niet. Peter en de Rockers ook alweer. Nou. Allemaal van dat soort volk en zo. De Blue Diamonds. Hè? Corrie van Gorp. De Dwaze Deun. Nou, kijk, dat is er allemaal bij Radio Drenthe. Hier, dan ga ik wat verderop. Hey, Strauss, Walser en Polka's onder leiding van Van Karajan, Wiener Philharmonica. Ook op DGG. En zo hebben ze hier vreselijk veel spul. Ja, hartstikke mooi eigenlijk. Hè? Dit ben van die ding waar je je hart aan verpandt. Daar giet het eigenlijk over. Radio is natuurlijk ook voor een deel muziek, hè? Voor een groot deel ook muziek. En het is toch belangrijk dat je muziek. Dat je goede muziek uitzoekt. En dat kun je hier een beetje aan gaan zitten. Dan kun je dat hier vinden. Dat is hartstikke mooi. Dat kraakt hier ook nog zo lekker, hè? Kijk, en zo'n deur. Hè? Beetje afgebladderd. Wat zal daar achter zitten? Dat vind ik nog nooit weg. Zo, dit is een berghok. Een reparatiehok, denk ik. Allemaal moderne
1: computermachinekamer.
0: Hier maar zo een andere wereld in natuurlijk. Hè. Deze drempel, dat is van, kon je van de ene in een volledig andere wereld uit. Maar hier hoor, staat allemaal ingewikkelde apparaten, computers, alles elektrisch. En je doet de deur dicht en je staat ineens in een heel andere, ja. Prachtig. Ja, kijk eens, die mooie al. En dan hier, ik nog een jas, kijk eens, van die haakjes. En hier werkt Arjan.
2: Dus computerhok, ja.
0: Ja, hier werkt Arjan dus. Maar ja, dat weten de mensen niet wie Arjan is. Arjan is een van de technici van de Radio Drenthe. Nou, we gaan er weer van deur, luisteraars. Ik hoop dat een beetje van met krijgen. Maar wat mij betreft, moet dit wel een tijdje. Ik hoop dat het weer zo'n mooi hok wordt. Ja, dit is de CD-afdeling. Hoi! Nou, we daalt weer af naar de Orpheus in de onderwereld. De Orpheus, dat is ook een muziek. Is dit Sharon Detman of Sharon Dijkstra? Dat is
2: een dikke. Nee.
0: Nou, wat maar. Ja. Ik
2: kijk
0: hem aan, maar dat gebeurt hier. Hoi.
3: Hoi. Het was muziek van Lightning Slim die hij hoorde. Onder Harry zijn tocht naar de muziekzolder van Radio Drenthe. Lightning Slim met The Rooster Blues. Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
4: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
5: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Nicky Colder uit Alabama kwam voort uit de gospelband The Hayes. Ze toerden met Otis Redding, Percy Sledge, Garnet Mims, The Ovations en Sam & Dave. Maar na een paar hits stapte ze uit de muziek en werd ze dominee in Chicago. Mitty Collier, I had a talk with my man.

Smithy Collier. I had a talk with my man. Joe Tex uit Texas won een talentenjacht in het Apollo Theater in New York en dat leverde hem een platencontract op. Hij nam dit nummer op in de Fame Studios in Alabama samen met gitarist Joe South. Maar door het succes sloeg Joe Tex iets wat op hol. Eerst werd hij moslim, later alcoholist en uiteindelijk verdronk hij in zijn eigen zwembad. Joe Tex, hold what you've got.

Joe Tex, Hold What You've Got. The Impressions, dat was een band uit Chicago. En Curtis Mayfield was de songwriter binnen de band. Dit nummer van hem eindigde 3 in de Amerikaanse hitparade. En hij kwam om het leven nadat hij op het toneel getroffen werd door een spotlight dat losraakte en naar beneden viel. The Impressions. People Get Ready.

The Impressions. People Get Ready. Little Milton uit Mississippi begon bij Sun Records in Memphis, maar hij stond intussen onder contract bij Chess Records in Chicago toen hij plotseling een nummer 1 hit had in Amerika. En dat bleef zijn grootste hit. Hij bleef wel tot zijn dood mooie albums maken voor Stax en Melico Records. Little Milton, We're Gonna Make It.

Little Milton, we're gonna make it. Lee Dorsey uit New Orleans werd ontdekt door pianist, componist en producer Alan Toussaint. Als profbokser, de Chocolate Kid, was hij mislukt. Als zanger werd hij wel succesvol. Dit nummer eindigde 7 in de Amerikaanse hitparade. Lee Dorsey, Ride Your Pony.

Lee Dorsey, Ride Your Pony. Wilson Pickett uit Alabama schreef het nummer samen met Steve Cropper, de gitarist van Booker T en de MGs, en het werd de nummer 1 hit in Amerika. In zijn nadagen belandde hij nog in de gevangenis nadat hij onder invloed van alcohol een voetganger doodreed. Wilson Pickett in The Midnight Hour.

0: Wilson Pickett in The Midnight Hour. Roy Head en The Trades, dat was een blanke band uit Texas die heel succesvol was in zwarte clubs. Het nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade en blanke artiesten mochten in die jaren wel in zwarte clubs optreden, terwijl zwarte artiesten niet mochten optreden in blanke clubs. Roy Head en The Trades, Treat Her Right.
1: Yeah.

Roy Head en The Trades, Treat Her Right. Fontella Bass speelde piano in de band van Little Milton en mocht af en toe een liedje zingen. En dat deed ze zo goed dat Chess Records, waar Little Milton onder contract stond, een single met haar opnam. En die single werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. En vanaf dat moment ging ze verder als soloartiest. Fontella Bass, Rescue Me.

Fontella Bass, Rescue Me. Stevie Wonder uit Michigan werd als jochie van 11 jaar al naar de Motown-studio's gebracht in Detroit door een broer van Ronnie White uit The Miracles. Het zou om een wonderkind gaan. Deze single nam hij op toen hij 15 jaar was. Het nummer eindigde 3 in de Amerikaanse hitparade. Stevie Wonder, Uptight.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Irish Connection van Brian McFadden is het album van deze week. En voordat hij bij Westlife zat, was Brian McFadden de zanger van de band Cartel, een populaire pubband in Dublin. Intussen zong hij al duetten met Robbie Williams, Liam Rimes, Keith Duffy en Christy Dignam. Brian McFadden, Nine Crimes.

Brian McFadden, Nine Crimes. Bobby Moore en de Rhythm Aces, dat was een topband uit Georgia. Het was de begeleidingsband van Sam Cooke, Otis Redding, Etta James en Wilson Pickett. En de band had nooit studiomuzikanten nodig. Nummers werden binnen een half uur opgenomen. Bobby Moore en de Rhythm Aces, Searching for

Bobby Moore en de Rhythm Aces, Searching for My Baby. James Carr uit Mississippi was een geweldige zanger, maar tevens een probleemkind. De man was manisch depressief en had een drugsprobleem. Hij was soms weken zoek en dan zwierf hij dakloos door Memphis. Maar hij scoorde wel hits. Dit nummer eindigde 7 in de Amerikaanse hitparade. James Carr, You've Got My Mind Messed Up.

James Carr, You've Got My Mind Messed Up. Percy Sledge uit Alabama werkte als bewaker in het Colbert County Hospital in Layton. En hij keek vol bewondering naar zijn neef Jimmy Hughes, die aan de lopende band grote hits scoorde. Hij nam dit nummer op met de lokale band The Esquires. En het werd heel onverwacht een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer 3 in Frankrijk, 4 in Engeland en België, 7 in Zweden en 10 in Nederland. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Daryl Banks uit Ohio vertrok naar Detroit om deze eigen compositie op te nemen en het nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade. Maar na dat succes kreeg hij een relatie met een vriendin van een politieagent en dat leidde tot een confrontatie. De politieagent voelde zich bedreigd en schoot de zanger dood. Hij werd slechts 32 jaar. Daryl Banks, Open the Door to Your Heart.

Daryl Banks, Open the Door to Your Heart. Howard Tate uit Philadelphia was zanger in de band van Bill Doggett. Daar werd hij ontdekt door producer Jerry Ragavoy, die hem naar New York haalde en dit nummer voor hem schreef. En dat nummer eindigde 12 in de Amerikaanse hitparade. Vervolgens was hij het voorprogramma van Marvin Gaye en Joe Tex. In de jaren 80 verdween hij van het toneel, maar in 1994 maakte hij zijn comeback. Howard Tate, Ain't Nobody Home.

Howard Tate, Ain't Nobody Home. James en Bobby Purify, dat waren James Purify en Robert Lee Dickey uit Florida. En ze wilden als duo Sam en Dave evenaren. Dan Penn schreef het nummer en produceerde de single. En het werd een top 5 hit in Amerika. En toch werden ze nooit zo groot als Sam en Dave. James en Bobby Purify, I'm Your Puppet. Bobby Purify, I'm Your Puppet.

James and Bobby Purify, I'm Your Puppet. De Four Tops uit Detroit, dat was de sterrenformatie van Motown Records en Brian Holland, Lamon Dozier en Edward Holland schreven alle hits en leadzanger Levi Stubbs wist er wel raad mee. De Four Tops, Reach Out, I'll Be There.

The Four Tops, Reach Out, I'll Be There. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Aaron Neville, dat was de frontman van de Neville Brothers uit New Orleans, en dit was zijn eerste hit als soloartiest. Het nummer eindigde 2 in Amerika en er verschenen covers van Otis Redding met Carla Thomas, Percy Sledge, Paul Anka, Etta James en Nina Simone. Aaron Neville, Tell It Like It Is.

0: Dinsdag Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Ken je het nummer Hallelujah, I Love Her So? Misschien wel in de uitvoering van The Animals, The Animals. Maar het origineel dat is van Ray Charles. En ik heb een hele nieuwe uitvoering van The Sully Band. Band die jij waarschijnlijk niet kent, uit Californië. Uit het zuiden van Californië, uit San Diego. Daar draai ik straks drie nummers van. Maar we begonnen met een nummer uit Noorwegen van Jesper Lindell. Van de cd Twilights, West Coast Rain.

Uit Zweden komt deze muziek van Jesper Lindel. Of Lindell, net hoe je het nu wil. Hij wil eigenlijk ooit voetballer worden, maar dat kwam er niet van. En het kwam gewoon warm bij de post in Zweden. In Gothenburg, want daar verhuisde hij later naartoe. En toen vormde hij een band die heette King Harvest. Wel een mooie naam trouwens. Die hadden ze ontleend inderdaad aan de band uit Amerika. En dan weet je al dat het wel een beetje in de sfeer zit van de Americana. Twilights, ook een nummer trouwens van de band. Dat is de titel van de cd van Jesper Lindel. Back to Grollo, dat is gewoon Nederlands, maar het is geen Drents. Het is van de band Electric Blues. En die band die komt uit Zuid-Holland, uit de buurt van Ter Aar. Ze zijn al een aantal jaren bezig met een project, dat heet ook Back to Grollo. Ze speelden allemaal de nummers van QB and the Blizzards, zowel vanaf het begin als ook later. De nere nummers, zeg maar, van de Lester CD, Catch Lost. Dat doet ze hartstikke verdienstelijk. Ik vind dat ze hartstikke knap doet. En dat ze ook niet alleen maar daarvoor de hand liggende nummers speelt, maar ook de wat minder bekende nummers. Een paar weken terug was ik bij een optreden van hun in de Zuiderhof in Zuidwolde. En daar speelden ze bijvoorbeeld Perfection, een bekend nummer van Badfinger. Hartstikke mooi uit te voeren, vond ik heel erg goed. Van de cd draai ik één nummer, mooi flink lang nummer van Electric Blues, Somebody Will Know Someday.

prachtige versie van Electric Blues van het nummer Somebody Will Know Someday van QB and the Blizzards. Van de cd Back to Grollo, die op 30 april gepresenteerd wordt. Het komt er eindelijk van. Ze bent er al een paar jaar mee bezig. De voorbereiding die gaat nog verder terug, maar hij zal al uitgebracht worden in 2020, 2021. Maar door alle coronatoestanden kan het nou eindelijk op 30 april 2022 bij Café Hofstede in Grollo. De cd Back to Grollo, met een hele mooie hoes erbij. Een schildering die erop staat van die ook in het museum trouwens weer komt, in het C+B museum in Grollo. Dus je kunt een mooie combinatie maken. Je kunt 's morgens mooi vanaf 11 uur naar het museum gaan en dan ga je 's middags naar de presentatie van de cd Back to Grollo. Als dat nog kan, hoor, als de plek is, maar van de Veurden Berlin goed kijken. Vorige week draaide ik al een nummer van de nieuwe cd van Duke Robillard. They call it Rhythm and Blues. Vandaag nog een, The Things I Forgot to Do.